0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reizigers.

organisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu.

het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog vanuit

Uit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Ja, je hoort al een beetje de geroezemoes op de achtergrond.
1: Ja, en de gezellige muziek, hè, afgestemd op vandaag. Ja, het is voor jou niet vroeg, voor mij is het wel vroeg. Maar dat doen we natuurlijk om een bijzondere reden. Een traditie die ook dit jaar weer gaande is.
0: Ja, de bottendagen.
1: De bottendagen en met name de bottenwedstrijd. Ja, en niet alleen het geroezemoes, maar als je je neus een beetje openzet. Nou, jij hebt er al van geproefd.
0: Ja, ik heb het al geproefd, ja.
1: Dan ruik je de broodjes, je ruikt het spek, je ruikt de ei. Eigenlijk is het net of we niet weg geweest zijn.
0: Eigenlijk wel, hè? Het is al een jaar geleden. Het voelt
1: als thuiskomen.
0: Ja, ja. Was gisteravond ook gezellig?
1: Het was gisteravond echt, echt heel gezellig.
0: Ja?
1: Er waren ontzettend leuke bands. Daar moet ik een compliment voor geven. Ik moet zeggen, ik weet niet of ik dat te horen ben.
0: Ja, zeker. Hoe dan?
1: Want ik hoor mijzelf niet meer, maar dat maakt niet uit. Ik zie hem uitslaan. Er was een band die stond op de havenkade. En die... Die maakte geweldige muziek en een hele show eromheen. Ah, ik zie het al. Zo, ik ben een beetje aan het klungelen met mijn geluid.
0: Okay.
1: Het is even wennen, hè, op de vroege ochtend. Komt zo meteen allemaal goed. Maar er was dus een geweldige showband. Die stond op de havenkade. En op een gegeven moment zag je ook een van de leden in een bottermast zitten. Die speelde nou even een deuntje weg richting de mannen die op de kade stonden. Was echt geweldig.
0: Was een geweldige band. Ik had gezien op Facebook een stukje gezien. Maar was wel een goede band.
1: Ja, er waren er meer volgens mij als vorig jaar. En stuk voor stuk wisten ze echt een enorme show weg te geven. Ach, en we mogen Ronald natuurlijk niet overslaan, hè?
0: Nee, maar
1: die
0: Ronald...
1: was natuurlijk de DJ bij Jochem Rock.
0: En is vanmorgen hier ook aanwezig, maar hij moest even weg. Hij zal straks wel weer komen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. En hij gaat straks natuurlijk mee met de boot van Rine.
0: Hij gaat de boot op. Niet de boot in, maar de boot op.
1: Nou ja, laten we hopen dat het niet in is, maar dat het op blijft. Want als we zo naar het weer kijken, Dries, ik weet niet of jij het in de gaten hebt gehouden.
0: Tegen 10 uur geloof ik of zo, dat er iets komt of nog eerder.
1: Ik heb net gehoord dat het vanmorgen nog redelijk droog blijft.
0: Okay.
1: Maar ja, dat is dan niet belangrijk. Want het belangrijkste is natuurlijk, hoe is het tussen 12 en 3 uur als die wedstrijd gaande is?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan schijnt er nog wel een aantal buitjes langs te komen.
0: Oei, dat is niet te hopen, maar ik hoop dat het een beetje meevalt.
1: Het hoort er ook weer bij, hè?
0: Ik zat vanmorgen even te kijken op buienradar. Ik denk, tegen 10 uur, maar dat zal wel iets later zijn.
1: Het zal later kunnen, maar weet je, er is niks zo grillig als het weer.
0: Nee.
1: Dus we hebben straks trouwens ook vanmiddag tenminste Gert Voerman.
0: Ja,
1: en misschien dat hij ons exact kan aangeven hoe het weerbeeld eruit ziet in de middag. Maar nogmaals, je kunt voorspellen wat je wil.
0: Nee.
1: Als er een wolkje voorbij komt en die denkt van ik zet hem los, dan... Daar gaan de sluizen ook los.
0: Zo is dat. Nou, het wordt al gezellig druk.
1: Nou.
0: Het druppelt hier binnen. Dus we gaan even wat muziek draaien. Straks komt Ron er ook nog.
1: Goed plan.
0: Ja, Siska Peters.

0: Het was even een iets passende meter, maar de draaiorgel kon net door hier in het centrum.
1: Ik ben het geldbakje vergeten, Dries. Ik denk dat het aardig wat oplevert hier in de tent.
0: Ja, toch, hè? Ja, ja. Ja. Gezellig hier, hè?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, ik moest even nog wat dingen doen. Sorry dat ik niet bij de opening kon zijn. Maar ik werd even weggeroepen hier. Ik was toch echt wel op tijd. Dat weet jij natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Je was hartstikke vroeg.
1: Maar er moest nog even wat geregeld worden.
0: Ja, dat kan. Dat kan natuurlijk wel uit. Dat kan gebeuren.
1: Het is in goede handen van bij Jeanette en bij jou natuurlijk. Ja, weer een editie van het Elburger Bottenweekend. Wat natuurlijk gisteravond feestelijk begonnen is met een warm onthaal van alle botters die hier naar het Tafelkanaal in zijn gevaren.
0: Jan was gisteravond ook aanwezig.
1: Ja, gisteren had ik ook een microfoon eventjes in mijn handen. Ander doeleinde, maar dat klopt. En het was weer gezellig op de havenkade.
0: Ik zag een paar filmpjes voorbij komen. Ik had het net ook al over op Facebook. Van die trompetisten, zeg maar. Of die band, zeg maar. Ja, het was niet alleen trompetisten.
1: Ja,
0: maar
1: 103 dB. Ja.
0: 103 dB, zo heette dat. Ja, juist, zeker. Ja. Maar dat was super, jongen. Dat was,
1: ja, als ik dat tegen jou zeg, dan zeg je, joh, minder insturen.
0: Ik heb vroeger ook nog trompet gespeeld, dus ik vind het hartstikke leuk.
1: Oh, heb je van die... maar dat is best wel lastig, of niet? Want je moet je lippen, die moeten wel op een bepaalde manier vibreren.
0: Klopt, ja. Ik ging tot de muziekvereniging. Ja, toen was ik nog hartstikke jong natuurlijk. En dan gaan ze kijken van, die krijgt dat instrument, die en dit. En ik had dan dunne lippen.
1: Ja.
0: En dan, ja, dan schijn je goed te zijn op een trompet.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dus ja, dat heb je weer al geleerd vandaag. Hey.
1: Met dunne lippen ben je goed op, op de trompet.
0: Ja.
1: En de trombone dan? Maar is dat dan ook...
0: Ja, ik weet niet. Dit is een groter mondstuk natuurlijk allemaal.
1: Heb je een grotere mond voor nodig?
0: Ja, dat denk ik
1: Dat zou mij beter passen. Ja, geweldig. Maar goed, als ik zo maar heen kijk, het ziet er allemaal gezellig uit. Het stroomt lekker vol. Ik ben nou denk ik een 10 minuutjes, kwartiertje weg geweest.
0: Maar het loopt lekker vol, hè?
1: Het is in één keer ramvol hier. Ja. En als ik om me heen kijk, dan zijn de op podium staan de borden al. Heeft Jeanette al even foto's van gemaakt.
0: Ja, die heeft wel foto's van gemaakt.
1: Met de bedrijven, op welke boot zit welk bedrijf. Dat is natuurlijk even belangrijk. En daarnaast is het de mensen ook zeer gemakkelijk gemaakt om bij ieder tafeltje een bordje te plaatsen. Zo staan wij hier vlak naast, eens even zien, Van Triest Commissioning and Consultancy. Ze zijn nog niet gearriveerd, want de glazen zijn nog niet aangeroerd. En de tafel is dan schoon. En even kijken, wat hebben we hier nog meer? Vlak bij jouw apparatuur. Schuurkamp installatietechniek. Nou, dat past jou natuurlijk wel.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja, die ken je misschien nog wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Nou, kun je zo meteen nog even een interviewtje doen met die jongens.
0: Ja. Jeanette, ik weet niet, die heeft de microfoon ook meegenomen volgens mij. Ik zie de microfoon niet meer liggen, dus ik neem aan dat ze ook
1: Misschien hoort ze ons wel, maar staat de microfoon nog niet aan.
2: Jawel, hij staat wel aan. Oh, yes, zeker wel.
1: Waar begeef jij je?
2: Ik ben even op het buitenterrein en ik zie wat er nu allemaal nog binnen stroomt. Jullie zeiden al, het is heel druk binnen al. Maar jongens, er komt nog veel meer aan hoor.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, zeker. En het is nog vroeg, het wordt steeds later natuurlijk. Maar iedereen die ontwaakt weer naar bijvoorbeeld een lange avond gisteren in de tent. Ik weet niet of jullie zijn geweest.
0: Ja, en Ronald wel. Maar
1: Nee, tent niet.
2: Ronald was druk met DJ'en.
0: Ja, dat is zo, ja.
2: Bij de Jokkebrok, weet je nog, daar hadden we het net over.
0: Echt de tent broeien, ja.
2: Echt de tent inderdaad, want daar scheen het ook druk te zijn. Maar iedereen heeft de oogjes weer open en gaat even voor een goed ontbijt om straks van start te kunnen en hopelijk te winnen. En dan doe je natuurlijk wakker worden met een goede bak koffie. Dus ik ga even aan deze tafel staan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Met wie spreek ik?
3: Met Bjorn.
2: Jij bent van, ik mag geen reclame maken, maar ik doe het toch, de Kampenaar?
3: Ja, van de Kampenaar Koffie. Ja, zeker.
2: En dan ben jij heel erg geliefd vanmorgen hier, denk ik.
3: Dat hoop ik wel. Dat is wel de bedoeling.
2: Nou, bij mij in ieder geval wel, want niks zo lekker 's morgens vroeg als een verse bak koffie. Maar ja, er is een verschil natuurlijk tussen koffie en koffie. He, je hebt baggerkoffie en je hebt hele lekkere koffie. Waar moet een goede bak koffie nou aan voldoen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Waar moet een goede bak koffie aan voldoen? Voor mij is dat sowieso bonenkoffie. Kijk, je hebt filterkoffie, instantkoffie. Maar een goede bak koffie is bonenkoffie. En dat is natuurlijk bij ons te verkrijgen. Maar ook filter en instantkoffie.
2: Jij staat hier al menig jaar. Althans, het karretje staat hier al menig jaar.
3: Zeker, zeker. Ja, we komen hier omdat wij lid zijn van de stichting hier. En wij komen hier elk jaar met het karretje. Ja, zeker. En dat vinden we prachtig.
2: Het is ook zo'n leuk vertrouwd gezicht, omdat ook altijd precies dezelfde hoek is waar we hem vinden kunnen. En dan denk je, ja, gaan we nou de tent in voor een bak koffie of gaan we nou hierheen en we kiezen altijd voor deze afslag.
3: Ja, dat snap ik, want hier is dus de bonenkoffie te verkrijgen. En binnen staan we ook met onze koffie, staat een collega van mij. Maar daar staan we met de ketels, met de filterkoffie erin. Smaakt ook prima, maar bonenkoffie is toch, zoals ik al aangaf, het allerbeste.
2: Dankjewel, ik ga nog een bakje nemen. Ik ga terug naar jullie jongens.
0: Helemaal goed.
2: Met een bak koffie.
1: Nou, neem er nog eentje mee alsjeblieft.
2: Prima. Dries ook?
0: Ja, doe maar.
1: Ja, doe maar. Ja. Ja, allemaal, ja, allemaal simpel, hè?
2: Dan
1: ja.
2: Ben ik even weg.
1: Goed zo. Ja, ja, okay. Ja, Dries. Volle dag vandaag. We gaan zo meteen natuurlijk wat interviewtjes afnemen hier. Dat gaat tot 9:00 ongeveer gebeuren. Daarna hebben we het palaver, het vertrouwde palaver.
0: Tot 10:00, ja.
1: De mensen worden toegesproken van wat er spelregels zijn en de windrichting en misschien nog wat laatste wijzigingen. Het gaat allemaal gebeuren straks op het podium, zo tussen 9:00, 9:15. En daarna kan iedereen zich begeven naar de schepen. En de bevoorrading is denk ik al gedaan, maar in ieder geval kan de bemanning ook aan boord.
0: Heb je nog naar het weer gekeken?
1: Ja, dat heb ik toch gedaan net. Ja. Dat heb je goed gezien. Ik trek hem net weer in mijn broekzak. Als ik even kijk naar het weer voor vandaag, en die gaan we natuurlijk de allerlaatste update, die gaan we natuurlijk krijgen straks tussen 12:30 en 12:30 van onze vaste weerman. Gert Voerman, de vertrouwde Lou Weerman.
0: Gezellig.
1: Gezellig, ja. Tijd niet gesproken. Nee. Iets meer dan een half jaar niet gesproken, dus dat vind ik ook wel even leuk. En als we kijken even naar het weer, dan gaan we zelfs het zonnetje nog even zien vandaag.
0: Oké. Okay.
1: Ja, tussen 12:00 en 6:00, 7:00, 8:00 zie ik zelfs, hebben we gewoon nog een avondzonnetje. Dus dat is ook wel mooi, zometeen met binnenkomst. Maar er zit ook een blauw kleurtje bij. En dat blauwe kleurtje, dat tekent zich een beetje op. Kijk naar de serieuze neerslag vanaf 1 uur.
0: Vanaf 1 uur. En hoe laat begint de bedrijvenwedstrijd?
1: Die begint om 1:30, sorry.
0: 1:30, ja. Dus dat zou betekenen dat je nog wel een druppje regen krijgt.
1: Ja, maar het is 1 mm zie ik hier, Dries.
0: En de kans zal niet veel zijn. Dan.
1: De kans is zeer klein, dus joh, voor hetzelfde geld waait dat nog over.
0: Een beetje tussendoor.
1: En daarna niet meer. Het is gewoon 1 mm over de hele dag, joh. Dat is toch nauwelijks neerslag te noemen.
0: Nee, dat is zo. Ja. We hopen dat het allemaal meevalt, hè? Je hebt hier tenminste wel een jas bij je, dus...
1: Ik heb een jas bij me, ik heb een trui bij me en ik heb riem bij me.
0: En je kunt nog even binnen zitten.
1: Ik kan binnen zitten, ja.
0: Oh, lekker, ja.

0: het is nog vroeg en dan moet je rustige muziek draaien, Ronald. Oh, ja.
1: Moet ik hem wel even aanzetten natuurlijk.
0: Ja, dat doet hij het wel beter.
1: Ja. Ja. Ik zie hier nog een doos van het... Goedemorgen. Goedemorgen. Die moet nog uitgedeeld worden?
2: Dat denk ik wel.
1: Maar waar is iedereen dan? Ze moesten om 8 uur hier zijn, toch?
2: Ja, dus we zitten lekker aan het ontbijt.
1: Ja, jullie, maar de rest dan? Waar is die? Waar zijn ze?
2: Moet je bij die meneer met zijn bril zijn. Die weet er alles van.
1: Ja, maar je weet niet waar de rest van het personeel is?
2: Ik weet niet waar de rest is, nee.
1: Oké, nou goed, dan...
0: Ook een feestje gehad misschien.
1: Ja, denk ik, ja. Zo zag het er wel uit, inderdaad. Ja, ik zie hier heel veel bedrijven. En het is toch ieder jaar weer een mooi om te zien dat er zoveel bedrijven dit ondersteunen. Heel veel dezelfde bedrijven zie je ook. Maar je ziet ook dat er nieuwe bedrijven tussen zitten. En net zoals de bank en de estate, de bouwbedrijven. Hier zie ik bijvoorbeeld een nieuwe. Volgens mij zijn die nog niet zo lang mee gegaan. Goedemorgen. Mag je heel even storen? Heel even storen. We zitten rechtstreeks op de radio. Mag ik jullie even een paar vragen stellen?
3: Mark,
1: dan ga ik nou, ga achter je zitten. Is wat veiliger, Mark.
3: Ja.
1: Hey, ik zie Oever Grond en Waterwerken BV. Zijn jullie redelijk nieuw op als deelnemende partij?
3: Nou ja, vorig jaar hebben ze volgens mij al een keer meegevaren, maar ik ben dit jaar wel voor het eerst.
1: Jij bent voor het eerst. En dat vind ik wel even leuk om te horen, want we zijn natuurlijk best wel vaak bezig. De 29e editie al. Zo lang vindt dit evenement al plaats. Maar als je hier nou binnenkomt, wat kom je hier uit de buurt of niet?
3: Ja, ik kom uit Elburg. Ja,
1: maar goed, je bent hier in de ochtend nog dus niet vaker geweest, begrijp ik.
3: Nee.
1: En hoe ervaar je dit?
3: Ja, mooi, leuk. Ziet er leuk uit. Goed ontbijt al gehad, dus
1: Ja, dus de calorieën die zijn wel vooraardig. Maar goed, gisteravond was je nog feest. De vrijwilligers hebben natuurlijk alles opgeruimd gisteravond, laat nog en vanmorgen. Dus ja, nu is het weer schoon voor het ontbijt. Hoe ervaar je het hier binnen in de tent?
3: Wat zei je?
1: Ja, hoe ervaar je het hier binnen in de tent?
3: Ja, gezellig. Ziet er goed uit, alles netjes voor elkaar. Dus,
1: En veel bedrijven die meedoen, jullie ook. Waar zijn jullie nou precies in gespecialiseerd? Ja, grond- en waterwerken, maar dat is natuurlijk... Ja, je wijst naar je collega, maar ik neem aan dat jij ook wel weet wat je doet, toch?
3: Ja, dat wel. Hey. We zitten grond- en waterwerken, dus infrawerk, dijken, ja.
1: Oké, jullie werken hier in de buurt?
3: Namelijk wel, ja.
1: Dus eigenlijk is de link om vandaag mee te varen en jullie bedrijf is natuurlijk direct met elkaar verbonden.
3: Ja, dat klopt, ja.
1: En heb je hier ook werk in de regio op momenteel?
3: We hebben in Zwolle een werk gehad, achter de IKEA, een nieuw stuk weggemaakt. En als het goed is ga ik volgende week naar Markmeer.
1: Zo, dat is niet in de buurt.
3: Nee, ja, we hebben meerdere werken. Maar...
1: Ja, nee, dat snap ik. Hey, heel veel plezier vandaag, de eerste keer. De kop is eraf, die ook, de dop is er zelfs af.
3: Ja,
0: de kruk gaat eruit.
1: Proost, heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Ja, misschien kreeg je net wel de kurk tegen het hoofd aan, of niet, Jeanette?
4: Nee, het viel mee.
0: Je liep al in de buurt.
4: Ja, precies. Ik kon net ontwijken. Ik was even aan het kijken of de gemeente al een beetje aanwezig was. Want we hebben natuurlijk een nieuwe waarnemende burgemeester, moet ik zeggen. Dus voor hem zal het ook voor de eerste keer zijn dat hij dit meemaakt. Mocht hij komen natuurlijk.
0: Mocht hij komen, ja, dat weet je nog niet. Maar dat zal ongetwijfeld toch wel.
4: Maar het was nu nog een lege tafel.
0: Oké.
4: Maar nu weet ik uit ervaring dat ze altijd wel erg laat aanschuiven.
0: Ja, die zijn er ook niet gewend, hè? Om vroeg...
4: Het zijn ambtenaren.
0: Ja, dat,
4: sorry voor alle ambtenaren.
0: Dat zijn ook ambtenaren zijn die wel vroeg zijn. Maar,
4: ja. Nee, die zijn er zeker.
0: We gaan nog wel muziek draaien. Gaan we straks even verder.
4: Lekker. Okay.

0: Ancora was dat. Ja, leuk is dat, hè? Die zeemans liedjes, zal ik maar zeggen. Op de radio momenteel bij het Botterweekend. Live vanaf het Blinde Peert, de feesttent. En ja, ik ben er niet alleen natuurlijk. Jeanette en Ronald zijn er ook.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja, ben, gelukkig
1: ben,
0: wel.
1: Ben er ook. Ben er ook. Rien die tikt me op de rug. En aan de andere kant staat Gerard. Gerard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ronald.
1: Ja, je bent hier toch wel een beetje vaste klant aan het worden, hè?
2: Nee, volgens mij we hadden het er net over, de 17e keer.
1: Nou, dat gaat helemaal goed. Maar ook de 17e keer bij hetzelfde bedrijf?
2: Ja, ja, ja, altijd uitgenodigd. Ja.
1: Ja, prachtig toch? Dus je bent genodigd vandaag, want je hebt eigenlijk een eigen bedrijf. Maar je mag dus ook gewoon lekker mee samen. Zijn er ook nog oude collega's van je?
2: Er zijn altijd wel heel veel bekenden. Niet echt collega's, maar wij noemen elkaar na zo'n dag allemaal collega.
1: Ja. Hey, jij zit heel veel in de omgeving Elburg, hè, met je werk. Is het werkaanbod nog een beetje voldoende voor je?
2: Ja, dat is echt zoveel aanbod en vraag. Alleen ja, om dat allemaal te voldoen, dat valt best wel tegen.
1: We hebben het dan over de installatietechniek, hè, dat hebben we nog niet gezegd. Hulsvlier, daar mag je bij mee vandaag. Installatiewerkzaamheden, ik lees regelmatig LinkedIn, hè, en er zijn vacatures die voorbij komen. Maar er wordt enorm veel gevraagd, hè, aan technisch personeel.
2: Ja, dat klopt. Er is zo tekort aan technisch personeel, dat is ongekend. We zeggen met z'n allen, zeg maar 10, 15 jaar geleden, als je met je handjes werkte, nou, dat werd thuis afgeraden, omdat je daar niet de kost mee ging verdienen. Maar die tijden zijn echt veranderd. Ik denk dat tegenwoordig iemand met de handjes meer verdient dan een man op kantoor.
1: Is installatietechniek al een ambacht aan het worden?
2: Nou, sommige delen wel.
0: Dat was het al.
2: Zinkwerk, et cetera. Maar de technieken gaan heel hard. Het is allemaal met zo min mogelijk handjes dingen voor elkaar krijgen. Dus daar wordt ook echt zeker naar gekeken.
1: Is het qua kennis ook bij te benen voor jou?
2: Wij zitten niet in de hele complexe installaties, dus dat lukt allemaal wel. Maar het gaat wel heel hard allemaal. Vooral de koppeling met systemen aan elkaar, ja, dat gaat wel echt wel heel ver op.
1: Ja, en heb je tegenwoordig ook al AI, hè? Is dat ook iets wat bij jullie in het segment al zijn intrede heeft gedaan?
2: Ja, dat begint wel te komen. Wij leggen natuurlijk de vraagstukken daar neer. Maar wij horen nu ook al van opdrachtgevers dat hun systemen gaan koppelen met AI. Dus die gaat straks...
1: Dus je moet ook nog aan de AI?
2: Nou, dat zit er misschien wel in.
1: Oké, nou, je hebt er vast wel eens een keertje mee gewerkt. Dus het is best wel leuk om daar kennis mee te maken. Je staat nu lekker in de rij, broodje pakken. Ik doe even met je mee, denk ik. Heb ik meteen ook mijn bodempje gelegd. En dan gaan wij over naar Jeanette, denk ik, die elders in de tent staat.
3: Ja, en ik was nog steeds op zoek naar de gemeentetafel. Maar degene die ik vind is leeg. Maar ik loop ondertussen door, want ja, een lege tafel valt weinig te vertellen. Ik ga even hierheen, aannemersbedrijf van Weijen. Natuurlijk een hele goede sponsor. Goedemorgen, heren. Oh, je hebt je mond vol. Ja, dat kun je niet eten. Wie kan er wel eten? Eten kunnen we allemaal, maar praten. Ik heb daar een, die heeft de mond leeg. Dus die kant ga ik op. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, mevrouw.
3: Jullie zijn allemaal van Weijen. Mooie sponsor hier bij ons, Lou FM, of Lou Media eigenlijk. Met hoeveel mensen zijn jullie nu vanochtend?
4: Ik moet zeggen, ik ben hier uitgenodigd door Van Weijen aannemer. En wij gaan, als het goed is, kijk even naar mijn buurman, met een man of 9 gaan we de bot erop.
3: En wat is jouw relatie dan met Van Weijen?
4: Ik kom zelf uit Nunspeet. In ieder geval, ja, natuurlijk wel met Elburg. En wij hebben een aantal projecten lopen. En Van Weijen die bouwt voor ons een aantal kantoorpanden.
3: Ja, dat verdien je dan ook om op de bot te zitten. Hoe is het voor jou de eerste keer dat je dit meemaakt?
4: Voor mij de eerste keer? Ik moet zeggen, ik ben gisteren even met mijn eigen boot in het toegevaren. En ik zag de botten zag ik allemaal liggen bij binnenkomst. Ik heb genoten om dat al te zien. En ik ben heel benieuwd naar vandaag. Ik kijk er enorm naar uit.
3: En dan als eerst natuurlijk dit schippersontbijt. De champagne blijft bij jullie dicht. Een bewuste keuze.
4: Ik moet zeggen, ik ga hem zo opentrekken,
3: hoor. Ik vermoedde het al. Maar jullie, nou nee, ik moet nog werken de hele dag. Net als jullie natuurlijk. Want jullie moeten wel aan het werken daar op die botten.
4: Ja, we gaan het zo meteen meemaken. Ik ben heel benieuwd. Dus we gaan de boel lostrekken. Leuk.
3: Nou, een extra glaasje champagne is niet mis. Dan werk je misschien harder door.
4: Zo dat. Maakt een beetje de boel losser.
3: Nou, precies. Het weer, als je daarnaar kijkt, het is niet zo zonnig als gisteren. Zijn jullie daar nog een beetje bang voor?
4: Ik moet zeggen dat de heer Van Wij heeft zelf de capuchons voor ons meegenomen. En de regen, de paraplu staan al zelfs daar. Maar een beetje regen houden ze niet tegen. We maken er een hele mooie dag van.
3: Ja, echte zeeman, hè?
4: Zo is dat.
3: Hey, jongens, ik wens jullie heel veel plezier vandaag. En wie weet voor de winst.
4: Heel goed, heel veel succes. Dank je wel.
3: Dank je wel. Dries, ik ga naar jou over.

0: Ja, Ferrari was dat. Oh, Ferrari was dat. Moet ik wel een goede schuif naar beneden draaien natuurlijk. Dan. Met Sailor Boy. Op het podium staat een boot. De glimmende boot, ik weet niet of je hem zo ziet.
1: Ja, ja, de botter, ja.
0: Is dat een prijs of is
1: Volgens mij is dat een prijs, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, als ik me niet vergis wel. Maar ja, dan moet eerst nog een winnaar komen vanmiddag natuurlijk.
0: Oké, okay, ja.
1: Hij staat er al wel te plonken.
0: Ja, dat ziet er mooi uit.
1: Prachtig.
0: Weet je dat, Ronald? Is dat de prijs? Of,
2: Sorry, ik doe net mijn hoofdtelefoon op. Ze staan naast Agathus. Ik heb even een oude bekende opgezocht.
0: Ja, oké. Okay. Nee, op podium staat een boot, een model.
2: Ja.
0: Is dat de prijs?
2: Oh, dat weet Agathus misschien wel. Die botter in het model, is dat een prijs of is dat een wisseltrofee? Wisseltrofee, hè? Ja, wisseltrofee is
0: dat. Oh, het is een wissel, oké. Okay.
1: Ja. Dat is ook een prijs.
2: Ja, dat klopt. En die kleintjes die ernaast zijn, die mogen ze houden, denk ik. Ja,
3: die mogen ze houden.
2: Oh, blij dat jij dat toch weer weet. Hey, hoe is het met je?
3: Het gaat heel goed met mij, ja.
2: Je glundert ook gewoon.
3: Fijn. Nee, het is goed.
2: Is het omdat het vandaag gewoon weer zo'n gezellige dag wordt of sta je gewoon iedere dag vrolijk op?
3: Nee, maar weet je, we zijn als Elburger, en dat ben jij ook, en dat zijn we met elkaar, zijn we een gemeenschap. En dat voel je vandaag extra. Normaal kom je elkaar in de stad tegen en groet je een keer, maar nu voel je met elkaar, we zijn met elkaar één gemeenschap en dat is Elburg. En dat is echt uniek, want in welke plaats heb je dit nou?
2: Ja, dat weet ik niet, want wij zitten hier.
3: Nee, dit is gewoon uniek. Ga maar eens na, welke plaats heeft deze binding met elkaar... En zoveel mensen en iedereen is enthousiast. Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Ik ben het wel met je eens hoor. Maar weet je wat ik altijd zo mooi aan jou vind? Je kan het ook gewoon onder woorden brengen. Iemand voelt het, maar jij maakt er woorden van.
3: Ja, maar ik vind het ook belangrijk. En daarom, ik geniet hier ontzettend van. Ik laat ook weer eerlijk op. Dit is gewoon ons wij. En dan ga je weer, nou, volgend weekend hebben we weer een ander evenement. Klaar, dan is het ook weer goed.
2: Ja, want vorige week was volgens mij Spakenburg, hè?
3: Wel ja joh, als je hier bij de Bottenstichting actief wilt zijn... En je wilt van je huwelijk af, dan moet je gewoon elk weekend zorgen dat je daar dan bent.
2: Oké, okay, maar hebben ze daarom zoveel leden dan?
3: Nee, sorry, dit is de fout.
2: Ik snap het. Maar goed, je hebt toch geen officiële rol vandaag, maakt dan maar niks uit. Jij mag dat op persoon, mag je dat zeggen. Hé, hey, je hebt een lekker eitje gehaald, zie ik, met spek. Eet smakelijk. We treffen elkaar vast nog wel ergens. Ik vond het heel leuk om je heel even gesproken te hebben.
3: Gaaf dat jullie er ook weer zijn, want het is hartstikke belangrijk.
2: Ja, leuk man. Hey, eet smakelijk. Ja, Dries.
0: Ja, zo gaat het.
2: Een vertrouwde stem bij de loer.
0: Ja, ja, inderdaad, joh. Ja, ja, leuk om weer te horen.
2: Ja, heerlijk, hè. Nee, Agathe is altijd trouw. En die heeft natuurlijk vroeger, toen ik nog een programma had, heeft ze ook een belangrijke rol gespeeld. Dus ik heb altijd een linkje met haar, snap je?
0: Ja, snap het, ja. Ja, ja. Nou, in ieder geval leuk dat zij er ook is. Nou, elk jaar is ze er alweer, hè. Dus,
2: ja, nou ja, zoals je hoort, hè. Zij is ook, ik denk dat zij ongeveer met de kinderschoenen hier nog aan deel heeft genomen. Alhoewel... Ze is ook al een dagje ouder, maar het is wel zo dat ze al heel lang meeloopt.
0: Oké. Okay. Ik weet niet waar Jeanette momenteel uithangt. Misschien weer de burgemeester aan het opzoeken?
2: Ja, nou, sorry. Mag ik nog heel even onderbreken? Ik heb ook Bert Westland naast me staan. Die gaat zometeen de wedstrijd leiden. Zullen we dat nu nog even doen of straks?
0: Ja, doe maar. Ga je gang, joh. Jeanette moet erin.
2: Jeanette, of heb ik jou nou iemand...
1: Nee, ga vooral je gang.
2: Oké. Okay. Nou, naast me staan met een dubbele bak koffie. Was dat nog van de vorige koffie en dit is weer de nieuwe bak? Of is het te heet?
4: Het is te heet. Het is te heet. Dus ik heb even een veiligheidsbakkie.
2: Oké, okay, helemaal goed. Hoe is Bert?
4: Ja, helemaal goed. De sfeer zit er al goed in. Dus we zijn er klaar voor.
2: Ben je zenuwachtig?
4: Nee, het is rustig weer. Hè, dus het valt mee.
2: Ja, dat vraag ik me altijd af. Hè. Vorig jaar was het natuurlijk wat onstuimiger. De woei de boel nog in het riet.
4: Ja, die waaide weg. En dit jaar heb ik ervoor gezorgd dat we extra zware ankers hebben. Dus dat, als het goed is, gaat het allemaal niet meer gebeuren.
2: Helemaal goed. Hey, je hebt mij nog een laatste update gestuurd gisteren. Er gaat wat nieuws beginnen, hè, qua tekst op de boten. Kun je er iets meer over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke test is dat. Wij hebben de Elburgse botters hebben we voorzien van een soort tag. En dat betekent dus dat we ze gewoon live kunnen volgen. En dat je dan ook onderling kan zien, ja, wie ligt er voorop, wie ligt er achterop. We hebben ook de baan ingetekend in de site. Dus je kunt ze eigenlijk op de baan zien varen. Dus dat is een heel leuk item voor de mensen thuis. En we willen kijken of dat nu werkt. Nou ja, wat er gebeurt of dat er bijzonderheden zijn. En misschien volgend jaar nog wel uitbouwen.
2: Ja, nou ja, we gaan elkaar in ieder geval nog vaker spreken vandaag. Hè. We hebben afgesproken met elkaar. Mag ik jou officieel bestempelen als wedstrijdleider van vandaag?
4: Ja, dat mag. Dat klopt, ja.
2: Goed zo. Hey, zometeen het palaver. Zijn er nog verrassingen? Vorig jaar was er volgens mij nog een lintje. Kan dat? Was het vorig jaar?
4: Vorig jaar hadden wij op het laatste moment moeten beslissen om de start aan te passen. Wij doen hier in Elburg traditioneel de ankerstart. Alleen als het heel hard waait en je hebt 50 schepen, dan kan dat niet eigenlijk, want dat wordt echt een groot chaos. Nou, daar is nu geen sprake van, dus we hebben weer gewoon, zoals we het altijd doen, de ankerstart.
2: Oké, dat is allemaal met nou, donder en geweld, zeggen ze dan wel eens. Maar we gaan kijken of dat nu ook zo is.
4: Ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Dus het wordt een mooie dag.
2: Oké, om 12:30 gaat de start weer plaatsvinden. Dan hopen we dan met z'n allen klaar te liggen. Zijn er nog laatste wijzigingen?
4: 12:30 starten. En we zijn hier rond 4:30, 5:00 weer terug.
2: Ja, oké. Okay. En dan ben ik altijd benieuwd, want dan vind ik altijd spannend, wanneer die wedstrijd dan wordt afgeblazen. Hè? Dat kunnen we dus volgen via internet, maar we kunnen het ook rechtstreeks van jou vernemen.
4: Ja, je kunt mij gewoon bellen. Ik kan niet altijd opnemen, dat weet je. Maar ik heb het als het goed is nu zo geregeld dat ik gewoon aanspreekbaar ben. Ja.
2: Nou, we hebben vandaag buiten degene die de techniek doet en de plaatjes draait, hebben we ook nog iemand die de telefoon aanneemt. Het is allemaal één persoon, dat is Dries. Dries staat daar, maar die gaat zo meteen naar de studio en die gaat jou dan bellen, heb ik je aangegeven. Dus dan op die manier komen we dan bij elkaar.
4: Ja. Nou, helemaal goed. Ik ga me voorbereiden voor het palaver. En dan gaan we lekker starten.
2: Ja. Helemaal goed. Veel succes vandaag. Dag Bert.
1: Jij bent klaar? Nou, dan ga ik eens even naar een oude bekende van ons. Ik zie hem toevallig staan. Doe maar even kort, Bert is Jeensma. Want ja, die voer, zeg ik dat zo goed? Voer mee, paarden mee. Nou, maakt in wezen niet zo heel veel uit. Maar ik ga er even heen. Zo, daar lopen we even heen. Bert is, mag ik je heel kort wat vragen? Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Je vaart weer lekker mee?
5: Wat zeg je?
1: Je vaart weer lekker mee?
5: Ik vaar vandaag weer lekker mee, ja. Ja, ik ga met de boot van Goos Draaien ga ik mee. Gezellig.
1: Ja, heerlijk. Vorig jaar ging je volgens mij nog via de gemeente. En nu ga je via, of met?
5: Met het bedrijf van Goos Draaien. Daar ben ik al een keer eerder mee geweest. Maar de vorige jaren ging ik natuurlijk mee met het college. Maar ja, goed, daar zit je niet meer bij. Dus dan word je ook niet meer uitgenodigd. Dat is ook normaal, dat is logisch. Maar ik heb goede kennis aan Goos Draaien. En er zit een vriend van mij zit aan boord. Dus daar ga ik lekker mee een gezellig dagje van maken.
1: En dat is van Contour Fysiotherapie, want je hebt een prachtig vest aan.
5: Ja, dat is het bedrijf van mijn schoonzoon. Die heeft een bedrijf in Oldebroek. Daar maak ik vandaag reclame voor. Maar het bedrijf van Goos, daar ken ik de naam even niet van. Maar dit is een lekker warm jasje. Dus,
1: Je maakt het voor mij extra verwarrend, dat is het. Wat vraag ik je van vandaag?
5: Nou, vooral een hoop gezelligheid. En leuke gesprekken met de mensen aan boord. En ik hoop op een beetje mooi weer. En weet je, dat we allemaal weer gezond terugkomen. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, we kennen je natuurlijk als wethouder. Wat doe je tegenwoordig?
5: Nou, ik had er net met de collega's wethouders, oud-collega's over. Ik doe op het moment even niks. Ik ben een beetje werkzoekende nu. En ik kijk even om me heen of er wat leuks voorbij komt. Ik ben ondertussen 63, dus best wel op leeftijd al. Het is best lastig. Maar ja, mocht er wat leuks voorbij komen, dan haak ik aan. En anders is het, ja, weet je, ik doe vrijwilligerswerk, ik doe bij de buurtbus nu wat. Dus ik kom de dagen wel door.
1: Lijkt mij ook wel. Beetje een open sollicitatie op dit moment. Wie weet, komt er wat van?
5: Ja, ik ben beschikbaar. Dus als mensen denken van, hey, ik heb wat leuks voor hem, dan bel me.
1: Nou, kijk, jullie horen het. Bertus, ik wens je een hele fijne, plezierige dag. Geniet ervan met de jongens onder elkaar. En wie weet zit er wel winst in.
5: Ja, wie weet. We gaan ons best doen, maar vooral plezier maken. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Dries, we gaan nu naar jou toe.
0: Is helemaal goed.

Zo, we gaan er weer richting het tijd zijn van 9 uur. Ik weet niet, we hebben nog 1 minuut en 55 seconden. Ik weet niet of er iemand wat wil zeggen voor die tijd. Nou, het is momenteel nog rustig, dus nou, dan gaan we gewoon wat muziek draaien tot dat nieuws. Dan gaan we er even uit voor het nieuws en het weer. En straks komen we bij je terug met de tweede uur vanaf de Blinde Peert, vanaf de V-stand. Dus ik zou zeggen tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
3: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege een vrachtwagenongeluk is de N302 Kootwijk richting Harderwijk dicht tussen Speelt en Ermelo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf

0: Vertrouwd op weg.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet. Zo, daar waren we weer.
3: Ja, goedemorgen en luisteraars die zojuist hebben ingeschakeld, ook goedemorgen. Welkom bij de lokale omroep. We zijn al even bezig. Althans, het personeel van de Loe was vanmorgen om 6:30 hier al de boel aan het voorbereiden. En de uitzending is eigenlijk vanaf 8:00 begonnen. Dank daarvoor, Dries. Inmiddels zijn wij, nadat wij een aantal interviews hebben gedaan hier in de tent, bij het podium gaan staan. Want daar is vanaf 9:00 is daar toch begonnen met een woordje richting alle vrijwilligers en ook alle deelnemers. En ook het belang wat de Bottenstichting betekent en de inzet die ze ieder jaar weer tonen, wordt een dankwoord voor uitgesproken. Dat gaat nu eens nog even door. Ik zie dat Bert de Westland klaar staat om het palaver te starten. Dus ik denk dat we daar zo in doorglijden. Ja. Dus dit was het introductiewoordje. En ik verwacht dat Bert Westland nu het woord gaat nemen. Dus precies op tijd.
4: Dan geef ik gelijk het woord aan Bert. Bert gaat jullie helemaal vertellen hoe de wedstrijd is en dat Bert rood is rood. Ja, goedemorgen. Ik ben Bert Westland. Ik mag wedstrijdleider zijn vandaag. En ik wil jullie wat vertellen over de wedstrijd die we zo gaan varen. De eerste mededeling heeft Jan al weggegeven, want als we zo meteen door de brug gaan, is het echt rood is rood. Dus niet varen, niet denken van ik kan er nog wel even door. Dat wordt echt niet gewaardeerd. We liggen nu ook met de KNRM is erbij, dus alsjeblieft stop. De baan. Startveld. Wij hebben dit jaar weer de ankerstart op vele verzoek. U heeft een startnummer kunnen krijgen gisteravond en bent u daar niet geweest, dan is dat startnummer door ons voor u vastgesteld. De startnummers staan hier bij de naam, ook in de app gezet. Heeft u nou de app niet, dan kunt u hiervoor de QR-code scannen en dan heeft u alle mededelingen van de wedstrijdleiding gedurende de dag. Nou, de baan. We houden graag van een eenvoudige baan, dus we starten ter hoogte van Pierland. Daar vindt u uw startboei, daar zit dus een nummer op waar u moet gaan liggen. En we starten richting Harderwijk en we varen een heel mooi rondje. Dat doen we twee keer en bij de tweede keer dan is richting Elburg de finish. Dus het is eigenlijk één keer 1 3/4. Vaar je nou om 3:30 nog ergens rond, ja, en je bent nog niet gefinished, dan is het wel tijd om richting Elburg te gaan. We starten dus om 12:30 en vanaf de wedstrijdschip, dat is de Alberta van Leo, klinkt dan één lange toeter. Dus we doen geen 10 minuten zijn, wat dan ook. Het is gewoon één lange toeter vanaf de Alberta van Leo. Hier is de vaargul, daar mag je doorheen, maar varen daar schepen, dan hebben ze gewoon voorrang. Er is ook een snelvaartbaan, daar mag je ook doorheen, maar pas op, er kunnen dus snelle bootjes zijn of waterskiers of wat dan ook, maar we mogen er gebruik van maken, maar let op, dat de vaarwel gewoon de normale regels gelden. Als we zo meteen gaan wegvaren, dan varen we natuurlijk naar de brug. We gaan in twee batches, dus zorg dat je aansluiting hebt. Want in twee keer gaat de brug open, dus in twee groepen door doorheen. Ja, ben je daarna, dan ben je dus afhankelijk van de gewone brugopening. Dus ja, dan moet je misschien even wachten. Maar let op, twee keer door doorheen. En rood is echt rood, nog één keer. Rood is rood, jongens. Ook als je een elbruggeschipper bent, rood is rood. Geldt ook voor de terugweg trouwens. Terug varen we met z'n allen weer richting de brug. En dan gaan we weer in twee groepen er doorheen. En dan ook, nou, nu heb ik het vaak genoeg gezegd. Ik heb een briefje thuis laten liggen. Dus als ik wat vergeet, zet ik het nog in de app. We varen zo meteen rond 9:30 varen we weg. Dus we zijn nog een beetje op tijd. Dus je kunt nog een bakje koffie nemen. We hebben twee wedstrijdbootjes dit jaar. De een is, wordt altijd ter beschikking gesteld door Pieter de Jong van de ESB. Dat doet hij al jaren, dus daarvoor dank. En dit jaar hebben we ook een hele mooie sloep ter beschikking van de botenfabriek uit Elburg. En daar ziet u ons zometeen ook mee rondvaren. Om te kijken of jullie natuurlijk al die boeien keurig netjes keren enzovoort. En voorrang geven. En niet door roodvaren natuurlijk. Maar goed, dat is gezegd. Hier staat al de mooie wisseltrofee. Die hebben we afgelopen week weer in ontvangst mogen weer teruggekregen. Hij heeft in de vaatwasser gezeten, hebben we gezien. Dus Benny en Gerrit-Jan, hartelijk dank daarvoor. Ze willen dit jaar weer winnen, maar het wordt waarschijnlijk een klompje dit jaar. Maar de wisselbeker is er voor de nummer 1. De prijsuitreiking is aan het eind van de middag, als we allemaal weer terug zijn. Even afhankelijk van het weer. Of hier in de tent, of buiten. Voor nu, ja, neem gerust nog een bakje koffie of een eitje. Wens ik jullie allemaal een hele fijne wedstrijd. En zorg ervoor dat je gewoon een mooie tocht hebt en hou rekening met elkaar. Dankjewel.
2: Zo, dat was het dan.
0: Dit. Dat was hem inderdaad. En ja. Het geeft ook een beetje het start zijn. Hè? Want eerst nog even een bakje koffie en dan echt vertrekken.
2: Ja, zo is dat.
5: Yes. Nou, het was duidelijk toch, Dries, of niet?
2: Ja, hartstikke goed zo.
5: Ja, joh. Ja, joh. Ik vind dat Bert heeft heel veel rust in zijn stem. En,
0: zeker.
5: Dat merk je meteen aan het publiek.
0: Ja.
2: Ja, hè?
5: Vroeger
2: ja.
5: Kon nog wel eens wat vragen komen uit het publiek. Maar ik denk dat iedereen het met gemak wel een beetje begrijpt.
0: Maar jongens, de 29e keer.
5: Ja, maar ja, niet iedereen heeft 29 keer meegedaan.
0: Nee, maar de meeste schippers zijn natuurlijk wel ervaren.
5: Dat is waar.
0: Dat,
5: dat
0: is
5: waar. Dat is waar. Ja. Dus Dries, ja, ik had nog een interview in petto, maar kijk of ik die nog even zie. Misschien dat ik die nog gepakken kan krijgen. Maar ik denk dat iedereen een beetje naar het schuitje toe wil lopen. Maar ik ga toch proberen of ik daar kan komen.
0: Zal ik dan eerst even mijn neus achterna gaan?
5: Wat ga je doen? Nog een eitje eten?
0: Nee, ik ga helemaal niks eten. Ik ontbijt niet.
5: Ah.
0: Slecht. Oh. Dus thuis al absoluut ontbijten, maar ik doe het dus niet.
2: Oh.
0: Nee, ik ga naar de meesterbakkers onderhoofd, want die zien we natuurlijk nooit. We zien de dames achter de tafels die hard werk leveren om de broodjes met eieren afgeleverd te krijgen. Maar er is natuurlijk iemand die het bakken moet. En dat doen ze hier in de tent. Ik ga er heel kort heen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Vanaf hoe laat ben je al bezig?
6: Ik was hier om 6:00. 6:15 was ik hier.
0: En ja, ik heb nog helemaal niet gezegd wie ik spreek.
6: Rob van Zwol. En nou ja, we zijn de keukenploeg, hè? Dus elk jaar.
0: Hele belangrijke ploeg. Jullie hebben hier vier bakplaten staan. Nee, nog veel meer zie ik, nog meer. Dus kun je nagaan hoeveel er gebakken wordt. Maar heb je enig idee hoeveel jullie er al doorheen hebben geslagen?
6: Hoeveel wat?
0: Eieren er doorheen hebben geslagen.
6: Oh, moet je even, weet je hoeveel eieren?
0: Wordt even gevraagd.
2: De tel kwijt.
0: Ja.
6: Nee, dat weet ik niet.
0: Ontelbaar.
6: Ontelbaar veel.
0: En heel veel spek waarschijnlijk.
6: Ja, dat is echt heel veel. Alle bakken vol. Dus,
0: En jullie zijn nu klaar, neem ik aan?
6: Ja, wij zijn, we gaan schoonmaken en dan gaat er spul naar de werf toe. En dan opruimen en klaar.
0: En dan is de dag voor jezelf of vaar je ook mee?
6: Nee hoor, ik vaar niet mee. Nee.
0: Bijna niet te doen, hè, dubbelwerk.
6: Nee, ik moet straks rusten en douchen, want ik ben zo vet als ik weet niet wat.
0: Ja, dat kun ik me voorstellen. Nou, Dries, er is hier heel veel werk gezet.
2: Ik hoor het,
0: dat,
2: ja.
0: Dat mag je wel stellen. Ze waren hier ook met heel veel mensen. Ja, normaal gesproken spreek je ze niet. Dan hoor je alleen maar de dames achter de tafel. Ja. Maar ja, dit is heel belangrijk. Want als dit niet goed gaat, gebeurt er bij de tafel ook niks.
2: Ja, dat is vet, man. Ja. We gaan even naar Ronald toe. Die heeft iemand bij zich staan.
3: Ja, ik heb al gekeken naar zijn handen of hij een haak had. Maar
2: ja,
3: dat heeft hij niet.
2: Dat niet.
3: Nee, hij lijkt enorm op kapitein Haken, maar het is het niet. Want het is gewoon een begrip in Elburg. Gerrit-Jan van der Haas, als ik dat zeg, dan weten de meesten wel. Oh, daar is die lange.
7: Ja, dat klopt. Ja. Van der Haas en de brouwerij natuurlijk en aan de gracht. Ja, we hadden natuurlijk vorig jaar de eerste plek totale verrassing eigenlijk. Dus we waren totaal niet voorbereid. Dus nu hadden we wel zoiets. Kijk, we zijn nu in principe nog eerste. Zal wel zoiets, ja, dan moeten we ook tenuutjes aan. Dus we hebben hele mooie gele tenuutjes, want gouden t-shirts zijn er niet, gouden truien. Dus toen werd het geel. En toen zeiden we ook, ja, dan moeten we ook 4 kapiteinsdingen meenemen, zodat als straks de boot staan, dat ook duidelijk is wie er vaart.
3: Ja, ik moet zeggen, jullie hebben een prachtig tenue aan. Het is geen carnaval. Ik bedoel, dat had het ook kunnen zijn, maar dat is het niet. Het is ja, net dat professionele tintje wat ook op de rug staat. Een print, hè, met een bot erop op de rug. Ja, prachtig. Ja, maar je hebt weer een hele chique jas aan. Prachtig. En heb je nog qua ontwerp nog iets zelf in kunnen brengen?
7: Ja, het ontwerp staat er, Gouden Tappiraten. We zijn natuurlijk echt het gouden team wat vorig jaar gewonnen heeft. Tappiraten slaan natuurlijk ook een beetje op de Vosbier. We hebben erop staan de Bottenrace 2025. Dus we kunnen de shirts ook natuurlijk nog wat vaker gebruiken. Ook de schippers hebben hem aan. Ja, we vallen natuurlijk wel op. En dat was eigenlijk ook de bedoeling van vandaag. Want we kunnen het nog één keer doen. We gaan hem vandaag niet winnen, maar we gaan wel enorm veel gezelligheid hebben. Dus
3: dat... Weet je al zeker dat je niet wint?
7: Nee, met dit schip, dit is een fantastisch schip. Het is een ijsschip, dat werkt wel heel mooi. Ankerplaatje 23, nee, we moeten nu wel zeggen, we zijn wel de underdogs.
3: Oké, helemaal goed. Ook gezellig toch, dat je gewoon een keer wat minder hard hoeft te werken?
7: Ja, dat klopt. Ik denk dat we het zo ook gaan insteken straks.
3: Ja, want vorig jaar was het best onstuimig, dus heb je best wel werk verzet.
7: Ja, dat klopt. Maar met het schip wat we hadden, die was gewoon gemaakt voor snelheid. Twee schippers aan boord, ja, die hebben 35 jaar ervaring qua zeilen. En vorig jaar ging het eigenlijk hartstikke goed. Maar ondanks dat hun ook 35 jaar ervaring hadden, hadden ze vorig jaar niet door toen de nummer 2 werd omgeroepen. Goh, we kunnen eerste zijn. Wij dachten van, nou ja, er zullen wel 11e zijn of zo. Dus het was ook voor de schippers totale verrassing. En dit was de eerste keer dat hun ook een wedstrijd wonnen. Dus dat was heel erg leuk.
3: Hey, de keer daarvoor, ben je toen ook het water nog ingesprongen om de boot handmatig voor te duwen?
7: Nee, want vorig jaar was eigenlijk de eerste keer dat ik meeging.
3: Oh, echt?
7: En we wonnen meteen, dus dat was super grappig.
3: Nou, dat is eigenlijk, ben je heel verwend.
7: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dus ik ga nu alleen nog maar naar beneden. Maar goed, we hebben de shirts, dus dat komt goed.
3: Hey, voordat jij zometeen ook naar je schip gaat, je liet het woord al even vallen. Bier, ook bekend van het eigen brouwmerk natuurlijk. Is er nog wat in de maak?
7: Jazeker, we hebben nu 2 bokbieren voor dit jaar. De Reinaard en het Zwitserse bok. Een banaan dubbelbok als het ware die we uit gaan brengen. En dat is eigenlijk inderdaad over 2 weken. Dat doen we ook alweer wat jaartjes eigenlijk, de bokbierdag. En over 2 weken hebben we weer de bokbierdag. Dus ik zou zeker zijn, ben je er met de Botterdagen niet bij, zeker naar de Botterdagen komen op de bokbierdag. En andersom natuurlijk, allebei is natuurlijk altijd goed.
3: Ja, het is natuurlijk een heel mooie traditie om ook de vaten af te leveren bij de verschillende restaurants en cafés. Gaat dit jaar ook weer gebeuren?
7: Ja, dat gaat dit jaar ook weer gebeuren. We gaan eigenlijk elk café weer langs. Het is eigenlijk ontstaan omdat eigenlijk de Botterdagen het laatste feestje was voor de horeca. Dus toen hadden we bedacht met 2 café-eigenaren, hoe leuk is het dat we met alle ondernemers, alle horeca-ondernemers, nog even alle cafés langs kunnen, zo van het seizoen is afgelopen. Maar ja, ondertussen gaat er dus geen ondernemer mee, want het is hartstikke druk en iedereen moet werken. Dus dat is hartstikke leuk.
3: Ik hoorde vanmorgen Agathe Weert vertellen dat dit feestje is, en dat zei ze eigenlijk heel mooi, van ja, waar zie je dit nu nog? Die verbondenheid dat je met z'n allen in een tent bent, de hele dag heb je activiteit. Sterker nog, het hele weekend ben je op elkaar aangewezen. Er is geen gedoe, geen geduw, geen getrek. Iedereen heeft gewoon plezier. Hoe ervaar jij dat?
7: Ja, dat klopt. Daar maakt het de Botterdagen wel uniek in. En dan begint eigenlijk gisteren al met de schoutvloten, de schootvlauwen die binnenkomen met al die boten achter elkaar. En je ziet ook wel weer heel erg veel jeugd die er langs komt kijken. En dat is gewoon heel erg mooi om te zien. Geen gekkigheid, gewoon kijken, gewoon beleven. En dat maakt het zo mooi.
3: Prachtig, prachtig. Goed, hey Gert-Jan, heel veel plezier vandaag. Ondanks dat je nu al weet dat je niet gaat winnen. Ja, ik denk dat je nog een hele mooie dag gaat krijgen.
7: Ja, zeker. We gaan nu nog even naar de wc, want de boot wordt natuurlijk lastig. En dan,
3: Emmetje,
7: ja, ja, ja. Maar voor de grote beurt wordt het lastig.
3: Dat is lastig, ja. Als je dat nog moet doen, dan zou ik zeggen, doe dat zeker even.
2: Hey. Of een gieten toch, of niet?
3: Bedankt, wat zeg je?
2: In de gieten doen ze het ook wel eens, of niet?
3: Nee, ja, in de gieten, zegt hij.
7: Ja, dat kan ook.
0: Ja, in water zat.
3: In tuitje plassen, bedoel je?
2: Ja.
3: Hey, dankjewel.
2: Oké. Okay. Ik weet niet, Jeanette, heb je de burgemeester nog gevonden? Of,
0: Nee, ik ben nu even een beetje aan het rondlopen. Ik ben aan het zoeken. Ik vraag me af überhaupt of die meevaart.
2: Nou, dat denk ik dan niet. Anders had je hem wel gezien.
0: Ja, maar ik vind wel, als je burgemeester bent, dan hoor je toch op zo'n botter te zitten.
3: Maar ja,
0: in ieder geval eenmaal.
3: Hé, hey, ook een burgemeester heeft natuurlijk een beperkt aantal ATV-dagen.
0: Dat is waar, maar ja, ik neem aan dat het hele gemeentehuis hier zit.
3: Nou, dat denk ik niet.
0: Buiten de medewerkers.
3: Het hele gemeente, ja precies. Ik denk dat het de politieke kant zou hier wel moeten zijn. En misschien hebben ze de radio wel aanstaan dat ze dachten van, joh, gezellig, de Lou is er toch. We hoeven niet op de fiets. We horen het wel.
0: Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, ik vind het jammer, want ik had wel graag gehoord van hem, ja, hoe hij dit soort dagen vindt. Want ja, hij is natuurlijk waarnemend burgemeester. Nog niet zo heel lang hier. Dus ik was heel benieuwd. Maar ja.
3: Hey Dries,
2: ja.
3: Jij gaat zo de boel inpakken?
2: Dat denk ik, hè.
3: Ja, rustig aandoen.
2: Ja.
3: Wij gaan richting het bootje.
0: Jij gaat richting het bootje.
3: Ja, maar loop je een stukje mee?
0: Ik loop een stukje mee en dan zijn we vanmiddag vanaf 12 uur weer terug.
3: Vanaf 12 uur, ja.
2: Vanaf 12 uur.
3: We hebben dus even het programma. Zometeen om 10 uur hebben we dus gewoon een normale programmering.
2: Ja.
0: Ja, dan gaan we naar 50 Plus Magazine over natuurlijk. Wie daar presentatrice is, weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Nee, dat weet ik niet.
3: Want
0: we hebben
3: een
0: cyclus. Ja, we hebben een cyclus natuurlijk. En daarna glorieklanken. En dan zijn wij weer terug.
2: Ja, vanaf 12 uur.
0: En we hebben
2: ja.
0: een hele mooie playlist, hè, van Bertus.
2: Ja, die hebben we ook nog.
0: Bertus,
2: ja.
3: Van
0: Hulst.
3: Ja.
0: Hij heeft heel veel werk ingestoken.
2: Nou,
0: en heel eerlijk moet ik zeggen, ik had helemaal niet gekeken hoeveel platen daar nou in stonden. Dus ik zag alleen maar 3 van die platen voorbij komen. Ik denk, ja, die passen er wel bij.
3: Je mag best kritisch zijn hoor, Dries. Luister mee.
2: Er zaten platen bij. Ik denk, dat heb ik nog nooit van gehoord.
3: Nee, maar weet dat er altijd een boodschap in zit in die nummers die hij aangeeft.
2: Oké.
0: Okay, ja. Maar het moet ook gewoon gezellig zijn. Ja, dus het is geen enkel probleem.
2: Nou, ik heb ze allemaal binnengehaald, dus ze staan op de schijf.
3: Kijk. Dus, helemaal goed.
0: Dus, hij is helemaal blij straks.
3: Ja.
0: Helemaal blij.
3: Goed.
0: Maar ik vroeg hem nog of die nummers in wou dienen. Hij zegt, ik heb er al zoveel in gediend, dus het was een foutje voor mij.
3: Oh. Nee, jongens, prima. Weet je, nu kun je tegen hem zeggen van, volgend jaar hoeft niet meer. Ik heb je lijstje van volgend jaar
0: precies,
3: nog.
0: Precies. Ik heb er nog
2: ik heb hem opgeslagen, dus ja, we hebben hem. Ja.
3: Hey Dries, hartstikke bedankt, jongen. Ik moet zeggen dat je echt hier geweldige apparatuur hebt neergezet om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Het ging
3: ik zie je rechts van jou op een zeer dure microfoonstatief gewoon een ontvangertje geklikt. Links van hem zie ik een statief. Daar heeft hij een router ontvanger heeft hij daar. En bovenin heeft hij nog de microfoonontvangers. Dus ik had ook gewoon vanaf het water verslag kunnen doen.
0: Ja,
3: dat ontvangt hij ook hier.
0: Fantastisch.
2: Het ging allemaal leuk. Dus,
0: zijn we blij met Dries?
3: Ja, tuurlijk.
2: Hey,
3: oké, jongens. Tot
2: we
3: straks.
2: Gaan tot dan 10 uur moet ik eigenlijk zeggen. Gewoon muziek draaien, denk ik dan.
0: Ja.
2: Ja en dan vanaf 12 uur komen we weer terug.
3: Hey, dankjewel, tot
2: gezellig.
3: Straks.
0: Tot straks.
3: Yo.

0: Kaapman met het NOS Journaal.
1: Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Magazine 50+. Mijn naam is Dini van Wezen. Er is vanmorgen geen ochtendspits geweest. Dit in verband met het verslag bij het botterontbijt voordat de botters uitvaren voor de wedstrijd op het Veluwemeer. Zoals u al hebt begrepen zijn gisteren de botterdagen begonnen. Maar daar zult u wel genoeg over hebben gehoord. Ik ga u wat vertellen over de schapenmarkt die volgende week woensdag plaatsvindt. Leefstijl bij obesitas, tijdlijn van de auto en bessen en noten in de herfst. U hebt inmiddels verdronken vlinder van Boudewijn de Groot gehoord, dus ik ga verder met de schapenmarkt Oldebroek. Schapenmarkt Oldebroek, een stukje Veluwse folklore. De schapenmarkt in Oldebroek is tegenwoordig een begrip, maar ooit was het helemaal niet zo bijzonder. Op de Veluwe werden vroeger op veel plaatsen jaarlijks schapenmarkten gehouden. De traditie ontstond vooral uit noodzaak. In het voorjaar en de zomer werden er veel lammeren geboren, terwijl de schaapskooien in de winter maar plaats hadden voor een beperkt aantal dieren. In september werden de kooien leeggehaald en van hun mest ontdaan. De schapen die niet konden worden gehouden, gingen naar de markt. Schapen waren vroeger van groot belang voor de Veluwe. Niet alleen vanwege de wol, maar vooral vanwege de mest. Kunstmest bestond nog niet en de schrale zandgronden hadden dringend bemesting nodig. De schapen trokken zomers met de herder op en zijn hond over de uitgestrekte heidevelden en waren daarmee eigenlijk de natuurlijke bemesters van de Veluwe. Ook de wol speelde een belangrijke rol. In juni werden de schapen geschoren, maar eerst moesten ze worden gewassen. In Oldebroek gebeurde dat onder andere in de Koemkolk. Later ontstonden op verschillende plaatsen wolweverijen. Ook Oldebroek kende meerdere wolweverijen. Eén daarvan was gevestigd in het zogenaamde Rechtershuis achter de Sint-Lambertuskerk. Vlieg met me mee naar de regenboog van Paul de Leeuw.
1: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Proche le temps de la fucking langue des petits regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

De schapenmarkt van Oldebroek kreeg uiteindelijk landelijke bekendheid. Schapen werden zelfs per trein aangevoerd via station Het Harde. En niet alleen schapen wisselden er van eigenaar, ook geiten kwamen op de markt terecht. Maar het aantal schapen liep in de loop der jaren sterk terug. In 1912 werd er al geklaagd over de geringe aanvoer. In 1914 waren er 584 schapen. In 1936 nog 425. En in 1938 kwamen 250 schapen en 140 lammeren voor de handel. In 1940 waren het er nog maar 210. Het absolute dieptepunt kwam in 1957. Slechts 2 schapen werden aangevoerd. Men durfde dat jaar bijna niet meer van de schapenmarkt te spreken. Een jaar later was men dan ook opgelucht toen er weer 81 schapen waren. Toch verdween de schapenmarkt in Oldebroek niet. De markt veranderde langzaam van een echte veemarkt in een grote familiedag en groeide uit tot een stukje folklore van de Veluwe. De derde woensdag van september staat Oldebroek nog altijd in het teken van deze eeuwenoude traditie. In 2023 trok de markt met honderden kramen en allerlei activiteiten ongeveer 10.000 bezoekers. Van een markt met duizenden schapen naar een gezellige jaarmarkt. De schapen zijn grotendeels verdwenen, maar de schapenmarkt bleef voort. 16 september bent u van harte welkom op de schapenmarkt in Oldebroek. Rob de Nijs met Deze Zee.

Obesitas is niet gewoon wat minder eten en meer bewegen. Het is een chronische ziekte die gevolgen kan hebben voor je gezondheid, je dagelijks leven en hoe je je voelt, zowel geestelijk als lichamelijk. Als je obesitas hebt, is het meestal beter om te focussen op kleine veranderingen die je langdurig kunt volhouden dan op strenge diëten of snelle oplossingen. Eet regelmatig en sla geen maaltijd over. Afvallen lukt vaak niet door tijdelijk minder te eten. In de praktijk zorgt minder eten vaak voor dat je later op de dag extra honger krijgt en meer gaat eten dan van plan was. Je moet dus niet minder eten, maar anders eten. Met een eetwissel via www.voedingscentrum.nl maak je kleine stapjes binnen en wat je nu al eet en drinkt. En die kleine stapjes kunnen zorgen voor een nieuwe en bijzondere gewoonte. Maak bewegen onderdeel van je dag. Je hoeft niet direct uren in de sportschool door te brengen om gezonder te worden. Plan dagelijks een wandelingetje in van 30 minuten. Pak voor je boodschappen de fiets in plaats van de auto en neem de trap in plaats van lift of roltrap. Elke activiteit telt mee, dus ook stofzuigen, dansen, de ramen lappen en tuinieren. Het belangrijkste is dat je beweging kiest die bij je past en die je vol kunt houden. Regelmatig bewegen helpt niet alleen bij gewichtsverlies, maar verbetert ook je conditie en algehele gezondheid. Johnny Lyon met Sofietje.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Drink vooral water. Vloeibare calorieën worden vaak onderschat. Frisdrank, energiedrankjes en gezoete vruchtensappen bevatten heel veel suiker en leveren vaak weinig verzadiging op. Door vaker water, thee of zwarte koffie zonder suiker te drinken, kun je ongemerkt veel calorieën besparen zonder dat je minder hoeft te eten. Geef een smaakje aan je water door een citroen aan toe te voegen of desnoods een heel klein scheutje limonadesiroop. Alle beetjes helpen. Zorg voor voldoende slaap. Slaap speelt een belangrijke rol bij gewicht dan veel meer mensen denken. Wanneer je vaak te weinig slaapt, kunnen hormonen die honger en verzadiging regelen uit balans raken. Daardoor krijg je vaker trek in calorierijke voeding en wordt het moeilijker om gezonde keuzes te maken. Bovendien beweeg je minder als je moe bent. Een vast slaapritme en voldoende nachtrust kunnen daarom bijdragen aan een gezondere leefstijl. Zoek steun en doe het niet alleen. Gezond afvallen kost veel tijd. Veel mensen zijn teleurgesteld als de weegschaal niet direct verschil laat zien. Een leefstijlverandering volhouden is vaak makkelijker met steun van anderen. Familie, vrienden of collega's kun je aanmoedigen. Met je meewandelen of rekening houden met je doelen. Ook professionele begeleiding van een huisarts, diëtist of leefstijlscoach kan helpen om realistische doelen te stellen en obstakels te overwinnen. Mensen die zich gesteund voelen, houden gezonde gewoonten vaak langer vol dan mensen die alleen alles proberen te doen. Een moeder ben je niet maar even van Frans Bauer.

0: Let op je ontspanning. Bij langdurige stress maakt je lichaam stresshormonen aan. Dat kan leiden tot meer trek, vooral in zoete en vette producten. Sommige mensen die zich verdrietig of overbelast voelen, kunnen zich troosten door te eten. Een gezonde leefstijl gaat dus ook over hoe je omgaat met uitdagingen van het dagelijks leven. Zorg voor ontspanning en afleiding door bijvoorbeeld te puzzelen, foto's in te plakken of ontspanningsoefeningen te doen. Je kunt ook hulp krijgen van een leefstijlcoach of praktijkondersteuner uit de huisartsenpraktijk, de POH. Laat alcohol staan. Alcoholische dranken bevatten doorgaans veel calorieën, terwijl ze nauwelijks een verzadigd gevoel geven. Met een glaasje op eet je vaak minder bewust en kies je sneller voor snacks of grotere porties. Ook kan hierdoor je slaapkwaliteit verslechteren, wat weer invloed heeft op je energieniveau, eetstijl en leefstijlkeuzes. Minder of geen gebruik van alcohol levert dus snel gezondheidswinst op, zowel voor het gewicht en voor de algemene gezondheid. Nu ik niet meer over je schrijf van Vrouwtje.
1: Ik hoop.

De tijdlijn van de auto. Al rond 1670 wordt aan het Chinese hof een stoomauto ontworpen. Door een Vlaming. De automobiel neemt pas echt een vlucht als de eveneens Belgische Etienne Lenoir in 1859 de verbrandingsmotor uitvindt en ook de Duitse Nicolaas Otto, Gottlieb Daimler en Carl Benz aan het experimenteren slaan. In 1859 rijdt de eerste Tilburgse textielbaron Jos Bogaerts als eerste met een auto met verbrandingsmotor over de Nederlandse weg. 2 jaar later bouwt de Amersfoortse fabrikant Eysing de eerste Nederlandse benzineauto. In 1937 opent Nederland zijn eerste autosnelweg tussen Voorburg en Zoetermeer. Met de komst van de autowegen en autosnelwegen maakt men ook kennis met het fenomeen wegenkaart. En de bijbehorende ruzies op de bestuurders- en bijrijdersstoel als er weer eens een afslag gemist wordt. Gelukkig verschijnen vanaf de jaren 90 navigatiesystemen en navigatie-apps. In 1964... Hij rijdt de miljoenste auto het Nederlandse wegennet op. Het is definitief geen luxe speeltje meer. In 1980 rijden zo'n 2,5 miljoen auto's rond in Nederland. 20 jaar later 6,3 miljoen en afgelopen januari zijn het een ruim 9,4 miljoen. De Volkswagen, Golf en Kever, de Opel Kadett en de Ford Escort horen in Nederland bij de best verkochte modellen alle tijden. Als ik met de wind kon dansen van Bente Fokkens.

0: dadelijk.
1: Met al die auto's groeit in Nederland het fenomeen file uit tot een dagelijks ritueel. Het tegenovergestelde van overvolle snelwegen zagen we in de jaren 50 en 70. Leeg asfalt op de autoloze zondagen. Aanleiding om deze uit te roepen waren crisis in het Midden-Oosten. In 1973 sprak de toenmalige premier Joop den Uyl over alle oliebespalende maatregelen. Als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter, al vriest het nog zo hard. Met de opkomst van de auto groeit ook het aantal ongelukken en doden in het verkeer, met als dieptepunt 1972. In dat jaar vallen liefst 3.264 doden bij verkeersongevallen. Reden om in 1975 de autogordel voorin te verplichten. In 1992 volgt de achterbank. In 2024 is het aantal verkeersdoden gedaald tot 675. Vanaf het begin van deze eeuw verschijnen als eerste hybride en later geheel elektrische auto's op de markt. Afgelopen april geeft Nederland als eerste in Europa toestemming aan Tesla om de zelfrijfunctie te introduceren op de openbare weg. Het zal nog wel even duren voordat zelfrijdende auto's massaal worden omarmd. Maar liefst 61% van de Nederlandse automobilisten wil er op dit moment geen gebruik van maken. S10 met Adem Je In.

bessen en noten in de herfst. Veel struiken en bomen hangen in de herfst vol met bessen en noten. Het zijn ware sieraden die volop dieren aantrekken en die maken daar graag gebruik van. Voor veel bomen zijn noten essentieel. Hieruit kunnen jonge bomen groeien. In de noot zelf zitten voedingsstoffen voor de groeiende kiem. Eromheen zit een harde schil die de kwetsbare noot beschermt tegen uitdroging, kou en insecten. De boom maakt een voedzame kern in de noot met nog een andere reden. Dat maakt noten namelijk ook aantrekkelijk voor dieren, zoals eekhoorns en gaaien. Die kunnen in de winter wel een voedselvoorraadje gebruiken en begraven daarom in de herfst nootjes op allerlei plekken. Wanneer die noten blijven liggen, kunnen ze in de winter ontkiemen en uitgroeien tot een jonge boom. Noten zijn niet alleen goed voor dieren, ook voor mensen zijn ze volgens het voedingscentrum gezond. Ze bevatten vezels, eiwit, ijzer, vitamines en onvervaardigd vet. Altijd weer naar huis van Mo.

Veel struiken hebben zo hun eigen voortplantingsstrategie ontwikkeld. Ze produceren bessen. Bessen zijn te herkennen aan hun zachte binnenkant met binnenin zaadjes. Vreemd maar waar, ook bananen zijn officieel dus bessen. In Nederland trekken in de herfst felgekleurde bessen van bijvoorbeeld duindoorn, lijsterbes en kardinaalsmuts de aandacht. Die aandacht hebben de struiken nodig. Voor de verspreiding van bessen zijn ze namelijk afhankelijk van vogels. In de herfst weten trekvogels als spreeuwen, kransvogels en koperwieken en allerlei soorten lijsters de bessen haarfijn te vinden. De bessen zitten vol suikers en vitamines die de vogels nodig hebben tijdens de energieslopende vogeltrek. De vogels verteren alleen het vruchtwees. De zaadjes poepen ze weer uit. Uit die zaden kunnen vervolgens de nieuwe struiken groeien. Zo helpen vogels en struiken elkaar. Vogels kunnen bessen eten die voor mensen giftig zijn, vanwege een ander spijsverteringssysteem. Dit geldt bijvoorbeeld voor bessen van hulst, taxus, wilde liguster, wilde kardinaalsmuts en Gelderse roos. Bessen die laat in de herfst nog aan de struiken hangen, kunnen gaan gissen en daardoor alcohol bevatten. Vogels die ervan eten, raken daardoor een beetje dronken. Rutje Kot met Leun op mij.

Zelfs met een nootkraker is het al een hele klus om de schil van een noot te breken. Dieren hebben voor die klus hun eigen gereedschap of trucjes. Wilde zwijnen hebben krachtige kiezen en kaken en vermalen daarmee simpelweg de gehele noot, inclusief schil. Spechten klemmen noten stevig vast in de vork van een boomstam, zodat ze er makkelijk op kunnen inhakken. Zwarte kraaien en eksters hanteren een principe. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Zij breken een walnoot door hem van grote hoogte op bijvoorbeeld een tuinterras te laten vallen. Niet alleen in alle natuurgebieden is bessenplukken of notenoogsten toegestaan. Bij terreinen van natuurmonumenten is het bijvoorbeeld verboden. Staatsbosbeheer gedoogt de oogst van een kleine hoeveelheid die in een champignonbakje past. Check altijd vooral de regels van de terreinbeheerders. Een goed alternatief, plaats een bessenstruik in de tuin. Ook de vogels zullen daar blij mee zijn. De vogelbescherming heeft een gratis jaarkalender gemaakt, met erin voor vogels populaire bessenstruiken. En dan is de tijd alweer bijna voorbij. Pascal, dank je wel voor de techniek. Samenstelling en presentatie was in mijn handen. Het team wenst u een goed weekend toe, maar ook fijne bottendagen. Dag, tot de volgende keer. En tot slot horen we Gerard Joling en Rita Hoving met Laat me alleen.

lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.

0: Werkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat 1 van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 maal landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij afrit Hoenderloo 5 kilometer. Op de A28 Zwolle Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken 7 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard.
3: Loop Media doet mee aan Rabo Club Support.
2: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen, welkom bij het programma Glorieklanken. Zoals u hebt vernomen is onze collega Maarten Seibel overleden. En namens het team wil ik de familie van Maarten condoleren en kracht en sterkte toewensen. Het Elburgs Mannenkoor OBK zingt: ruwe stormen mogen woeden.

De tijd vliegt. Dagen, maanden en jaren. Nog klinkt een stem. De herder roept, vlucht naar hem. De tijd vliegt als een ogenblik voorbij. Moeite, vreugde en verdriet. U bent het die mij altijd ziet. De tijd vliegt naar de eeuwigheid. Heer, ik bid tot u om kracht dat ik in het nieuwe jaar alles van u verwacht. Mijn Jezus, ik min u, gezongen door het Hervormd Kerkkoor Rafidim, is bestemd voor de bewoners van het oude Feitenhof.

Psalm 138, gezongen door het Christelijk Urkevisserskoor Crescendo, is bestemd voor bewoners en medewerkers van de Voort.

Gedenk aan mij, gezongen door het hervormd mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst, is bestemd voor de zieke medemens in de gemeente.

Zijn liefde zocht mij teder is bestemd voor de bewoners en medewerkers van het nieuwe Feitenhof. Dit wordt gezongen door Peter Kits.

Welk een vriend is onze Jezus, gezongen door het christelijk streekkoor Otterlo, is bestemd voor de bewoners en medewerkers van het Adelaarsnest.

Daar reist langs de wolken, gezongen door het Elburgs mannenkoor OBK, is bestemd voor de leden van de ouderencommissie Doornspijk-Hoge Enk.

Nooit alleen, gezongen door het jongerenkoor Sola Fida, is bestemd voor de bewoners en medewerkers van de Steenrots.

Ik wandel in het licht met Jezus, gezongen door Remco Hackert en het Center Gospel Choir, is bestemd voor de vrijwilligers van de Kringloop.

Wees niet bang bij tegenspoed, angst en pijn doorstaan. In vertrouwen verder gaan, grijp moed. Volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Wees niet bevreesd, breng iedere morgen al je zorgen bij God. Hij is altijd bij je geweest. Na het afscheid nemen hoort u Sela met een gedeelte van het lied Wonderlijke Raad van God. Pascal, dank je wel voor de techniek. Samenstelling, presentatie, Dini van Wezen. Het team wenst u een goed weekend toe. Dag, tot de volgende keer. Na het journaal geen middagmatinee, maar Dries en Jeanette met het verslag van de bottenwedstrijd.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politie's

0: is in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, 9 kilometer file tussen Stroe en Afrit Hoenderloo door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel meer dan een half uur. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk, 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Sailing Home, Piet Veerman.
1: Geweldige plaat. Ik heb daar heel veel herinneringen aan. Goeie en slechte, maar hij blijft gewoon mooi.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker.
0: Goeie herinneringen en slechte, oké. Okay. Iemand die ook aan zeil is Ronald.
1: Ja, wordt al een echte zeeman.
0: Ja.
1: Zoals hij praat
2: nou,
1: ook al.
2: Nou, zeemans benen misschien een beetje krijgen, maar hier wordt niet gezeild. We zijn onderweg inderdaad naar het startveld. En met dat jij die plaat draait van Sailing Home net... Dries, werden we ingehaald door een platbodem, zonder mast overigens. Die was lekker op de motor aan het varen. Het is gewoon iemand die denk ik wel even meekijkt. En dan zie je dat die golven worden kapotgeslagen door de steven van de boot. En dat geeft dan in samenspel met Sailing Home, die mooie klanken, toch een prachtig beeld. En geeft een mooie waarde aan de muziek en het beeld.
0: En beeld. Ronald, je hebt net een bui gehad.
2: Nou, we hebben een stevige bui gehad.
0: Toch wel.
2: En het regent nu niet op dit moment. Het miezet een beetje. Maar dat kan ook de golfslag zijn van de boot die over de boeg heen waait.
0: Oké, ja. Als we het toch over het weer hebben. We hebben ook een echte weerman momenteel in de uitzending.
2: Is hij er?
0: Ja, hij is er al.
2: Hij is er.
3: Ja, ik ben
2: er. Het is net een verrassing van, is het echt? Welk programma was dat vroeger ook alweer van Mies Bouwman?
3: Ja, half jaar geleden. Meer dan half
2: hij
3: jaar
2: is
3: geleden.
2: Er hoor, hij is er. Begert, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Ronald. Goed om jou te horen.
2: Ik vind het ook heel fijn om jou eens even te spreken. Het is lang geleden, het is nu maand 9, dus dat zijn 9 maanden al.
3: Ja, hoe is het mogelijk hè? We zijn alweer een lente en de zomer verder. En het is op het moment waar je bewolkt buiten, dus een beetje herfstgevoel. Ja, inderdaad, 9 maanden later.
2: Ja, ik heb verschillende momenten gehad dit jaar dat ik dacht, nu zou ik graag Gert even willen spreken. Want nu zijn er toch wel zaken aan de orde waar ik toch wat meer vragen over heb. Maar ja, helaas, de zaterdagen zijn niet meer voorzien van wekkerradio. Dus ook niet van het weerpraatje. Dus helaas moest ik het doen met internet.
3: Ja, maar als het een keer uitkomt, mag je altijd bellen.
2: Goed, dat houden we dat aan.
3: Dat staat genoteerd.
2: Hoe is het verder met je in IJsselmuiden?
3: Ja, hier gaat het goed. Het gaat zijn gangetje in een positieve zin. De dagen gaan voorbij, maar ze vullen zich op een positieve manier. Dus ik mag absoluut niet klagen.
2: Ja. Rechterkant. Ja, ik moet even de stuurman een beetje. We gaan recht op een boei af. We gaan recht op een boei af. Dus ik moest even zeggen tegen Bertens dat hij even bij duren. Hij kon dat net niet zien. Zat in zijn dode hoek.
3: Heel goed.
2: Ja, dus fijn. Nou ja, goed. Je doet natuurlijk jouw weerpraatjes nog steeds hè, voor de regionale omroepen.
3: Ja.
2: Dus dat is altijd goed om te horen. En daarmee hou je jezelf ook scherp, hè?
3: Daarmee hou je scherp en natuurlijk ook wel andere dingen natuurlijk. Maar zeker op weergebied blijf je scherp. En het blijft zeer interessant. Dus er gebeurt van alles in het weer. Dus echt interessant.
2: Ja, mooi. Mooi om te horen. Ja, vandaag hebben we de 29e bedrijvenwedstrijd op het Veluwemeer. Laat ik het zomaar even verwoorden. Dat vindt plaats tussen Elburg en Harderwijk. Op het Trantmeer, langs de Vaargeul zitten we. We hebben toch leuke condities, zo het lijkt. Zometeen gaat het spektakel beginnen rond 12:30. Dan wordt de startsein gegeven. En dan mogen de zeilen worden gehezen. En misschien kun jij ons een beetje meenemen in welke weersituaties ze terechtkomen.
3: Ja, nou momenteel, je zei het net al, bij jullie heeft het net geregend. Als je kijkt naar de aftapping in de buurt van Elburg, zit er tussen 1,5 en 2 millimeter regen. Zo'n beetje in de bekende regenbuis. En het heeft alles te maken met een front. Dat front ligt nu zeg maar boven West-Nederland, Noord-Holland, Zuid-Holland, zo naar het zuiden toe. En die schuift naar het oosten toe. Hij is niet bijster actief, maar zo af en toe, dan valt er een beetje regen uit. Er kunnen een paar wat buitjes ontstaan. En het is van die fijne regen. Dat voelt al snel aan dat het heel nat is, terwijl het in de regenmeters wel meevalt. Front trekt wel naar het oosten toe, dus vanmiddag is er toch vrij veel bewolking. Af en toe valt er wat regen of bui. In de loop van de middag is de trend wel dat het steeds lichter gaat worden. Maar vooruit, er kunnen nog steeds een paar buien ontstaan. En belangrijk natuurlijk is de wind. Die is momenteel zuidwest, 3 tot 4 bevolk. Dus een volle matige zuidwestenwind. Af en toe is ook een beetje vlakerig. Als het front doorkomt in de middag, dan zul je zien dat de wind gaat ruimen. Die gaat via zuidwest naar west naar noordwest en blijft min of meer dezelfde kracht. Zo 3 tot 4, dus dat is voor de zuiders best wel aardig. mag misschien nog wel iets meer bij, maar vooruit, dat heb je dan niet in de hand. Van 3 tot 4 en een beetje vlageren van karakter. En een eind van de middag, en zeker vanavond, dan wordt het wat rustiger. En dan wordt het ook op de meeste plaatsen droog. En dan is het front gepasseerd. Dus er is wind, dat is belangrijk. En die ruimte is van zuidwest via west naar noordwest gedurende de middag.
2: Ja, hey, heb je wel eens in het echt een windmeter gezien, Gert?
3: Een windmeter? Ja, zeker, ja, zeker wel.
2: Zo'n meter met die schepjes bovenop. Alsof je, ja. Een beetje met die ijsschepjes zitten er bovenop.
3: Ja.
2: En die draai je dan in het rond en dan geeft hij maar. Nou, die heeft Rien, de schipper en kapitein hier aan boord bij zich. Die is net even buiten geweest, heeft hem even getest. Ja. Ik weet niet of hij 2026 certificaat eikenmeting heeft gehad. Maar hij kwam terug en hij gaf aan 5.
3: 5 meter per seconde. Ja,
2: vijf boven staat hier op de meter.
3: 5 boven, kijk aan. Ja, dat zit nog iets hoger dan. Moet ik wel even omschrijven wat 5 boven is natuurlijk. Ja, want normaal gesproken, zoals als binnen de weerwereld, als er een uur gemiddelde is van windkracht 5, dan spreek je over windkracht 5. En wat hij waarschijnlijk gemeten heeft, dat zijn de windvlagen. En die liggen altijd wat hoger, dus dan is die 5 niet zo heel raar. Maar officieel is het Beaufort, dan moet hij er een uur lang gaan staan. Volgens mij gaat hij dat niet doen.
2: Nee, dat gaat erin niet doen. Hij heeft hem eventjes gemeten inderdaad. Nou goed.
3: Heel goed.
2: Misschien moet hij zo meteen nog 3 keer naar buiten.
3: Geeft een indicatie.
2: Dan hebben we 4 metingen in een uur en dan trekken we daar het gemiddelde van.
3: Kijk, dat is heel goed. Dat is heel goed. Lijkt me heel verstandig.
2: Oké, goed. Nou, dank voor jouw prognose. Betekent dus dat we toch wel een leuke wedstrijd tegemoet kunnen gaan zien.
3: Ja, volgens mij wel. Die wind is natuurlijk nogmaals het belangrijkste. En die staat er wel. Het is niet windstil. Het is niet extreem dat er zware windstoten zijn waar je het misschien moet aflassen. Afblazen, laat ik het zo zeggen, om bij de termen te blijven. Maar het ziet er gewoon goed uit.
2: Ja, nou is mooi om te zien. Nou, dank voor jouw tijd, Gert.
3: Graag gedaan.
2: En dan zullen we dat zak hem indienen bij de stichting.
3: Kijk, ga ik even doen. Komt goed.
2: Goed zo, dag Gert.
3: Doei. Hoi. Ja, graag gedaan hoor. Goedjes.
2: Heb je nog wat vragen, Dries?
0: Nee, daar had ik zitten. Nee.
2: Oké,
0: dat was Gert.
2: Ja, leuk nou, hè?
0: Windkracht, leuk. Ja, hartstikke leuk man.
1: Ik denk
0: dat
1: het gemiddelde van de windkracht wel een 3 is.
0: Ja, toch wel hè?
1: Dat is ook de voorspelling van vandaag.
0: Oké, windkracht 3.
1: Oh. Nou. Volgens mij zijn ze het niet mee eens op de achtergrond. En dat mag
2: nou,
1: ook.
2: Niet echt, want af en toe komt er een wit schuimkraagje op zo'n golf en dan is het geen 3 meer.
1: Nee, jullie pakken daar
2: nog
1: veel meer
2: in. We gaan het zien, maakt niet uit. Weet je, uiteindelijk zie ik dat we het startveld passeren. Althans, de eerste botters die liggen al klaar, platbodems liggen al klaar. Zometeen duiken we eens eventjes in de cijfers. Welke botters doen er wel mee en niet mee? Welke hebben goed gepresteerd, welke hebben niet goed gepresteerd. Jij hebt ook de cijfers, Jeanette. En ja, Dries, jij volgt mij ook. En hebben jullie ook de trackerlink geopend?
1: Trackerlink? Nee, die hebben wij niet geopend nog. We hebben eigenlijk nog helemaal niks geopend, moet ik heel eerlijk toegeven.
0: Nee.
2: Oké, als je die ook even... Jullie hebben de URL, zeg maar, zoals het dan heet. Dus hier hebben we hem ook aanstaan. En kijken of het een beetje klopt.
1: Is prima. We gaan hem zo wel aanzetten tijdens de muziek. Die trouwens geheel uitgezocht is door Bertus.
0: Ja, dus die gaan we allemaal draaien.
1: Ja, dus wij komen de tijd wel door als het daarom gaat.
0: Even een lijstje ingestuurd, dus die
2: gaan
0: we draaien.
2: Ja, goed. Hij was de enige inzender, dus wat dat betreft is de lijst compleet.
1: Lekker makkelijk. Nou ja, mocht er nog wat komen, dan horen we het wel. En Ronald, het programma heette In de Hoofdrol.
2: Oh ja, inderdaad.
1: Net als
2: in
1: jij vandaag staat.
2: Nee joh, ik sta niet in de hoofdrol. was Mies Bouwman, toch?
1: Ja, was Mies Bouwman.
2: Ja, praten we dan over 30 jaar terug of zo?
1: Ja, toen wij nog jong waren.
2: Och, hou op zeg. Geschiedenis, dat is waar eenmaal.
1: Zeker.
2: Goed jongens, ik denk even wat muziek erin en dan komen we denk ik goed uit straks voor het startmoment.
1: Wind en zeilen.

0: deze is ook afkomstig, hè, van de playlist.
1: Ja, die stond er ook op, ja, inderdaad, ja.
0: Nou, dan kan er nu al een glimlach op het gezicht verschijnen en ook niet meer verdwijnen, want de rest komt ook van de playlist.
1: Ja, zo is dat.
0: Ronald, zijn jullie inmiddels al begonnen of staan jullie op het punt te beginnen?
2: Nee, want achter ons zitten nog een viertal platbodems, die moeten ook naar dat startveld. Maar ja, ik vind ze dermate ver weg liggen dat ik geen idee heb hoe de wedstrijdleider daarmee omgaat. Of hij nou echt gaat wachten tot ze ook in het veld liggen. Of niet, want dat duurt echt al, nou zeker 10 minuten denk ik, als dat is. Dus dan zou dat 1:30 niet zijn. Maar Rien weet dat misschien wel. Rien, komt er eens even. Vanwege de regen, het regent toch weer nu, zijn we toch in de key-out gaan staan. Het is hier gezellig. Bert is in zijn sturen. Er komt ook nog verzorging vanuit de key-out. Rien die staat mee te kijken met Bertus, want... Ja, die wil af en toe nog wel eens een tikje uitdelen, zo links en rechts op het water, aan wat groen is. Maar dat maakt niet zoveel uit. Het kan allemaal, het drijft allemaal. Rien, heb jij enig idee wat er gaat gebeuren nu het wedstrijdveld nog niet gevuld is en het al bijna 1:30 is?
3: Ja, ze zal om 1:30 staan.
0: En toen was Ronald even weg.
3: Wat ze doen als het een kwartier was.
1: Staat hij niet blikken hut natuurlijk.
0: Ja, zeker, ja, dat houdt alles tegen.
1: Ja, dat is zeker.
3: Maar heb je een kans?
1: Het lijkt wel een robot. Hè?
0: Wie weet, hebben we wat gemist?
1: Ja, nee, momenteel even niet. Ik zal hem even. Nu. Probeer het nu?
2: Ja, ik heb. Ja. De retour is ook slecht, inderdaad.
1: Ja, nou ja. Ja. Het leek, je zit natuurlijk in die kajuit. Dus de verbinding
2: is. Dan moet je even een stapje naar achteren doen.
1: Ja, nee, nu gaat het weer goed. Dus we gaan verder.
2: Ja, maar jullie ontvangst is weer minder.
1: Oh.
2: Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik kan dat zo.
1: Jij gaat goed, hè? Dat is belangrijker.
2: Nou, ga ik er goed. Oké, goed. Rien, we vielen even weg, jongen. We moesten even in de herhaling. Het wedstrijdsveld ligt nog niet vol, dat was mijn vraag. En er zitten nog platbodems achter ons. Wanneer zal de wedstrijdleider gewoon om 1:30 de start blazen of zou die wachten?
3: Ja, ik zou zeggen van hij wacht even, want...
2: Ja. Nou, weet je wat we kunnen doen? Jullie hebben het telefoonnummer van Bert Westland. Dat is natuurlijk de wedstrijdleider Jeanette en Dries. Die zouden er even bij kunnen bellen.
0: Dat zou kunnen.
2: En dan kan hij dat zelf even vertellen wat de bedoeling is. Dus misschien moeten we dat wel even doen. Want je kunt rustig een blaad draaien, want het gaat... Ik verwacht niet dat ze nu gaan starten tussen nu en...
1: Oké, dan zullen we even het nummer erop zoeken.
2: Maar goed, misschien ook wel. Dan kom ik zo meteen wel even terug knipperend van jongens, het is toch begonnen.
1: Ja.
2: Want er liggen best wel veel schepen klaar. Maar er moeten er nog een paar bij.
0: Hey, okay. Ik heb nog wel even een vraag aan jou, Ronald. Dat kan dan nu mooi even. Want ik heb nu die tracker aanstaan. Dries had dat ook. En... Het zwalkt wel heel erg. In één keer zijn jullie links, dan zijn jullie weer rechts. Ik zie een heel hoopje met de botters. En die doen dan even niks. En dan in één keer komt het weer in beweging.
2: Oh, nou, ja, weet je. Er is ook bij verteld, hè, het is een test.
0: Ja,
2: dus je moet ook zelf kijken hoe het gaat. Ik denk dat de ontvangst van internet en ja, misschien... Ja, ik weet niet hoe dat werkt, die tracker. Of dat nou echt het satelliet is of wat dan ook. Het kan zijn dat het op elkaar beïnvloedt, want je hebt natuurlijk botters van hout en ook stalen schepen. Misschien dat van invloed is.
0: Oh, dat zou kunnen. Nou, laten we het daar dan voorlopig even op houden, tenzij we anders horen. Maar ik was gewoon even benieuwd. Maar het werkt in ieder geval, zin werkt het in ieder geval wel.
2: Ja, ik denk dat je gewoon even over het uur heen moet kijken van joh, hoe ligt het.
0: Ja, want als ik jullie schip zo bekijk, dan lijkt het wel alsof er een dronken schip erachter staat. En daar geloof ik niet in.
2: Oh ja? Ja, maar we hebben geen trekker aan boord, dus je hebt iemand anders in beeld.
0: Oh, dan heb ik iemand anders dan ben je in beeld. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen.
1: Dat is natuurlijk. Ja,
0: dat is hem.
1: Ja. Ja, ik zie alles een beetje op elkaar. Dus je kunt uit elkaar schuiven zo. Ja, dan komen ze wel. Ik denk, want het lijkt net een potje met pieren. Maar...
2: Ja, wat ik ook zag is de vaarlijn die gevaren is. Die laat, ik weet niet of je dat uit kan zetten. Op het scherm, maar dat maakt het wel een beetje een spaghettiboel.
0: Het is nu een kindertekening inderdaad.
1: Ja, als je op dat schipje gaat staan, daar rechtsbovenaan, dat schipje staat, en dan kun je dingen aan en uitzetten.
2: Oké.
1: Dus, en dan staat bij je... Ja. Je staat er, dus je kunt ook er één volgen, zeg maar. De EB1 kun je ook uitzetten of aanzetten.
2: Ja. Oh, grappig. Ik ga straks ook even kijken. Ik heb nog niet bestudeerd. Ik zie wel dat er, ze liggen allemaal bij elkaar. Het is bijna 12:30, dus ik hou het even in de gaten. Of de zeilen worden gehezen, want ik hoor ook geen toeter. Ja, de zeilen worden gehezen, het is gewoon 12:30, start wordt gegeven. Dus ze gaan nu van start. Ik zie de zeilen omhoog van de EB43, die ligt aan onze kant. Die is aardig eind op weg. Iets verderop zie ik de URG 12, of 112, 12, 112 zie ik ook de zeilen hijzen. Groot zeil gaat omhoog, de FOK-zeil gaat ook gelijk mee. Dus ik ga ervan uit dat er gestart is. En wat er dan met die andere boten gebeurt, ik denk dat die DNS krijgen. Dat betekent dan did not start. Dus die betekent dat die volgende keer in het boekje staan als DNS.
1: Oké, ja, DNS zegt van mij weer heel wat anders, maar ja. Nee, maar dat...
2: Nee, als je het boekje bekijkt, dan zie je DNF. En DNS en ook een DNQ heb je erbij en dat is dit not qualified, maar goed.
0: Dit not finish, dit not start inderdaad.
2: Ja, een beetje de Formule 1 terminologie.
0: Ja, dat kennen wij, hè?
2: Ja.
0: Van het weekend weer. Dus,
2: ja, en over Formule 1 gesproken, dan gaat hier de reddingsboot Veronica, komt naar je toe, nee, de KNRM, met een Veronica die die vaart hier langs met een enorme snelheid. Maar ja, goed, die jongens die kunnen ook lekker los even om... om al die platbodems varen. Dus dat doen ze goed. En door die vaargul kunnen ze lekker tempo maken. Mooie plaatjes. Ze zijn met z'n tweeën. Ze hebben een beetje wedstrijdje aan het doen, zie ik. Grappig. Even vol gas hier op twee uur meer. Kijkend naar het veld. Iedereen heeft de zeilen inmiddels gehezen. Ze zijn nog los van elkaar. Dus als het goed is, zie jij dat ze een beetje los van elkaar gaan raken.
1: Ja, inderdaad.
2: En dat ook...
1: Ja, tuub. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Aftwisten.
2: Ja, zullen we zo meteen eens even kijken wie er allemaal meedoet?
1: Ja, dat gaan we straks even doen. We gaan even een plaat draaien en dan gaan we straks weer bij jou terugkomen.
2: Akkoord.
1: Oké.

0: doet je verlangen naar de zomer weer. Terwijl we hem net achter ons hebben.
1: Je hoort toch wel een beetje de wind en de...
0: En de zeilen.
1: En de zeilen op de achtergrond.
0: En ja, niet de zon, maar...
1: En ook een beetje Ronald op de achtergrond.
2: Ja, de zon is vet te zoeken. En de horizon richting het westen wordt het wel wat lichter. Dus hopelijk krijgen we nog een knipoogje van hem vandaag. Maar het ziet er wel inderdaad herfst achteruit.
1: Ja, hè? Dus in ieder geval, het is nu wel droog of...
2: Ja, ik weet niet. Bertus, is dit regen of water? Van de regen, ja, toch wel.
1: Miezeregen.
2: Ja, je wordt er wel nat van, Dries.
1: Langzaam nat worden.
0: Kun je ook zien hoe het moraal is op de bottes met de mannen en vrouwen al daar? Die
2: nee, we zijn niet zo dichtbij, want ze hangen echt scheef. Het zijn weer mooie plaatjes, hoor. Ik zal straks een paar wat foto's doorsturen. Nog niet gemaakt, maar dat gaat me nog wel lukken. En dan koppel ik jullie even af en dan maak ik even wat foto's. Dan staan we zo meteen even.
0: Geweldig.
2: Hey, even naar het boekje gekeken. Op weg hier naartoe heb ik even wat huiswerk gedaan. Even de foto die jij naar mij toegestuurde, nog dank of je net. Met alle deelnemende schepen versus het resultaat van de schepen in het verleden. Er zijn er toch een aantal die niet meedoen. En ook al schepen die een aantal jaren niet meedoen. Ik zie bijvoorbeeld een paar Bunschoten. Bunschoten 12 en de Bunschoten 210. Die niet meedoen. Maar wel die tijdje die meegedaan heeft. Laatste keer in 2018. En nu wel weer meedoet. Bijvoorbeeld de Bunschoten 61. Dus je ziet wel dat het een beetje een hobbelende keten is van deelname. Kijk even naar de Elburger botten. Dus laten we daar even op inzoomen. Dan zie ik dat de EB1, de EB15, de 17, de 18... De 18 was natuurlijk altijd zo discutabel. Hè? Is het nou de botter of de pluut? Maar nu is het de botter die meedoet. En de pluut, dan moet ik zo meteen nog even aan Rien vragen hoe dat nou zit. Want daar hebben we al een keer een heel gesprek over gehad. Net als de EB43. Er zijn dus twee schepen die heten EB43 en twee schepen die heten de EB18, om het makkelijk te maken. Dan hebben we ook nog de EB25, die ook sinds 2018 weer een keertje meedoet. Dus ja, bijzonder dat hij dan een hele tijd niet meegedaan heeft. Misschien heeft hij een onderhoud gelegen, ik weet het niet. Ik zou eens even kunnen vragen aan Rien zometeen. Die weet dat ongetwijfeld. Nou, dan hebben we nog een heel aantal schepen die al eerder meegedaan hebben, ook tot voor kort. En ik zag ook dat er twee nieuwe meedoen. Dat is namelijk de Bunschoten 67. En de Wasserodeel, dat is de WON 119. Die stond op de foto, niet op mijn lijstje. Maar die komt uit regio Makkum. Dus dat is ook een Fries schip wat meedoet.
0: Toevallig dat ik het gisteren nog opgezocht heb, Ronald. Want die vraag die kwam inderdaad vanaf iemand die aan het kijken was natuurlijk naar de vlootschouw. En die vroeg zich al af waar WON voor stond. Dus dan hebben we het inderdaad opgezocht. Is die al eerder geweest hier?
2: Nee, volgens Riem wel. Maar dit lijstje gaat tot 2012 terug. En hier staat hij niet in. Dus
0: nee, precies.
2: Dan moet het voor die tijd zijn geweest. Dat kan natuurlijk, want het is natuurlijk de 29e keer. En dit lijstje gaat terug tot de 17e keer. Dus het kan best zijn dat hij daarvoor heeft gezeten.
0: Nou, leuk
2: dan
0: dat ze er zijn.
2: Dan zou ik even in mijn archieven moeten duiken. Dan kan ik nog iets verder terugkijken.
0: In ieder geval leuk dat ze er zijn.
2: Ja,
0: ga verder.
2: Ik weet niet, hebben jullie nog contact kunnen krijgen met Bert Westland toevallig? Of is
1: de voicemail? De voicemail erop.
2: Voicemail, ja, dan is hij druk bezig geweest met de start. Die kunnen we straks even bellen. Want als dat één keer losloopt, dan is hij niet zo druk. Vertel die me al. Dus altijd leuk om dat even te luisteren. Nou, ja, voor de rest heb ik het boekje meegekregen. Zat in de mand vanmorgen. Met de wedstrijdbepalingen. Misschien nog eens leuk om dat mee te nemen. We hebben dat natuurlijk al wel vaker gedaan. Verandert weinig aan, hè? De wedstrijdbepalingen. Maar het is allemaal leuk om eens even door te nemen. Wat er dan komt kijken bij zo'n wedstrijd van vandaag. De Loe-vlag of vlaggen, geloof ik, die hangen hier in de mast. Twee stuks, hè? Eentje. De nieuwe of de oude?
3: De nieuwe.
2: Oké.
3: Hangt
2: onder de Nederlandse vlag. Dus we zijn wel onderdanig aan het nationale teken.
0: Nou, dat accepteren we nog.
2: De drie kleuren. Ja, dat wel, hè. Maar goed, rood en blauw zit natuurlijk ook in de Elburger vlag. Dus die hangt natuurlijk ook uit. Tja, dat is even denk ik wat ik vanaf dit moment kan meegeven. Ik ga zo meteen even naar buiten, even de neerslag een beetje trotseren. Dus geef me even wat meer tijd, dan ga ik kijken of wat mooie foto's jullie kan maken. Stuur het even door, kan je net gelijk doorplaatsen denk ik. En dan hebben de luisteraars thuis ook een mooi beeld van wat hier zich allemaal afspeelt op het Veluwemeer.
0: We houden ons aanbevolen, want er wordt al gevraagd vanuit de VRMG, hè, jou wel bekend. Het samenwerkingsorgaan natuurlijk van alle lokale omroepen om foto's. Dus ze zijn van harte welkom.
2: Goed zo, gaan we doen.
0: Wat gaan wij doen, Dries? Fleetwood Mac, Albatross. Prachtig.

0: eigenlijk is altijd alles goed wat je van Fleetwood Mac draait. Maar dit is wel een heerlijk rustgevende plaat. Alhoewel, we moeten niet in slaap vallen. Ook zeker niet aan boord.
1: Nee, dat is zeker niet. Nee. Ja. En Ronald is even weg, zo te zien. Is hij even weggegaan?
0: Ja, die is even weggevallen waarschijnlijk. Ja. Nou, we luisteren natuurlijk naar een extra uitzending wat betreft de bedrijvenwedstrijd. Dat doen we elk jaar. Dit keer, ik weet al niet eens meer hoeveelste keer we dit doen. Het is eigenlijk een beetje een traditie geworden, net als de bottendagen zelf. En dat doen we tot zolang nodig is. Want ja, ze zijn net begonnen, dus de finish dat zal nog wel even op zich wachten.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, ik zat en ik denk, wat gebeurt hier toch? Maar deze toetsenbord zat op die endknop. Zat
0: die. Ja, dat gaat niet werken. Nee, dat gaat niet werken. Ik kan zien dat je vanmorgen vroeg bent begonnen.
1: Ja. Dus, nou ja,
0: dat ik denk dat we er allemaal last van hebben.
1: Dat zal straks voor iets beter gaan.
0: Nou, precies.
1: Ja, we gaan straks weer naar Ronald. Ronald is even weg. Die zit met een boterham aan het eten, denk ik. Of,
0: dat zou ook kunnen. Of een neutje. Warm blijven. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Dat zou wel kunnen, een neutje.
0: Het is een bijzondere dag. Dan kan dat altijd wel.
1: Het is bijna 1 uur, dus dat kan wel.
0: Zolang je niet met dubbele tong gaat praten, is er niks aan de hand. Dus opletten daar. Ja.
1: We gaan de playlist vervolgen, denk ik maar. Ja, de Commodores zie je staan.
0: Ja, hij heeft wel zijn best gedaan trouwens, Bettis.
1: Ja, dat wel, ja. Maar we gaan eerst deze doen. Die kan je
0: Fungus.
1: Ook wel denken.
0: Ja, kapervaren.
1: Ja.

0: Uit 1974 alweer.
1: Is dat ook middagmacht in de muziek of...
0: Dit? Ja, dat zou, ja, wel, wel, zou wel kunnen. Ja, ja, ja, bij mij wat minder, moet ik heel eerlijk zeggen. En niet omdat ik het niet leuk vind, maar dan denk ik er gewoon niet aan. Maar bij de collega's zoals Egbert of Ben, dan zul je ze wel kunnen horen, ja.
1: Oké, okay, ja. We gaan straks nog even proberen om telefonisch contact te zoeken.
0: Ja, en Ronald die komt er ook weer zo aan, zie ik net in de appgroep. En daar zien we al wat oplichten, dus Ronald... Je was even offline.
2: Ja, ik moest even foto's maken.
0: Oh, tuurlijk, ja. Nee, natuurlijk hadden we helemaal niet meer aan gedacht.
2: Die,
0: ja,
2: die heb ik even opgestuurd, dus heb je een beetje een beeld.
1: Ik kreeg net al wat binnen.
2: Ik weet niet of ze al binnen zijn gekomen.
0: Prachtige foto's, Ronald.
2: Ja, die... straks een beetje aan de andere kant dicht. En dan zie je ze ook echt scheef liggen. We zaten net niet in de goede hoek. Maar goed, op dit moment. Tussenstand. Op de derde plaats... Kunnen jullie mee kunnen kijken op het scherm, maar de HZ92, die ligt derde. De KP32, op de tweede plek. En dan de Bunschoten 65, die ligt dan de eerste. Dus dat is op dit moment de tussenstand. Ik weet niet of je dat ook, ben even benieuwd, want dat schermpje moet allemaal op mijn schermpje komen. Wacht eens even, misschien kan ik wel even meekijken.
0: Ik start hem weer even op en ik was nog even bezig met de foto's, maar het is natuurlijk zo gebeurd.
2: Even kijken, 68, 32, 43, nee, dan kan ik hier, ja, 3, nee, die zie ik ook niet. Ik kan het niet gelijk herleiden in de app. De Bunschoten 65, die zie ik hier even niet bij liggen. Ik zie alleen maar EB's. Oh, ze hebben natuurlijk alleen die trackers meegegeven aan de EB's. Ah, ja, ja, ja, dat wist ik niet.
0: Dus
2: ik dacht
0: is het
2: dat
0: echt
2: iedereen...
0: een proef, ja.
2: Ja, dus die EB's die staan hier in top 3, dus dat klopt al wel.
0: Nou, dan moeten ze eerst even gaan winnen, hè?
2: Ja, dan weet je of daar inderdaad een
0: of het haalbaar is, ja.
2: Ja, of er een winnaar bij zit. Maar het klopt wel, hoor. Want als je een beetje mee kijkt, dan zie je wel dat de EB's op de positie liggen die we nu ook zien op het radarschermpje. Grappig. Dus, dat is op dit moment even de stand van zaken. Prachtig schouwspel. De wind lijkt iets minder te worden, die nog niet had verkeerd. Lijkt de wind iets minder te worden of komt het omdat wij aan het draaien zijn? Ja, hè? Hij is iets afgenomen, ja. Het is wat een rustiger beeld nu op het water. Nu
3: het windje van Henk
2: Voelman. Ja, nu het windje van Gert Voelman, zegt hij. Ja, er was even een discussie dat Gert zei van een drietje. Of een viertje, wat zei hij? En af en toe een vlaag van 5. Eigenlijk moet je het hele uur weten. Maar goed, ik ga Rien niet buiten zetten op aan de voorkant van de boot. Want anders hebben we Rien niet bij de hand. Dan moeten we hem natuurlijk niet hebben. Dus, ja...
3: Maar hij lag
2: Zijn jullie nog?
0: Ja, nee, oh, okay. Ik denk er komt nog wel wat achteraan, maar nee. Het was een keer stil. Ja, Dries, die is even druk bezig met bellen. Tenminste in de hoop dat hij iemand aan de lijn gaat krijgen, maar het duurt
2: misschien
0: nog even.
2: Met Westland.
0: Ja. Ja, volgens mij heeft Dries inmiddels contact en komt hij nou in de uitzending. Dus dan kun jij daar ook mee praten.
2: Goed. Bert, ben je daar? Bert, goedemiddag.
4: Hallo, hoi.
2: Hoi, hoi. Ja, hier Ronald vanaf het schip van Rien, hoor je mij?
4: Regenpakje. Ik hoor je heel slecht.
2: Je hoort mij heel slecht. Nou, ik weet niet of de techniek dat nog iets kan veranderen. Er staat natuurlijk ook een wind aan je oren. Hoe gaat het?
4: Nou, het gaat heel mooi. We hebben een mooie wind en een schitterend gezicht hier met alle botters op het water.
2: Ja,
4: een deel voor de wind aan het varen, dus schitterend.
2: Ja, heb je het tracksysteem al gevolgd?
4: Nee, daar kom ik zelf niet aan toe nu.
2: Nou, we hebben wel meegekeken, maar het zijn dus alleen maar de Elburger botters, hè, die een tracksysteem hebben.
4: Ja, het zijn alleen de Elburgse botters, klopt.
2: Ja, precies. We misten al een aantal schepen, maar nou snap ik het. Oké, okay, nou, dan gaan we het ook met het...
4: Dan
2: gaan we het ook met het blote oog doen.
4: Om te kijken hoe dat gaat.
2: Ja, hey Bert, misschien een vraag voor de jury. Klopt nou dat niet alle schepen op tijd waren in het startveld?
4: Dat kan, ja, dat klopt. Dat klopt. En die hebben dus gewoon achteraan gestart.
2: Oh, oké, die hebben niet een DNS?
4: Nee, die hebben gewoon achteraan gestart.
2: Oh, toch wel. Wel heel soepel, zeg.
4: Ja, nou, maar soepel, we hebben het gewoon in de app gezet. Dus dat dan is dat ook duidelijk als het goed is.
2: Ja, ik zit niet in die app, hè, dus ik moet het ook even doen met de informatie die ik heb.
4: Klopt.
2: Hé, maar mooi dat het goed gaat. Hoop je later nog even te spreken.
4: Helemaal goed.
2: Oké,
0: okay, succes, Bert. Hoi, hoi. Nou, dat was heel kort, Bert. Nou, superleuk dat het op deze manier kan. Kort, maar krachtig.
2: Hoe, meer valt er ook niet.
0: Hoe staat het op het water momenteel? Of is er niks te
2: vertellen? Volgens mij is deze top 3 nog steeds geldig, denk ik. Hè? Ja, degene die ik net zei. Dus de HZ 92 op 3, de KP 32 op 2 en de Bunschoten 65 op 1. Maar we zullen eens even verder kijken weer pakken. Want het is soms even zoeken hoe het precies zit. Want soms worden geblindeerd door de achterblijvers. Die in de staat zitten van het peloton. En dan moet je dus even kijken of je de goede nummers wel hebt. En dan moet je ook nog het geluk hebben dat de letters en het getal op het zeil een beetje in de goede hoek zit. Dat we het kunnen lezen. Want anders dan is de hoek te klein en dan moet je gokken wat erop staat. Dat is ook niet handig.
0: Nee, gokken gaan we niet doen. Hè? We moeten het wel zeker weten. Vandaag in ieder geval.
2: Double check.
0: Nou, precies.
2: Dus tot zover even de stand vanaf het water.
0: Nou, dan gaan we weer terug naar muziek. En Dries, welke heb jij klaarstaan? Oh, kom maar door. Sailor.

0: Ja, met natuurlijk leadzanger Lionel Richie. En daar hoor je eigenlijk ook niet zo heel veel meer van. Maar misschien doet hij ook wel niet zo heel veel meer. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, dat is wel zo. Ja. Dat hoor je niet. Nee, dat klopt. Ja. Inderdaad.
0: Mooie muziek gemaakt. Ja, hartstikke dus mooi. Dat hebben we dan nog. Gelukkig. Ronald. We zitten in het staartje van het eerste uur. Dus het laatste woord is eigenlijk wel aan jou.
2: Ja, klopt. Bijna 1 uur. Regen. Wat de klok staat op dit moment. Wat het zelfs door die miseregen een beetje mistig maakt. Dus daar krijg ik wel van die mooie plaatjes van. Dus ik ga tijdens het nieuws weer wat fotootjes maken. En inderdaad doe ik jou weer toekomen, Jeanette.
0: Ja, prima.
2: Wat we op dit moment zien is dat er ook mensen op de dijk aan het kijken zijn. Ik zie al een tiental auto's staan. Op een veilige plek hoop ik maar dat ze daar staan. En ook met verrekijkers aan het kijken zijn en de wedstrijd aanschouwen. Prachtig gezicht. Je ziet Grootzeil en Foxy een beetje naast elkaar opgesteld staan om maar zoveel mogelijk wind te vangen. De stand, zoals je doorgegeven hebt, dat zal waarschijnlijk ook de eindstand worden. Die gaan zo bliksemsnel dat erop lijkt dat een beetje de eindstand gaat worden. Maar goed, zover is het nog niet. Rien? Even een vraag aan jou. Hoe kijk jij naar de wedstrijd op dit moment?
3: Wat is er?
2: Hoe kijk jij naar de wedstrijd op dit moment?
3: Ik kijk door een bril die beslagen is.
2: Ja, het is wat hier. Het is allemaal kommer en kwel. Maar heb jij nog wat toe te voegen aan...
3: Het enige wat ik kan zeggen is dat die 65 om boei 3 gegaan is. En dan de Huizen 92-2. En dan de KP die is naar 4 gezakt. Ertussen zit... Die boei ligt zo ondiep, dan kunnen wij met de kotter niet komen wat diepte betreft.
2: Nee, maar goed. Maar voor de rest, het spektakel, geen aanvaring of andere dat soort...
3: Nee, het is allemaal vrij goed gegaan.
2: Ja, het ziet er allemaal goed uit. Ja. Nou, prachtig plaatje jongens. Even naar het nieuws, naar de serieuze berichten. En dan straks terug naar het tweede gedeelte.
1: Helemaal goed.
0: Ja. Tot zo.
1: Tot zo.
4: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo Basel en iemand van het team

0: 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de N50. Vanuit Zwolle naar Emmeloord doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Dat komt door bergingswerk. En de andere kant op, dus richting Zwolle over de N50. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Lennon en No Rain. Kende jij die?
1: Nee.
0: Nou, hij komt me wel heel bekend voor.
2: Maar zo is het ook wel weer leuk dat je dan hele andere muziek te horen krijgt.
1: Ja, dat is van die playlist. Dus,
2: ja, daarom. Ja, dat bedoelde ik ook eigenlijk. En Ronald is ook weer ingeschakeld. Ja, hij heeft heel veel functies momenteel. Het is net een vrouw. Hij kan multitasken. Fotograaf, verslaggever. Hij kan werkelijk van alles. Je kunt hem ook inhuren als DJ. Nou, ga er maar aan staan, Ronald.
3: Jezus. Nou ja, ik was net aan het tellen in ieder geval. Ik zit op 42 deelnemende schepen. Ik weet niet of je de telling ook al had gemaakt, Jeanette. Maar ja, dat zijn niet de reserveschepen, want die heb ik ook ergens opgeschreven. Het stond ook ergens op een dat er twee reserveschepen zijn. Er is eentje ingezet van mij, hoorde ik Rien zeggen vanmorgen. Goed, hey, we zitten nu zeg maar aan de helemaal aan de bovenkant van het startveld, aan de kant van Harderwijk, de meeste, de dichtste kant bij Harderwijk zeg maar. En hebben we nu een zicht op de laatste ronde die is ingezet en we zien nog steeds dat die BU68 voorop ligt met het witte zeil. Dat gaat met een noodgang, gaat best wel snel allemaal. Daar hebben we eens anders meegemaakt. Het zit elkaar ook niet in de haren. Het wordt gewoon heel lekker gewerkt met een wind en zeilen en regen. Het wordt allemaal bij elkaar. En Rien die even naar binnen en misschien dat hij nog een laatste update heeft van de... Ja, nee, de HK3 die zien we wel als achterblijvers liggen, hè? Ja, de HK3. En dat is wel een ene laatste. En dat is namelijk eentje die al een tijdje meedoet, de HK3. Even kijken hoor, die had ik hier op net. Ja, precies. Die is de laatste twee keren op 38e plek geëindigd. Nu zitten ze op plek 41. Dus zouden hun gemiddelde wel achterin die groep op peil. Want ze zijn ook wel eens als laatste geëindigd, zie ik. Of helemaal not finished, drie keer toe. Dus die HK3, die kun je maar beter niet boeken als je een keer een uitje wil hebben en je wil winnen.
2: Of het is het publiek dat erop zit, hè? Dat ze doen lekker mee, maar ook om een heleboel lol te hebben. En voor de rest interesseert het ze waarschijnlijk niet.
3: Ja, maar...
2: Je valt weg, Ronald, dus misschien dat je daar even wat aan zou kunnen doen. Want je was in één
1: denk
2: keer...
1: Denk niet, ja, maar is hij wel weer.
2: Het was in één keer een overslaande plaat.
1: Alleen dat hoort ons momenteel even niet, denk ik. Ja, daar is hij weer.
3: Ja, jongens, ja, de boel viel hier even van. Schudden van de motor, schudden de adapter van het... En die ging uit de telefoon, dus dat is niet handig. Ben ik weer. Waar was ik gebleven?
2: HK.
3: HK, ja. Die ligt een van de achterblijvers. En er is nog eentje die achter ligt, maar die heeft helemaal niks. Oh ja, en wat ik zag bij die HK... Rien, die HK3, hè. Wil je even dichterbij komen, Rien? Rien. Die HK3, die heeft ook helemaal niet het zwaard uit. Dus die heeft helemaal geen zin om mee te doen. Lijkt dat zo?
4: Dat lijkt zo, want ze gaan nu voor de wind af.
3: De HK62 is de laatste. En de HK62 is de laatste.
2: Hekken sluiten.
3: Ja, dus Harderwijk sluiten de boel af.
2: Nou, die hebben er geen zin in. Die denken, we kijken lekker toe.
3: Nou, ik weet het niet. Ik denk, net wat jij zegt, gewoon lekker gezellig uit met z'n allen. En daarmee een lekkere middag hebben gehad.
2: Nou, precies.
3: Kost natuurlijk ook nogal wat, hè, jongens. Hey, ik hoor bedragen van 2000 tot 2500 euro voorbij komen om deel te mogen nemen. Dus ja, als je dan met zo'n 40 schepen dan ligt, ja, dan praat je over een aanzienlijk bedrag. Wat er binnenkomt bij zo'n verhuur en de Bottenstichting zelf.
2: Ook goed, belangrijk natuurlijk, precies, heel belangrijk.
3: Ik weet precies hoe dat uitgerekend wordt, maar ik weet wel dat de Bottenstichting het geweldig doet met vrijwilligers. En dan ook nog eens een keer de kosten die ze moeten maken om zo'n schip zeg maar te reviseren, te onderhouden. Reken erop, jongens, dat echt kosten zijn. Je weet dat er ook mankrachten zijn, hè, betaalde mankrachten, die daar gewoon de hele dag mee bezig zijn om dat in ere te houden. Dus het is niet zomaar eventjes een hobby die hier wordt onderhouden. Dus
2: ja, het is mede een hobby.
3: Ja.
2: Het is mede.
3: Ja, dus, ja. Ja, zo moet je het wel een beetje zien. En ook als je dat ambacht hebt, zeg maar, om dat hout allemaal te kunnen bewerken. Want ik weet niet of je eens gekeken hebt hoe ze zeg maar zo'n... Zo'n ronding van zo'n romp, zeg maar, maken. Hoeveel werk ze daarvoor moeten doen en geduld.
2: Ja.
3: Nou, dat is onvoorstelbaar. Goed, Oh, ik krijg lekker een broodje aangeboden. Die ga ik even naast me neerleggen. Want anders dan ruiken jullie misschien de vislucht.
2: En die komt uit het lunchpakketje van de Botterstichting. Of heb je die zelf gemaakt?
3: Ja, dat is ook zo wat. Die hebben ook netjes voor de loel. Zetten ze voor de boot van Rien een mandje klaar met wat broodjes. En wat van de bakkerij. Hoe heet dat ook alweer van de bakkerij, Rien? Klooster? Wat was dat van die bakkerij van vanmorgen? Hoor? Dat.
4: Weet ik hem niet.
3: Brood, kloosterbrood, kloosterweg, ja.
2: En van bakkerij Jonker, van onze buurman?
3: Ja. Nee, Jaart. Nee, ja, van de dokter. Van de dokter, dat is allemaal...
2: Ach, dokter, ja, hoe kom ik daar nou bij Jonker? Dat ja. bestaat helemaal niet hier in de Hoopburg in
3: ontsteken. Ja, die bestaat wel.
1: Dat is Oldebroek.
2: Oh, dat staat wel. Oké, nou gelukkig.
3: Ja, daar haalt Dries zijn brood, denk ik.
1: Bijna. Bijna de buurman, dus dat zou kunnen.
3: Ja. Ja, precies, die zit er vlakbij. En die hebben ook al ontzettende prijzen gevallen vanwege een oliebol. Hè? Dus je kunt daar heerlijke oliebollen halen.
1: Ja,
3: dus laten we al die bakkers, hey bakker, word wakker, en je neerhouden.
1: Zo is dat, ja. Kunnen we draaien straks, ja.
3: Ja, je mag rustig een uitstapje maken hoor, van Bettes. Dat is geen probleem.
1: Nee, we gaan straks wel even een plaat draaien die Bettes uitgezocht hebben. Die gaan we straks weer even draaien. Dus sigaar komt straks voorbij. Ken je die?
3: Nee.
1: Nee, ik ook niet. Ik ken hem niet.
3: Oh, die heeft Bettes uitgekozen. Nou, ja. Ben ik benieuwd. Laat me doorkomen straks.
1: Zullen we gewoon even draaien nu?
3: Ja, doe maar eens. Nou, de sigaar komt eraan.
1: De sigaar.
3: Ah, ja. Ah, we hebben Bettes nog helemaal niet gehoord, maar die komt zo meteen aan het woord.

0: van een sigaar. Een sigaar, gelukt. Van een sigaar, een sigaar, gelukt. Van een sigaar.
1: Hij was echt een sigaar.
2: Ja, hij zag geweldig trouwens.
3: Wat een tekst. Het is maar goed dat we een beetje afstand hebben van 12 uur.
1: Oh, ja, inderdaad, inderdaad jij.
2: Ze zouden het ons vergeven.
3: Jawel, zeker toch. Hè? Het is van alledaags.
1: Ja, zo is dat toch. Hè? Ja, ja, ja.
3: Nou,
1: ja,
3: hier wordt
1: ze meegezongen?
3: Nee, ja, ja, ja, ja, dus wel, ja, dus die, die zingt graag mee. Rien, die had zoiets van, doe voor mij allemaal niet. Maar Bettis, die vond het wel leuke muziek. Maar goed, Rien heeft weer andere plaatjes, hè. Hier is een smaak. Dat is het mooie van muziek. Lekker. Ja, dus het ja, is allemaal goed. De lunch wordt hier een beetje uitgedeeld. Iedereen ja, doet even zijn ding hier. En ja, het geeft ook een beetje voedingsbodem om nog het laatste uur, zeg maar, door te brengen. Want ja, het gaat goed met de wedstrijd. Even naar Rien kijken. Rien, is de boei de keerpunt al?
4: Ja, boei. Om er vlakbij te wachten. Dat is nummer 1.
3: Oké, okay, maar hoe ver zitten we met de ronde?
4: Ronde 2.
3: Dit is ronde 2, maar waar zit ronde 2 nu met de koploper? Met de koploper.
4: Anderhalve ronde, dus hij heeft nog nog 2 boeien in de finish, ligt erin ergens. Want je moet naar de laatste rekenen, we hebben net wel de laatste gehad, die moet nog een hele ronde.
3: Ja. Oké, okay, dus moet je nagaan hoeveel dat nog gaat gebeuren. En ze zullen toch niet eerder gaan afblazen, ja, die eerste die kan gewoon heel vroeg weer richting Hilburg.
4: De start weet je ook niet hoe, wat, dus met afblazen kan ook van alles weer.
3: Nee, dat weet ik. Maar goed, als hij de laatste boei heeft gehad, zeg maar, die, wat is dat?
4: Die...
3: Ja, dat zou ook nog kunnen. Hè. Gewoon voor de sier nog even een rondje extra. Maar verwachten we ook niet. Nee, het is inmiddels 2:50. Dus we hebben wel vaker gehad, hè, dat we dan al ja, de eerste schepen richting de eindstreep zien gaan. Maar betekent niet dat het klaar is. Want ja, de achterblijvers die moeten nog meer dan een volle ronde. Dus dat duurt nog wel even.
2: En de BU 68 ligt natuurlijk nog steeds op kop, neem ik aan.
3: Ja, ja, ja, die ligt voorop.
2: En dat gaat waarschijnlijk ook niet meer veranderen, als ik jullie goed begrijp.
3: Nee, die snijdt door het water. En ja, de anderen zie je toch wat meer moeite hebben met de snelheid. En als het bij elkaar ligt, dan vangen ze elkaar ook de wind af. Hè? Ja. Dat is ook nog eens een keer in orde.
2: Is er ook nog een EEB van betekenis?
3: Ja, dat kunnen jullie het beste zien op de radar. Ik heb die niet voor me. Ik denk als je daarnaar kijkt, dan zou je dat wel kunnen zien. Even zien of ik dat tevoorschijn kan halen. Even kijken, ik heb hier een EB. De EB 68 en de EB 1. Rien, kun je even meekijken? Dan hoef ik Bettis niet te vragen. qua Elburger Bottes, is de EB 1 degene die nu meest voorop ligt? Als je het zo bekijkt. Want die zit op de lijn, hè? Die gaat naar die boei toe. Ja. Maar de 68, die is die, een beetje uit koers.
4: Nou, die ligt toch met hem mee? Ja, maar alleen, die moet daarom mee, ja, die moet een precies. Beetje afvallen. Misschien last van Bottes die niet zo'n ding hebben.
3: Ja, ja, precies, natuurlijk. Ja. Als 68 ik zo, zit natuurlijk tussen de anderen.
2: Als ik zo op mijn scherm kijk, is de EB1, de EB68 en 43.
4: Heel snel, 68. Ja, alleen exact. Van de snellere Bottes.
3: Ja, die mening deel ik met jou, Jeanette.
2: Nou, dan klopt het, de GPS-tracker, toch?
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, maar wij lezen nu ook van de tracker, want we liggen niet aan die kant namelijk. Dus wij moeten ook van de tracker lezen. Dus het is wel een handig hulpmiddel om het zo te zien.
2: Zeker.
3: Maar die 65, die gaat als een speer. Want die zien we nu ook voor ons langs gaan. En ja, die heeft al die veel hoog tempo. Prachtig, prachtig om te zien.
2: Dat zou dan een terechte winnaar zijn, dus het is ook allemaal zo erg niet als je ergens anders vandaan komt.
3: Nee, en er gaat ook een vrachtschip tussendoor, die even door de vaargeul gaat en ook voorrang moet krijgen van iedereen. Dat is altijd wel even spannend. Je hoorde dat vanmorgen ook door de wedstrijdleider benadrukkend van joh, let op vrachtverkeer, die hebben altijd voorrang. Dat je niet zorgt dat die gedwarsboomd wordt. Want zo'n vrachtschip kan natuurlijk niet even eromheen of even op de rem trappen, zeg maar.
2: En misschien dat Rien dit wel weet. Is het ooit een keer fout gegaan of is het eigenlijk altijd wel prima verlopen?
3: Oké, okay, die ga ik aan van Bettis vragen. Want Rien staat wat verder weg.
2: Dat is prima.
3: Is het wel eens fout gegaan, Bettis, dat zo'n vrachtschip door zo'n wedstrijdveld heen gaat?
5: de Bottas moet de ruimte maken voor dat vrachtschip. En de meesten hebben dat niet in de gaten. Dus die, vandaar dat die man het ook toeterde van, jongens, let op, ik kom eraan. Wegwezen. En ze voeren in de vaarhul en daar hadden ze eigenlijk niks te zoeken. Want de rechte route vanaf deze boei naar de onderboei is naast de vaarhul. Maar er zat er zelfs één aan de verkeerde kant van de vaarhul, aan de rode kant. Ja.
6: Die lag bijna in de struiken.
5: Nou ja, die lag tegen de polderkant dan. Ja, wat doe je daar?
6: Hé, maar is het wel eens fout gegaan dat er echt een aanvaring is geweest?
5: Godzijdank niet. Maar als dat gebeurt, dan zijn de rapen gaar.
6: Hé, hey, en is het ook bekend voor, gemaakt voor de vrachtschepen qua briefing op een dag dat hier een evenement gehouden wordt?
5: Het wordt gemeld op kanaal 1 van de zijn bottenwedstrijden, maar die mensen hebben daar geen boodschap aan.
6: Nee, dat snap ik. Maar als ik weet dat er een open dag is waar ik doorheen moet rijden, dan weet je dat je wat rustiger aan kan doen.
5: Ja, oké, maar die vrachtschepen, die ziet al die zeiltjes voor hem en die denkt, oh. Dus die heeft waarschijnlijk al...
6: Dan is het al te laat, toch?
5: Nou ja, hij heeft al wat gas teruggenomen.
6: Hoe lang duurt dat voor dat zo'n vrachtschip stil ligt?
5: Ja, een kilometer.
6: Dus dat is totaal geen zin om dan...
5: Drie keer zo hard als die zeilende botters.
6: Ja. Dus, Jeanette, dan weet je het.
2: Ja, nou, gelukkig is het dan nooit fout gaan. Laten we ook hopen dat het ook nooit zo zal zijn. Want je weet inderdaad de consequenties niet. Maar die zijn niet mals als ik Bert eens zo hoor. Heb jij nog een wat updates vanaf de wedstrijdzijde? En anders gaan we weer een beetje muziek draaien hier in de studio.
6: Nee, ik heb op dit moment geen update. Het is de wind is wat gaan liggen, lijkt het wel. Ze liggen ook wat rechterop. In het begin van de wedstrijd lagen ze echt nog scheef. Zag je ook op de foto's. Maar nu zie je toch dat het... Nou, sommigen toch wel een mooie hoek maken ten opzichte van het water. Maar dan liggen ze echt volop in de wind. Dus meestal is dat even met het om de boeien heen varen.
2: Duidelijk. Dan gaan we luisteren naar muziek. En Dries, jij weet wat je klaar hebt gezet.
1: Ja, ik heb nu weer een aparte plaat klaarstaan. Klap van de Griek. Heb je die wel eens gehoord dan?
2: Die heb ik ook nog nooit gehoord.
1: Nou, die gaan we nu even draaien.
4: Ik meen dat best vanmorgen.

0: de Rik van de Rik.
1: Klap, klap van de Rik.
0: Zijn hersenpan lag in de klik.
1: Door de klap van de Rik, klap van de Rik.
0: Zijn hersenpan lag in de

0: Griek. Nee, Turk. Nee, Griek. Griek, ja.
1: Het was al een Griek.
2: Het was een Turk. Oh nee, het was een Griek. Ja. Het was een Griek. Het zijn wel kleine verhaaltjes in de muziek verteld. Het is op zich wel grappig natuurlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. Nou, even gaan naar even kijken. Ronald, heb je ook meegezongen met de Griek? Nou, die ken jij ook niet natuurlijk.
3: Nee,
1: die ken jij ook niet.
3: Nee, die ken ik niet. Nee. Bert is die zegt van, draait hij nu? Want de radio staat een beetje zachtjes. Ik zei, ja, die draait nu wel. Klap van de Griek. Dus hij wist al meteen wat er aan de hand was. Maar wel leuk zo. Ik zei net tegen Bertus. Is wel leuk van nummers die je niet zo goed kent. Of niet kent eigenlijk. En die toch heel mooi raakvlak hebben met het evenement waar we mee bezig zijn.
1: Dat is zeker. Ja, ja. Het heeft wel te maken met...
3: Griek,
1: met ja, inderdaad.
3: Ja, ja, als je die een klap van de Griek krijgt, dan weet je het, hè. Een klap van de... Ik heb maar koffie in de handen gedrukt. En het is spannend, jongens. Die KP32, even kijken, dit is de HZ92, de derde die ligt. Even kijken hoe het eruit ziet. Ja, die twee die zijn echt bij elkaar. Die BU en die KP. Die zitten elkaar op de hielen, jongens. Dus het wordt toch wel weer spannend. Ik heb geen idee hoeveel meter zou er tussen zitten, Bert, tussen die eerste twee.
4: Meter of 30. 40.
3: Ja, maar dat zegt in met zeilen zegt dat helemaal niks, hè?
4: Nee. Zoals het nu eruit ziet, blijft dat ongeveer hetzelfde.
3: Zijn er nou...
5: En ik weet niet of die wel een trekker heeft, want die vaart niet vanuit Elburg.
3: Oh, dat is toch een EB. Ja. Hey, Bertus, is er ook... ik weet niet, volg jij een beetje Formule 1 ook, of niet?
4: Sorry?
3: Formule 1, volg je dat ook?
4: Ja.
3: Ja? Een undercut, ken je dat?
4: Ja.
3: Kan dat ook in met dit soort wedstrijden?
4: Nee. Nee, want een undercut, daar rijden ze de pit in om banden te wisselen. En om langer of korter nieuwere banden te hebben. In dit geval, ze moeten gewoon zo hard mogelijk zeilen en de voorganger inhalen.
3: Maar kun je in de vorm van nog een extra zeil of toch nog het zeil wat groter maken? Meer,
4: ik weet niet wat er vanochtend is besproken, of ze bijzeilen mogen voeren. Dat weet ik niet. Of... Maar als ik het zo zie, dan mag de kluiver er niet op.
3: En de kluiver is weer een zeil wat voor de fok zit, hè?
4: Dat zit dan weer voor de fok. En dat geeft extra drive. Maar Rien, de kluiver, mocht die erop vandaag? Nee.
5: Geen bijzeilen.
3: Zodra ze een bijzeil hebben, is ook gebeurd. Dan worden ze gedisqualificeerd. Dus dat kan niet. Dus nee, helaas, ze moeten het gewoon allebei hebben van de stuurkunst. En misschien net even iets aansnijden van de wind. Het vervelende is, de hoek waarmee je naar die boei vaart, is natuurlijk bepalend hoe hoe scherp jij door het water heen snijdt. Dus ja, het ligt heel dicht bij elkaar. En ze zitten nu echt vlak achter ons. Prachtig gezicht. Ze komen recht achter op ons achter, want wij zitten nu liggen nu naast de volgende boei waar ze naartoe moeten. Dus ook een prachtig plaatje. Ik zit echt, ze komen recht op ons af, alsof ze ons gaan aanvaren, zeg maar. Het is een mooi gezicht.
2: Ja, okay. Spektakel lijkt me het.
3: Ja, het is een mooie.
2: Beter als een paar jaar geleden natuurlijk, dat er helemaal geen wind was. En dat de botten getrokken moesten worden. Dus dit geeft nog spanning.
3: Ja, dit was echt een... jammer dat ik nu geen foto kan maken. Want het is echt een prachtig momentje om een foto te maken. En ik kan jullie ook nu even afkappen, anders dan zou ik dat zeker even doen. Dus helaas, ik laat dit plaatje aan me voorbij gaan, maar dat het mooi is prachtig. Of zal ik het toch even snel doen, jongens?
2: Doe maar even snel, dan gaan we terug hier naar muziek.
3: Dan ga ik eens kijken of dat nu ook gewoon werkt. Even zien, foto.
2: Oh, je gaat hem gewoon rechtstreeks doen?
3: Ja, ik neem hem gewoon rechtstreeks.
1: Even live een foto.
3: We moeten wel even door het glas. Bertus, kun je iets naar rechts omdraaien, dat ik die schone plaat heb.
5: Ja, die zo. Oké, foto 1. De andere, ja, het zit net omdat ik binnen sta, heb ik natuurlijk last van alles wat er... Komt-ie. Ja, zeker. Nou, deze wil ik wel mooi voor jullie. Ja, prachtig. Die ga ik even doorsturen, Jeanette, naar je. Dan moet je maar eens even meekijken. Ik zal hem gelijk even in de bedrijven wedstrijd app zetten. Dan heb je daar ook gelijk beeld bij. Ik stuur hem nu door. Dus ik denk dat die nu ook zo bij jullie binnen is.
2: Ik ben heel
3: benieuwd. Even kijken, hoor.
2: Ja, ik krijg wat binnen, Ronald. Dus ik ga eens even kijken. Ja, hij is prachtig. En nog steeds een beetje mistig, hè?
3: Ja, nou, dat is ook de ruit waar Roark heen fotografeer op dit moment. We staan nu in de kajuit. Je ziet ook een beetje weerspiegeling.
2: Ik zie het.
3: Stand van zaken op dit moment is nog steeds inderdaad de Bunschoten 65 die op 1 ligt. De Volendam 153, die hebben we vaker gehoord, hè?
6: Ja, dat zijn de snelverbonders die van deze wind had je ook niet anders kunnen verwachten.
3: Die Volendam. Ja, ja, oké. Okay. Het zijn ook snelle botten. En die Huizen 92 is ook kunnen stellen. Dus die ligt nog steeds op 3. Maar die KP is dus. KP, die is dus helemaal afgezakt.
6: KP is afgezakt, ja.
3: Oké, okay, dus nieuwe top 3. HZ 92 3. Volendam 153 2. En de Bunschoten 65 1.
2: Dankjewel, Ronald.

0: Jongen, jongen. Hey.
1: Je kon erop wachten eigenlijk. Je kon er gewoon op wachten. Niets dan vis. En bij de
2: ja, dat is het gevaar als je niet voorluistert en wat er op je afkomt, jongens. Maar hij is toch wel leuk, toch?
0: Kan wel. Ja, zeker. Ja,
2: als cabaret is mag alles.
1: Ja, je gaat gewoon spontaan meezingen.
2: Ja.
1: En je
2: ja.
1: weet gewoon wat er komen gaat en dan toch moet je weer lachen.
2: Ja, leuk. Leuk. Leuk. Ja, en hier hebben we ook verse vis aan boord. Alhoewel, ik weet niet of die helemaal vers was, maar hij smaakt prima. En, op een broodje hebben ze het hier gedaan. En nou, dat werd als lunch uitgedeeld hier door de bemanning.
0: Heb je van alles gehad? Eieren om in spek vanmorgen? Nieuwe
2: ja.
0: vis? Jongen, jongen.
2: Ja, het zijn zware dagen deze periode met... late avonden en dan ook nog de geur van bier en alles.
0: Het is wel goed dat je niet in de maag beeld van de...
2: Nee? Hey, we zitten vlak voor de nummer 3. En daar vaart ook nog de Kobi tussendoor, de EB43. Maar de HZ92, die heeft ja, ook weer een prachtig plaatje, zou dat zijn, Jeanette. Die heeft zeg maar grootcel en de fok zodanig opgesteld dat ze, zeg maar voor mij gezien, aan de rechterkant het grootcel en aan de linkerkant de fok. En daarmee vangen ze zoveel wind in de rug dat ze gewoon als een speer door dat water heen gaan. Maar goed, niet hard genoeg, want ze ligt nog steeds op de derde plek. En ze moeten alle zeilen bijzetten, daar heb je hem, om de Volendam 153 nog een beetje in te kunnen halen.
1: Ik ben een beetje jaloers op Ronald.
2: Waarom?
1: Die heeft natuurlijk prachtige beelden voor zich.
2: Ja, maar die gaan nu alleen maar op het netvlies eigenlijk. Dus jammer hoor. Want eigenlijk zouden we gewoon iemand erbij moeten hebben. Oh, dan gaat het briefje. Die waait nu de kajuit helemaal de trap af. Dus ik kan je geen top 3 meer geven. Die waait... Ik moet even pakken zo.
1: Nou, die heb ik
0: wel voor je. Een livecam moest je eigenlijk op de boot hebben. Dan kunnen we dat ook volgen.
2: Ja, nou, dat is de volgende stap dan, Dries. Maar we willen jou niet allemaal belasten met dat soort vernuftigheden, want we zijn continu aan het draaien. En dan weet ik zeker dat het beeld wegvalt.
0: Ja, en dat is... Dat mag er ook weer niet, hè? Die livecam mag er ook weer niet, hè?
1: Waarschijnlijk niet.
2: Waarom?
1: Nee, niet. Waarom zo. Dan niet? Ook wel gebruikt worden. Ja, waarschijnlijk wel, ja.
2: Nee, in de studio hebben we ooit een keer een livecam gehad, maar daar werd niet op prijs gesteld.
1: Ja, de een wel, de ander niet. Zijn nogal discussies? Ja,
2: De een die hing zijn jas eroverheen en de ander die vond het allemaal prima.
1: Aan de andere kant, als zo'n ding de hangt, je kunt hem uitzetten, dat scheelt.
2: Ja, je hebt tegenwoordig alleen maar dat je radio kan kijken. Dus ja, wat maakt het nou uit? Dat je nou een boterham in je waffel steekt.
1: En Ronald, dat maakt wel uit. Het ligt eraan op welk tijdstip je zit.
2: Want?
1: Nou ja, ik heb wel eens voor jou ingevallen morgens vroeg. En aangezien ik een uitslaper ben op de zaterdag... moest ik heel snel mijn bed uit, want ik had natuurlijk verslapen, zoals verwacht. En dan kom je hier heel snel die studio in, heb je werkelijk nog niks aan jezelf gedaan. Dan is zo'n webcam niet prettig, hoor.
0: Heb je wel meer kijkers?
2: Dat klopt, dat klopt. Dus ze, kijk nou eens dan, hoe die net eruit ziet.
1: Kom je op dumpert.nl.
2: Ja, heb je dat weer. Ja, heb je dat weer. Ja, nou, het valt allemaal wel mee, hoor. Maar goed, geen camera's aan boord in ieder geval op dit moment. En ik denk niet meer... dat je er wat aan hebt. Eigenlijk zou je er wat aan hebben als jij hier in de mast eentje kan besturen, zeg maar, 360 graden. Dan kun jij vanuit de studio een beetje rondkijken. Dat zou misschien wel wat zijn.
1: Of zo'n droontje. Zo'n drone laten vliegen.
2: Die wordt nu nat en dat werkt ook niet. Dus dat is ook geen goed plan.
1: Okay.
2: Dus ja, of je moet met de hele studio aan boord gaan en gaan varen.
1: Misschien goede plannen. Moeten we eens even over nagaan denken.
2: Dan moet er een zender boven een antenne boven in de mast. Dan zou het misschien kunnen, maar ik zie nu Dries al fronsen.
1: Nou, het valt mee hoor, het valt mee.
2: Oh.
1: Kun jij helemaal niet zien?
2: Jawel, nee, maar ik ken hem al zo lang. Ik zie hoe die reageert.
1: Je voelt hoe die reageert.
2: Ik heb geen webcam
1: voor nodig.
2: Ik heb geen webcam voor nodig.
1: Nee. Je voelt het in je botten.
2: Zo is het. Als je elkaar lang genoeg kent, dan werkt dat zo.
1: Is die BU65 al gefinished of moet hij nog een eentje?
2: Die hoeft niet ver meer. Die is nou, even kijken, waar zitten we nu langs de... Ja, nee, die moet nu nog zijn laatste kwart, hè, Bettes. De koploper, die moet nog een half rondje, denk ik.
3: Dat denk ik ook, als... hoe laat is het? Kwart voor twee. Nou ja, voordat de laatste daar is, dan zijn we ook drie kwartier verder.
2: Ja, papiertjes naar beneden gewaaid, sorry Rien. Ja. die wilde stand bijwerken. Maar daar kom ik zo meteen wel even op terug dan, de nieuwe stand.
1: Goed? Prima. Nou, in ieder geval de top 3 is BU 65, Volendam 153 en HZ 92. Klopt dat?
2: Ja, die volgens mij heb ik dat net genoemd. Volendam zat erbij, toch?
1: Volendam, de derde plek.
2: Ja, precies. Ja, helemaal goed.
1: Nee, de tweede plek Volendam.
2: Tweede plek Volendam en dan die KP, die was volgens mij nog steeds derde. Waar die de hele tijd over gaat. Die briefje is weer terug. Rien, had je een update? Heb je een update? Rien is door een verrekijker aan het kijken. Dit is ook een foto, jongens. Zie je gewoon zo.
1: Het is 1,5 foto.
2: Aandachtig zit hij door die kijker heen te kijken. En het lawaai van de motor, het wordt toch zo door de jaren heen wat dover. Dus ik moet echt even goed roepen en dichtbij halen van jongens.
0: Het is ook wel echt stand? Zijn dag, hè? Zijn dag, hè? Dat vind je hartstikke mooi, hè?
2: Ja, dit is ja, nee, jongen. Op en top, Rien, dit. Maar goed, hij kijkt door de kijker heen. Geweldig. Om te kijken wat ik kan het zo wel zien. Kijk, de Volendam. Zal die zo al mee komen, denk ik. In de buurt 32. En door het regenvenster. Dus, Rien die zal wel met een update komen. Rien, heb je nu een update of doen we dat straks? Hij komt eraan.
0: Oh, wat een paal.
2: Ja, ik krijg een nieuwe telex binnen. Eens even kijken wat hier... Oké. Oh, dat zijn de opvolgers. Oké. Dus er zijn de nummers 4, 5, 6 en 7. Aha. Oké, dus. Begin ik even met nummer 7. De voormalige EB18. Is dat nu de EB18 of was het?
3: Dat is nu de 100.
1: Dat is jammer, dan valt hij net weer weg.
0: Ja,
1: dat
0: was hij helemaal.
2: Die staat op nummer 7. Oh. Dan hebben we de... Wat is het, Ries?
0: Ja, nee, ik viel even weg, maar nu ben je er weer.
2: Ja, we zijn aan het draaien. De EB7 of 1, wat staat
3: er? EB6.
2: 6. Ja, op 6. De EB1 is 6. En de BU12 is nummer 5. De E68 is 4. De HZ90 is 3. De Volendam 153 op 2. En op 1 de Bunschoten 65.
1: Nou, duidelijk.
2: Ja, dus. Gaat allemaal goed. Rien, wat wil je nog zeggen?
3: Niks.
2: Oké. Nee, je zei, je fluistert in mijn oor. Dus ik denk, ja, die moet er nog even bij. Maar nee. Goed, dit was hem eventjes.
1: Dankjewel, Ronald. Gaan wij naar Sailor. Gelijknamig nummer, Sailor.

0: Zullen we ook maar weer naar de Zeelers toe gaan? Ik zie dat Ronald gewoon nog online is.
1: Hey, ja, hij is nu even weg.
0: Ja, nou, misschien...
1: Het is echt wel een riemplaatje trouwens, deze.
0: Ja, deze wel. Ik denk dat hij er ook wel blij mee is. En zo niet, dan moet hij zijn eigen voorkeur nog opgeven. Dan kunnen we hem altijd nog toevoegen. Dus geen enkel probleem. Ja, we zitten dus midden in de bedrijvenwedstrijd. De Botters staan natuurlijk niet. Die liggen op het water. Nou ja, goed. De BU 65, die zal ongetwijfeld de grote winnaar van vandaag zijn. Maar ja... Het moet je niet hard roepen, want er kan natuurlijk van alles gebeuren. Ze kunnen wel water maken of zo. Dat ze in één keer moeten gaan hosten. Dan hebben ze helemaal geen tijd meer om te zeilen. Ik noem maar wat. Beetje overdreven hoor, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar toch, het kan.
1: Het kan, het kan. Ja, Ronde is momenteel even buiten beeld. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Misschien even uitgezet, hè. Dat kan natuurlijk. Hè.
0: Ja, misschien is hij weer nieuwe foto's aan het maken. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Ja.
0: Dus we wachten gewoon op datgene wat komen gaat. En ja, we hebben nog zat muziek voor de luisteraar klaarstaan. En ik hoop dat ze het kunnen waarderen.
1: Zullen we nog een Bettes plaatje draaien dan?
0: Ja, laten we doen.
1: Dat gaan we even doen. Dat moet ik even de goede schuif open doen.

0: Deze moeten we net even iets korter maken, want we krijgen net een bericht van Ronald. En die kan dat natuurlijk zien dat er gefinished gaat worden. Klopt dat, Ronald?
1: Nou, wij zijn een heel eind daarvan af natuurlijk, van die finishlijn. En we zien ook dat... ik denk dat dat is het laatste kwartje wat ze vanmorgen hebben uitgelegd, Bertus. Ja, daar was je denk ik niet bij. Jeanette, weet je nog dat hij dat parcours aanwees? Dat hij zei... drie kwart starten en daarna nog een hele ronde. Nee, hij moet nu de finishboei hebben gehad nu.
2: Ja, ze gaan nog door.
1: Dus maar ze gaan nog door, dus vandaar is het misschien even interessant om Bert even erbij te bellen. Dries om even te vragen wat daar de bedoeling van is.
0: Dries is al bezig om Bert te bellen, dus we wachten gewoon dus even af of hij opneemt. Of dat hij net zo verward is als jullie, dat kan natuurlijk ook. Hoe bevalt het trouwens Bert dus zo'n hele playlist?
1: Bertus, er wordt gevraagd hoe het bevalt, zo'n hele playlist van jouw muziek.
3: Wat wordt gevraagd?
1: Hoe bevalt het, zo'n mooie playlist?
3: Ik heb zelden zulke fijne muziek gehoord op de vrijdagwedstrijd.
1: kunnen we jou nou ook een donateursformuliertje opsturen?
3: Ja, dat kun je altijd doen.
1: Maar of je invult, dat is de vraag. Ja, natuurlijk.
0: Komt hij met een tegenblaadje? Ja, je mag mij wel betalen.
1: Altijd van die... Ja, altijd van die... Van die weerwoorden, hè? Ja, dat heb je nou eenmaal. Oh, goed. Want de koffie hierom. Oh ja, nee.
0: Moet je wel schoon houden,
1: trilt je los. Het trilt je los. Ja, nee, het is hier een... Moet het even schoonmaken straks.
0: Okay, lukt
1: het met Bert?
0: Nee, het lukt nog niet om Bert aan de lijn te krijgen, maar hij gaat nog een poging wagen.
1: En nou, blijf proberen. Ondertussen klaart hij het ook op. Het lijkt erop dat we... Misschien toch nog iets van een zonnetje gaan zien.
0: Ja, dan blijft het ook droog. Dan blijft het ook droog, Ronald. Dus dat is zijn mooie vooruitzichten.
1: Goed zo. Nou, het mooie dat we dan nog even samen kunnen afsluiten aan het einde van de middag, toch?
0: Nou, precies. Nou, Dries die gaat nog even bellen. Dus als je nog even aan de klet...
1: Ik blijf stand-by. Zodra je bed hebt, dan draai je muziek maar weg. Dan kunnen we even snel een update van de wedstrijdleiding krijgen.
0: Dat is helemaal goed. En misschien gaat het nu zo lukken. Want Bert is natuurlijk super druk als het gaat om de wedstrijd te volgen. En de reglementen toe te passen zoals ze inderdaad vanmorgen bij het Schippersontbijt benoemd zijn. En ik vind ook dat je best wel alert moet zijn op wat je allemaal moet weten. Maar goed, de schippers die op die botten zitten doen het al zo lang. Dus die weten het eigenlijk niet veel beter. Nou, Ronald, ik kan je vertellen, het lukt op dit moment nog niet. Dus dat gaan we op een later tijdstip nogmaals proberen. En dan gaan we hier in de studio weer op voor muziek. En dan komen we zo weer bij jou terug.
1: Oké.

en hij 's morgens wakker wordt, zich kruipende een weg baant en zich op de koffie stort. Dan kijkt hij me onschuldig aan met dat zieke hoofd, dan zit hij tot

0: heerlijk toch? Ik heb een beetje deze band beledigd. Althans, ik heb Bertus een beetje beledigd. Want ik dacht dat het van AI kwam. Ik kende ze ook gewoon echt niet. En aangezien ik wel vaker nummers heb gehoord die van AI kwamen, kwam ik daar onmiddellijk op. En toen kwam de vraag, hoezo? Vraagteken. En dat begreep ik helemaal. Ronald, we zijn weer bij jou aangekomen. De finish is natuurlijk in aantocht. Hè. Het is inmiddels bijna 2 uur. We hebben nog ongeveer een kleine 4 minuten te gaan. Dus ik stel voor dat de tijd voor jou is.
1: Ja, dankjewel. Maar we weten eerlijk gezegd niet. We varen wel richting het start- en finish-schip. Want we krijgen Bert dus niet te pakken, begrijp ik uit jullie woorden. Bert. Dus kijken of we hem even tegen hem aan kunnen varen. En dan hebben we in ieder geval een gesprek. En dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Het lijkt er dat ze de eerste toch een extra rondje aan het varen zijn. Maar waarom, dat weet ik dan niet. Want als je zegt 1:15, ja, dan is er gewoon al gefinished. Ook al door de koploper, zeg maar, de Bunschoten 65. Maar het lijkt erop dat ze nu gewoon doorgevaren wordt. En we willen even uitkijken dat we niet gaan wachten tot de laatste als eerste. Of tenminste, dat de laatste finish en dat dan zeg maar de rest komt. Want dan zitten wij achter in het veld en dan komen wij straks qua logistiek weer in de knoei om naar Elburg te komen. Dus we varen nu richting het startschip. Dus we zitten zeg maar zo dicht mogelijk bij aan de Elburg kant, zeg maar. Zodat we het goede zicht hebben. En ik wil ook gelijk even vragen hoe het ervoor staat.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Want ik heb het idee dat er niet meer zo gestreden wordt, eerlijk gezegd. Want of het is de wind die dat beeld een beetje. Het wordt natuurlijk wat helderder en de wind is een beetje gaan liggen.
0: Maar telt die ronde ook daadwerkelijk wel mee voor die wedstrijd dan? Of is dat nu eigenlijk gewoon al bekend?
1: Dat is allemaal onduidelijk. Ja. Ja, daarom moeten we Bert even aan zijn jasje trekken, dat we even weten hoe het zit.
0: Ja, of wij zelf aan het bedenken hoe het nu moet.
1: Ja, ik denk, bij God, belt de Lou weer. Wat zal ik tegen ze zeggen?
0: Ja, precies. Ik heb hier wat uit te leggen. Ja. Nee hoor, Bert, dat valt wel mee.
1: Ja, ja, dan kun je kunt rustig de telefoon weer aanzetten.
0: Ja, niet te vrezen.
1: Nee. Ik heb voor de rest niet zoveel te melden op dit moment. Dat betekent dat we kunnen rustig richting 2 uur gaan vol gaan maken. En zo is het nog even met de playlist van Bertus. En als jullie nog wat vragen hebben, kan ik dat ook nog kwijt. En ik krijg nu ondertussen ook de 8e, 9e en de 10e positie. Dus ik heb nu de top 10 heb ik hier nog voor me. Zal ik die nog even doornemen dan?
0: Ja, doe maar joh.
1: Oké, nou op de 10e plek is de HZ45 op dit moment. De 9 is de WON 119. En op 8 hebben we de Bunschoten 7 de HK103 op 1. De Bunschoten 12 op 5. EB60 op 4. De HZ92 op 3. En dan 153 op 1. Dan moet ik nu even goed corrigeren, want dat is nog steeds het geval. Hè? Rien, die hoort mij even niet. Rien. De Volendam ligt op 1, hè? De Volendam, die lag op 1, ja, precies. En dat Bunschoten de 65 op 2. Dus we gaan even kijken of we dat bevestigd kunnen krijgen, of dat nou die wedstrijd nu voorbij is. Straks ligt hij nog steeds, zijn we vlakbij. Dus na het nieuws.
0: Nou, je valt momenteel weer weg. Dus stel voor dat we na het nieuws gewoon weer contact zoeken met hopelijk antwoorden op alle vragen die wij hebben over de wedstrijd op dit moment.
2: Dat gaan we doen. Ja, we hebben nog 26 tellen, dus dan moeten we even volpraten, denk ik.
0: Nou, we kunnen af gaan tellen, maar dat lijkt me ook niet heel erg verstandig. Nee, zometeen zijn we waarschijnlijk met het laatste uur terug of half uur, net hoe lang de wedstrijd duurt. Wat betreft de botterwedstrijd, de bedrijvenwedstrijd.
1: Kan ik nog net bellen? Nog net melden dat de zon doorbreekt.
0: Nou, heerlijk. Geniet er even van, want jullie hebben al slecht weer genoeg gehad. We hebben nog 6 seconden te gaan. We gaan zo op voor het nieuws van 1 uur. En dan zijn we weer bij je terug.
3: De Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bel ons op 05 25 760 200. Kleine uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Acta in de Munnik, deel 2. En deel 1 is er natuurlijk ook. Alhoewel we die niet in het systeem hebben staan en ook niet veel gedraaid wordt. Nergens eigenlijk.
1: Die is er wel, maar die hebben we niet in het systeem staan.
0: Nee,
1: Oh, okay.
0: Maar hij is er wel.
1: Oh, hij is er wel. Dus Ronald, hoe is het?
2: Ja, dat zie jij als een uitdaging natuurlijk, Dries, hè?
1: Dat dacht ik.
2: Ja, die gaat zo meteen dus op zoek naar deel 1.
0: Dat is prima. Ik houd me aanbevolen. Ik draai hem, hoor.
2: Hey, er is wat discussie over de... Oh, een katamaran ligt hier op zijn kant. Oh, dat kan ook nog. Ja, ja, nee. Ik heb een katamaran op zijn kant richting het riet. Daar is de KNRM nu ook bij. Dus ik ben benieuwd of ze daar nog een handje moeten helpen. Goed. Hey, we zitten een beetje met die rondes te klooien. Want we dachten dus dat ze al 2 ronden hadden gemaakt. Wij vinden dat ook dat zo is gebeurd. We voerden net langs het wedstrijdschip. En daar zeiden ze, nee, ze moeten 2 volle ronden maken. Nou goed, ze zijn op een kwart, zeg maar, van de finish. Na de finish zijn ze gestart. Dus ze hebben 1 volle ronde gemaakt. En ook een 2e volle ronde. Want ze hebben al 2 keer dat punt gepasseerd. Dus wij zijn van mening dat ze nu met de 3e ronde bezig zijn. Maar ja, dat, de enige die dat antwoord kan toelichten. Of althans deze constatering kan toelichten. Is natuurlijk de wedstrijdleider.
0: Ja, en die is zo druk dat hij nog niet opneemt. Maar Dries gaat het op dit moment, as we speak, proberen. Om hem,
2: hij was niet op het wedstrijdschip in ieder geval. Hij was even overgestapt naar een andere. Dus hij is waarschijnlijk even tussendoor aan het varen. Dus misschien heeft hij zijn telefoon laten liggen op het startschip.
0: Dat zou kunnen, maar het kan zijn dat we hem nou wel te pakken krijgen. We gaan het gewoon even proberen. Nee, hebben we. Ja, kunnen we krijgen. Zo is het altijd in het leven. Dus dat moet goed komen. En anders een later moment hier in de uitzending. Want ja, de afwachting is natuurlijk van ja, wat is nou die extra ronde? Hè? Of is het geen extra ronde en zitten we in de 2e ronde waar jullie niet van uitgaan? Het is verwarring alom waar wij dus geen antwoorden op kunnen geven. En jullie ook niet, terwijl jullie er eigenlijk met de neus bovenop zitten.
2: Juist, precies. En dat zat dan vorig jaar dus ook. Dus we grijpen echt weer mis nu op... van hoe zit het nou precies? Geef nou even die toelichting, dan is het voor iedereen ook duidelijk.
0: Ja, precies. Want als jullie het dan niet weten, weten ze dan dat de botters wel krijgen. Dan niet op een gegeven moment het laatste moment een seintje van, hé, je moet nog even.
2: Ja, maar die gaan gewoon van boei tot boei, net zolang dat er afgeblazen wordt. Dus die spelregel is simpel. Maar als je zoals ons een verslag wil doen van wat gebeurt er nu. Je vertrekt met 1, 3, 4e ronde moet gevaren worden en dan is het klaar. Nou, in onze optiek is dat gebeurd en toch wordt er doorgevaren. Er wordt niks afgeblazen, niemand is onderweg naar Elburg. Dus wat is er aan de hand?
0: Nou, we wachten het antwoord af. We hebben nog steeds Bert niet aan de lijn kunnen krijgen, helaas. Het zou zomaar kunnen zijn, het scenario dat jij schetst, dat hij zijn telefoon heeft laten liggen. Dus op dit moment gewoon onbereikbaar is. Nou, dan moeten we het zo meteen gewoon nog een keer proberen.
2: Yes.
0: Maar ik neem aan dat het aan de stand op dit moment tussen de top 3 niks verandert.
2: Nee, dat kunnen wij nu ook even niet zien, want dat komt nu recht op ons af. We liggen nu zeg maar bij het startschip, iets verder weer terug op het gebied. Dus we kunnen zo meteen hebben een beter beeld op de positie van de Volendam 153. Rien gaat straks wel even kijken met de verrekijker. Dus dan krijgen we het antwoord in de loop van de koten.
0: Prima. Wat gaan we doen? Blijf jij nog eventjes aan de kletsen? Of denk je van, nou, ik heb er nu even niks. We gaan lekker op voor de muziek.
2: Ja, laat maar even muziek doen. En ik hoop dat we het antwoord krijgen van... Klap van de riek. Nee, die hebben we al gedraaid, Bette.
0: Nee, volgens mij staat nu klaar Single-Handed Sailor.
2: Single-Handed Sailor.
0: Handed.
2: Ja, handed. Helemaal top. Duimpje gaat omhoog hier.
0: Nou, gaan we hem draaien.

0: heerlijk toch, die achtergrondgeluiden. Ik vind dit een beetje trouwens ook op Dire Straits lijken.
1: Inderdaad.
0: Vind je niet? Ja, het heeft echt een beetje die sound. Ja. Ja. Nou, we hoorden de achtergrondgeluiden al, Dries. Dus dat betekent dat Ronald ook nog steeds online is. Op de boot natuurlijk, samen met Bettis en Rien. Want die staan hem wel bij wat betreft de kennis. Hè, niet dat Ronald die niet heeft, maar als het om de botters gaat en de wedstrijden, dan zijn natuurlijk Rien en Bettis daar weer ijzersterk in. Zo is het toch, Ronald?
2: Ja, zo is het helemaal. Inderdaad, zij hebben ook continu zeg maar, wel een mening ergens over. Heel grappig als je daar zo bij staat. De ligging qua Volendam 153 zou nu nog betekenen dat hij dan nog, als ik het zo bekijk, Rien, nog drie kwart ronde moet doen dan. De Volendam 153 moet nu dan nog, als hij weer naar dat...
3: Je moet nu richting de finish gaan.
2: Richting de finish. Dus dat is nog een halve ronde dan?
3: Ja, nou voor hem nog maar één rak van de laatste boei naar de finishlijn. Ja,
2: precies, want hij is al onderweg. Ja, oké, nog één rak. Dus nog één boei, nou, zeg maar.
3: Dat is helemaal niet meer weten.
2: Nee. Nagaan. Er zijn toch mensen die hier opgegroeid zijn met het water alles wat ermee te maken heeft. Laat staan dat het voor ons te begrijpen is hoe dit allemaal gaat. Maar goed, Bert laat het in die zin even afweten dat het niet bereikbaar is. Dat is jammer. Misschien dat we hem straks op de terugweg nog even te pakken kunnen krijgen. Een stukje nabeschouwing. Ondertussen zie ik rook uit het Pierland komen. Daar ligt natuurlijk de welbekende muziekboot met een hazer aan boord. Een hazer is natuurlijk een rookmachine. Waarmee je allerlei effecten kunt creëren, maar ook lekker rook kunt maken op de showboot van vandaag. Die zal zometeen ongetwijfeld met de nodige volumes de haven invaren. Goed, om ons heen kijkend is het toch wat rustiger geworden. Dat is ook het beeld wat ik heb, Rien, dat het wat rustiger is geworden op het water.
3: Ja, het is wat afgestild.
2: Ja, het betekent dat we minder spektakel zien. Maar ook dat het langer gaat duren dan, hè, voordat ze gaan komen. Rien gaat even de wind meten met de ijsschepper. Ja, het is net zo'n ijsschepper, maar er zitten dan drie van die schepjes aan. En die draaien dan een rondje en dan weet je precies wat de wind is. Hij staat nu met de meter buitenboord.
3: Een goede drie.
0: Wat zei ik je? Begin van de uitzending.
1: Is er een slechte drie?
2: Ja, kijk, als ik vroeger een goede drie kreeg, dan wist je ook genoeg dat het, dat het ook een slechte drie was.
0: Ja, die kon nooit goed genoeg zijn. Nee, maar je hebt natuurlijk ook wel de drie. Het ligt er ook maar aan uit welke hoek die wind waait natuurlijk.
2: Ja, precies. Die katamarang, Bettes, hoe is het daarmee? Want daar hebben we het niet over gehad. Die katamarang, wat is er mee aan de hand?
3: Geen idee, die lag net op de dijk. De KLRM heeft ze hier naartoe gesleept. En die zou nu overeind moeten, maar ik denk dat het beginners zijn, dat ze dat nog niet onder de knie hebben.
1: Of die had die slechte drie.
0: Die had die slechte drie,
2: de bemanning ook.
3: Kijk, want als ze hem nu overeind trekken, slaat hij gelijk door.
2: Oh ja, ik zie het. Ja, ik zie de bemanning ook proberen contragewichten te krijgen. Ja, nu gaan ze het mastje optillen. En als hij dan over zijn zwaartepunt heen is, dan kan hij eigenlijk omhoog. Maar kan hij dan ook doorklappen weer?
1: Ligt hij op de andere zij?
3: Ja, nee, de bemanning zit nu aan de goede kant.
2: Nou is het een kwestie van heel voorzichtig. Ah ja, daar gaat hij. Ja, 1, 2. Hoppatee. Hey. Ik hoor een
1: toeter.
2: Ik hoor een toeter. Waar komt de toeter vandaan? Van de HK61. Ja, dat is gewoon iemand die passeert. Die wil even aandacht trekken.
1: Is niet de finish.
2: Nee, dat dacht ik ook eventjes. Maar
0: de finish is nog niet in zicht en we weten ook niet
2: wanneer. Ja, de Katamala die vaart ook weer, jongens. Gelukkig. Duimpje gaat omhoog richting de mannen van de KNRM. Die hebben even de boel vlot getrokken. Nou, zo zie je dat er heel wat spreekwoorden voorbij komen, hè, gezegd is op zo'n dag.
0: Nou, zeker.
2: Het water afkomt.
0: En we pakken Ambassan ook nog eventjes het laatste nieuws mee.
2: Goed zo.
1: Ja.
0: Van die katamaran.
1: Ronald ding dat we het laatste nieuws erbij pakken, maar...
0: Nee.
2: Ik dacht dat jij, er komt het nieuws aan. Dat kan toch helemaal niet? Maar,
0: Jij bracht het laatste nieuws.
2: Ja, ik bracht het laatste nieuws, dat klopt helemaal. Maar ik heb in één keer heel zacht geluid. Hij glipte weer uit mijn vingers. Even kijken, horen jullie mij nog?
1: Ja, zeker. Luid en duidelijk.
2: Ja, ik moet even kijken of ik... Ik hoor jullie te zacht, dus er is wat anders aan de hand. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Ja. Ik hoor jullie nauwelijks.
1: Misschien dus hoofdtelefoon op het hoofd zetten.
2: Wat zeg je?
1: De hoofdtelefoon op het hoofd zetten.
2: Nee, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik hoor jullie ineens heel zachtjes. Even kijken. Oh, als de batterijen misschien een beetje lager worden. Ik zal de game wat opschroeven.
1: Ja. Nou, ik...
2: Jullie blijven heel zachtjes.
1: Apart. Wij doen niks. Nee. Anders.
2: Ja, ik wel. Ik ben een sloop hier. Maar ik zal wel even de boel herstellen. Ik zal wel goed komen zo.
0: Nou, daar gaan we gewoon op voor muziek en dan komen we zo meteen weer bij jou. Misschien is het dan ook wat meer duidelijk.
2: Goed zo.
0: En volgens mij is dat niet de eerste keer dat ik het zeg.
4: Dan komt de schipper met de fles en geeft er een man een stuk of zes en ik de rest. Het is er nog vijf en de bakker sloeg

0: ik dus echt niet, hè?
1: Ik ook niet. Het schijnt wel een medley te zijn. Meer kan ik ook niet lezen vanaf deze zijde, moet ik zeggen. Maar heel apart. Ja.
0: Ja, toch wel.
2: Ja. Hey, overigens, dat vorige nummer, Jeanette, jullie zeiden dat het geen Dire Straits was?
1: Nee, het leek op Dire Straits.
2: Ja, dat zei je, dat vond ik dus ook. En zei Brad, ik zeg gewoon mooi, het lijkt wel Dire Straits. Ja, is Dire Straits, zegt hij. Maar ik weet niet wat het wel is.
1: Oké, maar dat stond hier niet bij. Dus vandaar dat ik een beetje gokte van, hey, dat lijkt op de
2: ja,
1: Dire Straits.
2: Ja, dat was echt, ik hoorde toch echt de stem van Mark Knopfler, toch?
0: Toch goed gehoord dan. Ja, nou, ik heb hem eigenlijk geript, dus staat de titel. Of de uitvoerder staat er niet bij.
2: Dan ga ik even snel kijken voor jou, Dries. Ik help je wel even mee. Ik ga even naar die playlist toe. Even kijken hoor. Die stond, had je in de app gezet, hè? Even zien. Allemaal foto's. Oh, nee, hier heb ik hem. De sigaar. En hoe heet het nummer, zeg je?
0: Oh, het
1: was iets met Sailor.
2: Ja, Single Handed Sailor, Dire Straits. Ja.
1: Ah, kijk, nou dan klopt het.
2: Ja, toch wel Dire Straits. Nee, goed gehoord, jongens. Nee, joh, maar er zijn maar weinig mensen die zo gitaar kunnen spelen. Dus.
1: Nou, daar ben ik helemaal met je eens.
2: Ja, dat is prachtig. Oké. Okay. Hey, is wel een mooi lijstje, Dries. Zit er wel wat nummers in die je op de vrijdagavond kan gebruiken?
0: Dat zei je net ook al.
2: Ja.
1: Ja, ik vind het typerend, Dries.
2: Ja, moet gewoon. Moet je wat mee doen.
0: Ja.
2: Is wat anders dan bakken wordt wakker. En onze poes en buurman's kater.
0: Er gaat een wereld voor me open. Ja.
2: Goed. Even kijken. We zien wat blauwe lichten bij een botter. Al die blauwe lichten die komen van van de KNRM. Of er wat aan de hand is, weten we niet goed. Maar het lijkt erop dat er wat de problemen zijn. Oh, er gaat eentje van boord. Er gaat er even van boord, Rien. Zie ik. Dus... misschien dat iemand niet helemaal fit is of zoiets heeft. Of misschien een noodmelding, kan natuurlijk ook, hè. Dat iemand van boord moet en richting Elburg moet, dat is allemaal mogelijk. Maar op dit geval zien we dat niet. Maar we zien wel dat er twee boten van de KNRM bij liggen met een blauw lampje aan. Okay. Aan de andere kant vinden we het wedstrijdveld. Ik zie ook de Volendam middenin liggen. Hoe ver moet die nog in, de Volendam? Hoe ver moet de Volendam nog?
3: 500 meter.
2: Oké, okay, goed dan. Dan moet het echt klaar zijn. Als het dan niet afgeblazen wordt, ja, dan snappen we er geen bal meer van.
1: Nou, je wilt er ook weer op tijd terug zijn in Elburg, neem ik aan. Dus dan moet het bijna wel afgelopen zijn.
2: Ongeveer ten einde. Wat zeg je?
1: Zo, je wil op tijd terug zijn in Elburg, dan moet het wel bijna ten einde zijn.
2: Ja, nee, dat moet. Die bruggen, die moeten...
1: Ja,
2: dat hoort. Als je dan weer de haven hebt... Dan moet je wel weer terug zijn. Uur, anderhalf uur bezig, daar weet je alles van.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is even afwachten. Maar we houden het even in de gaten.
1: Ja, en ondertussen is Dries weer aan het bellen. Kijken of hij Bert te pakken krijgt. Op dit moment nog geen gehoor, maar je weet het niet. Misschien duurt het even wat langer. Dus blijf nog eventjes bij ons, Ronald. Dan merk ik het vanzelf.
2: Ja.
1: Ik denk niet dat we heel veel resultaten gaan krijgen als ik het zo voor me zie gebeuren. Nee, ik denk dat het... dat Bert nog steeds niet lukt. En vraag me af of het vanmiddag sowieso nou gaat lukken. Want,
2: ja,
1: zoals jij wel zei. Zoals jij ook zei, de KNRM is duk. Daar zal hij zelf ook wel weer wat mee te maken hebben. Hè? Dat hij de meldingen binnenkrijgt, ik noem maar wat. Ja, dan ben je gewoon belangrijk daar. En dan denk je van de rest, die doet het maar zonder mij.
2: Ja, ik weet niet of ze hier nou problemen hebben. De zeilen zijn in ieder geval zakt. We proberen even aan de achterkant te kijken wat er aan de hand is. We zien iemand onder het roer of achter het roer iets doen, Bert. Dus wat is er aan de hand, denk je? Vermoedelijk een touw in de schroef. Een touw in de schroef. Dus die hebben op de motor gevaren. Ja, we zien de KNRM met z'n tweeën bij de schroef voet. Ja, of ze een touw weg kunnen krijgen. Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn. Ja, dat heb je als je een touw laat bungelen en je hebt het niet in de gaten als schipper. Dan kan het dus zomaar zijn dat je dan stil ligt. Maar die waren dus niet alleen, Bertus.
3: Nee, die heeft de motor aan gehad, anders kreeg je een touw. Dus...
2: Ja, maar leg je er dan gelijk uit, als je de motor aan hebt gehad?
3: Die waren al op de terugweg.
2: Oh, echt? Dus die hebben we niet meer gefinished. Die hebben gewoon gedacht van, joh, het is klaar. Oké. Okay. Dat kan ook dus, dat je zelfstandig besluit dat je alvast stopt. En dan geef je gas en dan bungelt er nog een touwtje. Oh ja, inderdaad, daar ligt het touw ook vanaf de boeg. Ligt die? Vanaf de boeg ligt een touw, toch?
3: Ja, dat is een ankertouw.
2: Oké, dus die...
3: Achter hebben ze ook een draad, die loopt naar die reddingboot toe. En die zit in de schroef waar die duikers bij zijn.
2: Ja, oké.
1: niet wel zo spectaculair voor jullie allemaal,
2: ja,
1: Ronald.
2: Nee, ja, het is niet spectaculair. Het is gewoon ontzettend groot te dobberen en ze proberen dat touw wegkrijgen. En moet je voorstellen, dat is die KNRM, die heeft geen zuurstofflessen bij zich. Dus ze moeten iedere keer lucht happen om een beetje onder water...
0: Ja, krijg je een dikke marathon dan. Volgens mij heb jij ook een touw in de schroef.
2: Die vindt het koud uit. Ja, wat draai je weer? Ja, dat is opmerkelijk, hè? Dat is meteen slecht ontvangst waarschijnlijk.
0: Nee, zo gaat het alweer goed.
2: Ja, dacht ik al. We blijven zo varen. Zo varen, Bertus. Niet meer sturen.
1: Maar de KNRM dus heeft het vanmiddag nog best wel druk, hè? Normaal gesproken varen ze een beetje mee, maar hebben ze niet heel veel te doen. Maar als ik jou nou al zo hoor, zijn er toch tweetallen incidenten waar ze bij moesten zijn, waar ze hulp moesten verlenen.
2: Ja, gek is dat. Hè? Dat je dan toch die hulp ook weer nodig hebt. Moet je al geregeld hebben dat ze in de buurt zijn. Maar op dit moment wordt er toch iedere keer geprobeerd om iets uit die schroef te halen.
1: Ja, dat is ook niet eenvoudig, hè?
2: De KP 32 gaat het overigens over. Misschien luisteren mensen thuis van welke boot is dat dan. Maar de KP 32, die heeft problemen met de aandrijving. Laten we het mee netjes houden. Er is geen spraker of zo, of iets wat een arts nodig heeft of zo.
1: Dus nee, precies.
2: Maar technisch probleem.
1: Nee, de boot heeft een monteur nodig, meer niet.
2: Ja, maar een monteur die kan ook weinig doen. Ik denk dat het, dan moet je slepen, zo'n boot.
1: Ja, nee, precies. Uitrijdt. Ik weet niet of je wel eens Deadly's Catch kijkt.
2: Nee.
1: Maar wat is dat? Dat is over die krapvissers. Daar, waar is dat? Daar ergens heel erg diep in Amerika, richting het ijs. En daar hebben ze ook regelmatig te maken met het touw in de schroef. Alleen dan eventjes 10 keer groter natuurlijk. En hoeveel de problemen dat met zich meebrengt. Dus ik kan me voorstellen dat ook zo'n botter bijvoorbeeld... Het is gewoon ontzettend lastig om zo'n ding weer los te wrikken. Maar ik weet
2: niet wat de finish. Oké. Okay. Hey, ondertussen wordt er toch wel gefinished. Want dat was die paal die we voorgekletst hebben. Dus de Bunschoten 65 zie ik hier. En... De Volen, maar waar zie jij de Volendam dan, Marie?
4: De Volendam is daar, die.
2: Die zit daar achter, oké. Okay. En die heeft de finishlijn gehad.
4: Ja, ik denk dat ding is dat dit de finishlijn is, die hele boei.
2: Deze, waar we nu voor... Oké, okay, dus waar we nu voorbij gaan, dan wordt de finish.
4: Ja.
2: Dus de BU 65 zal wel als eerste finishen?
4: Ja, ik vermoed hij, 153.
2: Maar die is al geweest.
4: Ja, die finishlijn, maar ja, jij was aan het praten.
2: Ja, precies, oh, dat heb je al gezien. Ja, dat wordt nu afgeblazen, ja. Oké, okay, dus we hebben nu de nummer 2, dus de BU 65. Volendam 153 en dan de BU 65, nummer 2. En dan, dan gaan we op zoek naar de volgende. Zeg maar, ja, inderdaad, want het ligt allemaal niet op één lijn. Het is ook, het koerst ook niet even strak af naar de finishlijn. Dus dat is wel weer lastig te beoordelen hier vandaan.
1: Dus ik begrijp, de HZ92 is al buiten beeld. Of maakt die ook nog kans op de nummer 3?
2: Ja, we zitten nu te kijken welke boot nou op die lijn ligt. Want als het de finishlijn is, dan moet er wel zichtbaar gefinished kunnen worden door een wat als derde ligt. Maar welk schip ligt nu als derde? Dat is een beetje lastig zien, want er zijn er meerdere die op dezelfde lijn, zeg maar, naar die lijn varen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ik begrijp helemaal wat ik bedoel. Maar wanneer krijg je enig zicht daarop? Ik begrijp dat het nu een beetje lastig is, maar...
2: Nou, ik heb hier voor mij ligt het stadschip. Er komt ook een bootje weer, die gaat daar weer afmeren. Daar zal onze wedstrijdleider wel op zitten. Dus misschien moeten we straks gewoon toch maar even proberen. Die heeft natuurlijk 20 oproepen gemist van de Loe.
1: Ja, dat ziet hij niet, hè? Het is privé.
2: wie ligt er dan als dit is? Even kijken. Ja, 1 en 2, die hebben we nu gezien. Maar de nummers 3 en 4, ik kan niet begrijpen. Want de rest ligt ook een heel stuk verderop in het veld. Dus ik, en de wedstrijd, de boot ligt hier. Dus de lijn ligt ook hier. Tussen de gele boei en het schip. Daar moeten ze doorheen komen. Nou, maar welke twee gaan daar nou tussendoor? Zoveel achterstand zal er dan niet geweest zijn. Nou, we gaan het gewoon eens even aanschouwen hoe dat hier gaat. En we hebben toch echt nu wel echt dringend bed nodig om een tekst en uitleg te geven. Want ik kan het niet verklaren en Rien ook niet.
1: Nou, misschien Bert ook zelf niet, dat hij daarom niet meer opneemt.
2: Ja, hij moet er even een bericht van maken dat het voor iedereen te begrijpen is.
1: Nee, snap ik. En zeker voor degene die ook de wedstrijd volgen. Zodat ook weer op de juiste manier hier op het kanaal gebracht wordt.
2: Precies.
1: Gewoon van een wijsheid.
0: Ja, van een wijsheid.
1: Wat gaan we doen, Ronald? Aan jou de call.
2: Nou, laten we even muziek draaien en dan proberen we toch even wat informatie op te halen nog. Even een snelle spoedvergadering met Rien en Bertus. Misschien dat die toch iets uit kunnen persen wat lijkt op een soort van uitleg. En als jullie ondertussen dan nog even proberen Bert te pakken te krijgen, dan moet het toch goed komen.
1: Doe maar.

0: beste band die Nederland voortgebracht heeft. Dat mag ik wel stellen.
1: Ja, toch, hè?
0: Ja, 100%.
1: De Dijk.
0: Het is ook jammer dat ze gestopt zijn.
1: Zo, Ronald. Ik weet niet eens. Ronald, golf het bij jou ook?
2: Wat zeg je?
1: Golf het bij jou ook, ja.
2: Nee. Lekker aan het dobberen. Nee, het is een stuk minder. Hey, nummer 3. Ik denk dat we het zo meteen gaan horen ook, dat die afgeblazen wordt. Maar er staat geen nummer op de zeilen, dus de grote letters zien we niet. Er staat wel iets, een zwart plaatje op de boeg, maar zelfs met verrekijker redden we dat niet. Omdat hij gewoon te hoog op de lijn ligt. Rien is echt, die tuurt ze. Ik dacht dat er iets van BU stond, maar kunnen we niet goed zien. Kun je wat zien, Rien?
3: Nee, helemaal niet.
1: Geen BU.
3: Ja, zo'n kleine fok en zo'n klein rood zeil. Kan als niet. Nou, die andere gaat ook alweer naar die andere boei toe. Dan komt een HK aan, die 103. Die is ook, dat is de vroegere Elburg 18. Die is wel behoorlijk snel. En dan komt er nog een EB 43 of 68. Ja, dat moet die kapgroep wezen. Ja, en dan is dat die 119. Die Aak, die grijze. Ik wist het ook niet.
2: Nee, maar hij gaat nu wel door die lijn heen.
3: Ja, maar ja, die
2: wordt niet afgeblazen nu.
3: Dat ligt ook een boeie, hè?
2: Maar zo?
3: Daar achter dat motorbootje. Net voor, dan kunt die gele streep zien.
2: Ja, ik zie het.
3: Daar gaat hij nog heen. Dit is echt de finish.
2: Ja, maar er is hij nu echt doorheen. Dus, ja, nou, er wordt niet heen. Er wordt niet getoeterd.
3: Als 3 wel is, dan heeft hij wel heel goed de slag gedaan. Dat is de 68. Die lag toch ook 4 of zo?
2: Ik heb papiertje ligt binnen. Nee, papiertje ligt binnen, inderdaad. Dus je net heb je meegeschreven?
0: Ja, ik heb meegeschreven, maar of het duidelijk is, dat is de vraag. Maar.
2: De 68, heb je die nog op lijstje staan?
3: De 119. Ja, dan moet dat de Elburg 1 waarschijnlijk wezen.
0: Die, nee, ik ben ook wel bij de tracker aan het kijken.
3: Achter die lichte bruine zeil, dat moet dat de Elburg 1 wezen.
2: Ja, de Elburg 1 die zie jij waarschijnlijk vooraan liggen.
0: Ik ben al bezig.
2: Aan de kant van Elburg, zeg maar, de meeste. Nee.
3: Achter de sleepboot, dat is de Elburg 1. Ja, nee. Dan ligt die nog 2, 3, 4, 5. Dan ligt Elburg 1/6.
0: En de EB68, Rien, die is als eerste van de Elburgse botters, hè?
2: Ja. De EB68. Ja. Ja,
3: dat is de 68. Ja. Die met die witte fok. Ja. Oh, er wordt er weer één afgeblazen. Dat is je HK 103. Dat is de Elburg 18.
2: Oké, de HK 103 wordt nu afgeblazen. Dat is nummer 3.
3: Ja, geloof het wel, 3. En dan is de 68 waarschijnlijk 4.
2: Ja, die komt nu binnen. Oh, nu wordt het wel duidelijker. Ja, nou zien we een verband, jongens. Hè?
3: De won. Jongen. Het zal dan 5 wezen. En dan 1/6.
2: Ja, wacht even, ik ga even je net meevragen om mee te schrijven. Want ik heb geen pen en papier hier bij de hand. Ik sta nu buiten.
0: Ik heb nu de HK 103 is als derde geëindigd volgens jullie.
3: De 103 was 3.
0: Ja, en de EW 68 zou dan als vierde.
3: HK 103 is derde.
0: Ja.
2: Ja, Rien hoort jou niet, maar ik ga het even hardop zeggen. De vierde is Elburg 68, ja.
3: Vijfde, de won 119.
0: Ja.
3: Zesde, ik denk de Elburg 1.
0: EB1.
3: Elburg 1, die.
2: Elburg 1, zesde. Oké, okay, nou, dan hebben we voorlopig genoeg. Ja, nu wordt er afgeblazen. Betekent en de wedstrijd dan ook voor die schepen en dat die ook onderweg kunnen naar Elburg. En dat gaan ze ook doen. Dus dat ze gewoon rechtdoor gaan nu. Die zijn er klaar mee. En dat betekent denk ik dat hebben we ook afgesproken. Wij gaan niet al die schepen afwachten dat ze door de finish zijn gegaan. Dat horen we dan nog wel. Maar wat we wel gaan doen is dat wij zo meteen als de eerste, nou ja, de eerste 10 zijn gefinished. Dan gaan we ook langzamerhand de neus richting Elburg draaien.
1: Ja, zo gaat dat, joh. Dus maar dan zijn de eerste 3 in ieder geval bekend.
2: 6. Ja, 3 bekend. Ja, nee, ja. Je hebt gelijk. 3 bekend, maar er veranderen niet meer. Die 6 die net genoemd zijn, die worden niet meer. Er zit geen milliseconden meer tussen, zeg maar.
1: Nee, dus de wisselbeker gaat naar iemand anders toe.
2: Ja, Ja, ik zie Bert Westland staan op. Die is ook met de verrekijker bezig. We gaan er langs varen. Zal ik wel even een touw om zijn dek gooien?
1: En doe me niet in de schroef.
2: Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Oh, nee, we zitten er vlakbij. Ja, ja, we zitten vlakbij.
1: Het is wel live, hè?
2: Ik zet even een keer gewoon op mute, hoor.
1: Toet, toet.
0: Nou, live mogen de stiltes er wezen, hè?
1: Ja.
0: Dan is die functioneel, zoals het zo mooi heet.
2: Bed!
1: Bed! Oh,
2: nee, ik ga niet op mute.
1: Wat mooi.
2: Bed!
0: Ja. Hey, wat?
2: Nee, oh. Ik maak een telefoonbeweging. Hoor je mij? Ik maak een telefoonbeweging naar bed, ja? En hij zegt nee, geen tijd.
1: Oh, oké, okay. Dat is wel, ja, nou, duidelijk.
2: Duidelijk. Ja,
0: antwoord.
2: Hij is nu aan het met verrekijken. Nou, ik denk wat zijn rol nu is, hij, net als hij kijkt dus door die verrekijker naar die nummers wat binnenkomt. En dan zegt hij denk ik van ja, die mag nu afgeblazen worden. Dus als hij nou mij gaat bellen, dan loopt het helemaal in de soep. Dus
1: ja, precies.
2: Hier moeten we mee doen met de bijdrage van bed, althans, nu die in zijn rol is. Misschien dat we hem straks nog even, als hij rustig terug koerst. Onder het genot van een hapje en een drankje op de wedstrijdboot nog even kunnen napraten.
1: Dat hij meer tijd heeft, ja, dat zou kunnen. Ja.
2: Ja, gaat er weer eentje door de lijn heen, zullen ook wel afgeblazen worden zo. Kunnen er nog even bij blijven. Maar onze neus is ondertussen al richting Elburg gedraaid. Er wordt ook gas gegeven zoals je hoort. Dus ja, de uitslag, die eerste zes, hou die maar aan. Die zijn wel officieel, dat kan niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat daar een disqualificatie in zit of wat dan ook. Ze hebben keurig netjes, zijn ze door de finishlijn gegaan. En de rest, ja, heeft nog even tijd nodig. Kan nog wel een uur duren voordat de laatste er doorheen is. Ja, die wordt nu ook afgeblazen. Dat is de Haast 45. Had je die ook al op het lijstje staan, Jeanette?
0: Nee, die nog niet.
2: De Haast 45. Zou die dan nog verder zijn? Ja, die zou nog verder zijn. HZ45, dat zal die zevende zijn, denk ik dan.
0: Waar is dan die HZ92 gebleven? Die stond heel lang op de derde koers.
2: Ja, ik heb geen idee, hoor. Die was ook niet met, met die schroef in het... Of het touw in de schroef. Dus misschien de andere problemen gehad. Of Rien zei toen de muziek draaide, het kan ook best zijn dat... Als je voor de wind zit, dat je in één keer heel veel gang kan krijgen. En dan gaat het ene schip wat sneller dan de andere. En dan kan het zomaar zijn dat je elkaar inhaalt.
0: Het zou kunnen,
2: geen
0: ja.
2: Idee. Geen idee. Dat zien we dan op de eindlijst dan vanavond.
0: Ja,
2: morgen.
0: Precies. We kunnen het helaas niet terugzien op het trekken. Misschien een idee voor volgend jaar dat we ze allemaal kunnen volgen. Want het is nog best wel goed te doen. Nou, gaan we eventjes de top 7 in ieder geval die bekend is. Althans... Zo goed als bekend, in ieder geval de top 3. Dan hebben we, moet ik heel even goed kijken, want anders ga ik jullie weer helemaal verkeerd inlichten. Ondertussen gaat mijn koptelefoon eruit, maar dat maakt helemaal niet uit. We praten gewoon verder. De VD 153, die is dus op de eerste plaats bij geëindigd. Tweede is de BU 65, of de BU-net, wat je wil. De nummer 3, de HK 103. 4, EB 68. 5, de WON. En even kijken, de zesde, de WON 119. En op de zesde plaats de EB 1. Nou, dan zitten we toch nog in de top 10, Dries.
2: Ja, en dan 7, de BU 12. Die zie ik hier ook, want die, net jij dat opnoemt, dat klopt exact. Die varen ook op die, met die, in die volgorde weer terug naar Elburg. De BU 12 dus, zevende. En daarna is een heel groot gat gevallen, dus dat duurt wel even voordat de volgende finisht.
0: Dus 7 verandert nog in BU.
2: Wat zei je dan? Of zei je 7 al?
0: Ik had 7 al genoemd, maar ik heb niet BU genoemd.
2: Oh nee, herstel, de EB 1 lag op?
0: De EB 1 lag op 6.
2: Ja, en dan 7, de BU 12. Ik weet niet, wat stond daar dan?
0: Daar had ik eerst de HZ 45.
2: Oh, misschien is die gedraaid, want daarachter zit er ook eentje. Nou, houd dat maar aan. Wat Rien gezegd heeft, daar kom ik niet aan.
0: Oké, nou ja, weet je, het is...
2: BU 12 was BU 67. Dat is iets overgegaan. Op de boeg staat 67 en op het doek staat BU 12. Maar het is dus wat jij op papier hebt staan.
0: Oké.
2: Dat is het officiële nummer.
0: Dan houden we dat maar gewoon aan.
2: Ze hebben een groot cel waar een ander nummer op staat.
0: Oké, weet je lekker duidelijk.
2: Dat zeg ik nu met jou.
0: Lekker duidelijk wat dat betreft. We houden hem gewoon aan, maar het belangrijkste is natuurlijk de top 3.
2: Ja, goed zo. Nou, zullen we straks nog een keertje terugkomen dan voor 3 uur? Dan denk ik dat het een mooi tijdstip is om ook af te ronden.
0: Ja. Gaan we doen.
2: Ja?
0: gaan we er even op voor een stuk muzikaal werk gekozen door Bertus. En ik moet zeggen, ik heb best wel genoten van die playlist.
4: En wie rijk wil worden op zijn gemak, die doet maar een driftje met de garak.

0: haalde hier ook wel een beetje een Ierse ja, sound uit.
1: Dat klinkt inderdaad Iers, ja.
0: En
1: ja.
0: Dat is altijd gezellige muziek.
1: Ja, ja inderdaad. Ronald, de finale, denk ik.
2: Sorry, wat zei je?
1: De finale of wat gaan we doen? Heb je nog wat?
2: Ja, de finale.
1: Ja, toch wel? Ja.
2: Ik sta nu bij Bertus. Bertus, we hebben de hele dag jouw muziek gedraaid. Bijgemaakt.
3: Jongen, ik sta hier te springen achter het stuurwiel.
2: Nou, dat is helemaal fijn dat het
3: was. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben, die muziek.
0: Superleuk!
2: Ja, nou ja, af en toe zat er wel wat bij dat we een beetje even vol moeten luisteren, maar in het kader van cabaret, alles mag toch, hè?
3: Ja, en dit is wel een cabaret dag.
2: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik ook wel. Nou, ondertussen varen we richting Elburg. Ja. Ja, met een reden hè, dat we wat voorop willen liggen.
3: Nou, Rien wil straks te manoeuvreren om weer voor de wal te gaan. En daar heeft dit bootje heeft echt even de ruimte nodig, dus we proberen zo vlug mogelijk in de haven te komen.
2: Ja, de vorige keer hebben we wel gemerkt dat we moeten manoeuvreren tussen die botten door en daar wordt het natuurlijk feestgevierd.
3: En straks vol, omdat elke keer, daar gaat er zo'n bruglading doorheen. En ja, naar binnen, maar wij moeten daar ronddraaien en dat valt allemaal nog niet mee.
2: Oké, nou. Hey, namens de thuisploeg, hartstikke bedankt voor jouw muzikale bijdrage. Heel graag. We laten het lijstje gewoon openstaan, dus je kunt er gewoon muziek toevoegen. Okay. Dus mocht er wat zijn, Dries gaat het ook gebruiken, zei hij zojuist, voor zijn vrijdagavondshow. Ja. Dus die muziek zul je ook op vrijdagavond horen. Dus Dries zet er bij deze ook een luisteraar bij.
1: Zie je, ja. Kijk ja. Aan.
3: Fijn, bedankt en je krijgt nog wel een paar nummers.
2: Ja. Oké, ik loop even naar buiten, want daar is Rien. Even kijken, Rien die is bezig. Rien, ben je al aan het opruimen, jongen?
4: Jazeker. De vlag even naar beneden.
2: De vlag naar beneden? Goed, omdat je anders niet hard genoeg had?
4: Ja, gewoon niet hard genoeg.
2: Nou, dat valt nog wel mee, maar de vlag is een beetje nat geworden, dus je moet nog even drogen. De loervlag is ook nat geworden. Is die nog een beetje heel? Of moet ik, als je net vragen of ze een nieuwe vlag aanvraagt?
4: Dit is losgeschoten.
2: Oh, ik zie het, ja. Ah, oké. Okay. Maar de vlag is nog wel intact?
4: De loervlag, ja zeker.
2: Oh, oké. Okay. Gelukkig. Nee, want weet je, ik heb nu de dame van de financiën aan de lijn. Ik kan het allemaal regelen.
0: Was wel waar. Maar de vlag moet toch wel lukken?
2: Een reservevlag gaan we misschien ook nog hebben.
0: Vast wel.
2: Wie weet. Goed. Rien, mag ik ook jou bedanken voor je gastvrijheid vandaag ook weer. En zoals al die jaren, altijd als een rots in de branding dat jij ons er doorheen loodst.
4: Ja, hoe keer daar zijn reunie of zoiets? Houdt daar vorig jaar niet over?
1: Dat klinkt goed.
2: Volgend jaar is het de 30-jarige editie van Wotten. Zullen wij dan ook aansluitend wat verzinnen?
4: Halve bed is er ook weer bij.
2: Ja, zeker.
4: Dat doet ook goed.
2: Ja, zeker. Dus met de mooie muziek.
4: Die diploma gaan.
2: Ja. Nou, bij deze spreken we dan even dat we volgend jaar ergens iets aansluitend even een kleine mini-reunie hebben.
1: Dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Ja.
4: Goed idee.
1: Ja, goed idee.
0: Ik stel voor bij de Chinees.
2: Stel voor bij de Chinees, zegt Jeanette.
4: Oh, ja.
2: Dat is je buurman, hè?
4: Ja, dat is ook niet zo ver lopen. Dat is maar goed, toch? Kom ook weer
2: heel goed. Oké, Kroepnieuws.
4: Ja, Kroepnieuws.
0: Of Kroep in de tent in.
2: Yes. Of Kroep de tent in. Hé, ik kijk nog even achterom. Daar geniet ik van het schouwspel van alle botters die ook achter ons aankomen richting Elburg. Dus ik hoop jullie straks echt te zien. En dat jullie ook op tijd zijn om ook de vlootschouw weer te mogen te zien. Alhoewel het geen officiële vlootschouw is, maar wel. Een mooie binnenkomst van een van de prachtigste museumstukken die in Elburg rijk zijn. Dat zijn natuurlijk die prachtige podiums die ook zo prachtig uitzien. Vooral als ze vol opgetogen in de zeilen staan en zoals nu, wat ik nu achter me zie, een prachtig aanzicht geeft. En dat is denk ik voor de meeste toeristen die langs de dijk hebben gereden vandaag, er nog een keer extra naar rechts hebben gekeken, dat ze dachten van verrek, wat is Nederland toch een mooi land en wat zijn wij toch vele monumentenrijk.
1: Zo is dat. Goed gezegd. Hey.
0: En wat is Elburg een mooie gemeente dat dit mogelijk is?
2: Ja, ook dat. Weet je, Elburg is natuurlijk een monument aan zich. En wij wonen erin, dus op een gegeven moment zie je het niet meer. Als je mensen spreekt die dan Elburg bezocht hebben, zeggen ze, oh, dat is dat leuke dorpje. Dan denk ik, het is geen dorpje, het is een stad. Oh, is het een stad, maar het is niet zo groot. Ik zeg, nee, maar een stad hoeft ook niet groot te zijn. En dan moet je dat verhaal van die stadsrechten weer gaan uitleggen. Dus ja, je blijft altijd wel weer een beetje praten over Elburg. Maar de meeste mensen die er zijn geweest, die vinden het een prachtig en lief stadje.
0: Ja, klopt. En als ik inderdaad bij de toeristen die wandelen door de stad het woordje dorp hoor, dan kan ik mijn mond ook niet houden. Ongeacht of ik met ze in gesprek ben. En dan zit ik, stad!
2: Ik zie dan ook weer nu jouw kop erbij hoe je dat dan vertelt.
0: Nee, dat doe ik altijd heel correct en heel netjes. Maar een beetje educatie is belangrijk, hè?
2: Nee, heel goed, heel goed, heel goed. Goed, hey, ik zie in de verte heel langzaam alweer een beetje de kerk opdoemen van Doornspijk in dit geval. Ik moet er net het hoekje nog om, dan zien we alweer de toren van Elburg. Jullie ook bedankt voor jullie bijdrage. Ik stel voor dat we gewoon lekker met muziek gaan afsluiten. Hebben jullie tijd om al eens de lege koffiebekertjes en zo op te ruimen. En ik ga hier ook de boel inpakken. En ik hoop jullie straks zo rond 4:30 ergens aan te treffen aan de haven in Elburg.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Ronald, jij natuurlijk ook bedankt voor je bijdrage. Zeker vandaag moet ik heel eerlijk zeggen, was weer superleuk en leerzaam, vooral ook voor ons steeds weer Dries. Ik denk dat jij dat ook wel kan beamen. En op naar volgend jaar.
2: Goed zo.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderlo. A12 Utrecht-Arnhem 10 minuten extra bij knooppunt Waterberg. 20 minuten vertraging als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Je komt tussen Heteren en Ravenstein in 14 kilometer file daar. En 10 minuten extra op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen of buiten.

regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in het midden van het land, die vinden we onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht van de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 6 kilometer file daar, vanaf Stroe ruim een half uur oponthoud. 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Drijft weer langzaam tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westerland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media. Want jouw stem helpt ons verder. Blue Media. Media die ertoe doet.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie.

Persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in het midden van het land. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 20 minuten vertraging. De andere kant op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Hoevelaken. Kwartiertje extra op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Lelystad Airport. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijden langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Ja, en begon bij de landingsschijf van deze week. En ja, maar dan van het jaar 1976.

Mon Amour van BZN. Ja, toen met Annie Schulder. Als vooral een zangeres. Die hadden ze erbij genomen. En want ze waren gewoon... Ja, ze moesten wat doen. Want succes hadden ze niet meer. Ook niet meer te platen. Er moest wat gebeuren, anders moest je er gewoon mee stoppen. En na 10 jaar vonden ze het eigenlijk zonde. Daar hebben ze Annie Schulder opgebeld. Die wou meezingen bij BZN. En Mon Amour, dat was een single, die hadden ze al... ik weet niet hoe lang al klaar liggen, maar toen had BZN nog een andere sound. Dat paste niet bij die toenmalige BZN. Maar met Annie Schulder erbij. Ja, komt de Mon Amour ook en... ze hebben het uitgebracht en het was deze week, maar dan van het jaar 1976. Alarm schrijft bij Radio Veronica. Bedankt aan Rob Hoop, want die zegt van... die plaat moet, dan wordt een grote hit voor BZN. Hij heeft gelijk gehad, makkelijk gehad. U weet ongetwijfeld dat het toen de tijd al nummer 1 werd in de Nederlandse top 40 BZN met Mon Amour. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En alle andere muziek die we gaan draaien is... tijdloos, zoals de plaat nader laten schrijven, is de plaat van Roy Orbison, Running Scared. MUZIEK

ja, even die mooie songs van Roy Orbison, Running Scared. We gaan verder met You Are On My Mind van de We Five. Ja, volgens mij, dit band komt uit Canada. En in 1966 bracht Crispin St. Peter, bracht deze plaat ook al uit, You Are On My Mind. Maar de We Five, waren ze, die hadden dus een jaartje eerder uitgebracht. You Are On My Mind.

Wind Me Up and Let Me Go van Cliff Richard. Ja, niks met de Shadows. Nee, die was solo, maar hij had wel. Deze plaat heeft hij toen de tijd in Amerika opgenomen. En ja, de Jordaniers, die dingen mee die zongen mee op de achtergrond in deze plaat. Wind Me Up, Let Me Go van Cliff natuurlijk. We gaan verder. We gaan verder met. We gaan naar de bericht van vandaag. Want de LP, de Hollandse Hitparade, deel 7. Met diverse Nederlandse artiesten. Staat voor het eerst nummer 1 op 11 september 1971. En blijft daar maar liefst 7 weken staan. En een van die platen die op die LP staat, is van Corrie en de Rekels. Ik hoor nog je stem.

Ja, er is wat mooie muziek gemaakt. Deze zeker in de tijd van de Rekels, Corrie Konings. Met Ik Hoor Nog Je Stem. Ga verder met Marvel Hodge en de Moody Zag. Let the sunshine in.

Ray Charles. Met Here We Go Again. Ja, we gaan naar 11 september 1959. Want op die dag wordt door de VARA op Hilversum 2 de allereerste aflevering van Tijd voor Teenagers uitgezonden. Dit radioprogramma wordt gepresenteerd door hoorspelacteur Dick van het Zand. Hij noemt zich Dick Duster. De eerste plaat is Kansas City van Pim Maas, de Nederlandse Elvis Presley. In oktober 1963 treedt Dick van Zandt in dienst bij de NCW als televisieregisseur. Herman Stok neemt de presentatie over. Code Kloet senior is de producer van Tijd voor Teenagers. Ja, ja, ik had het over, we hebben het dus over Pim Maas. Ja, die won in dat jaar won die een of andere wedstrijd, en hij was dan de Nederlandse Elvis Presley, ja. En de begeleiding heet ook de Pim Maas en zijn Presley Cats. Als ik het helemaal goed heb, ja. In ieder geval Kansas City, Pim Maas.

Dandelion van de Rolling Stones. Ja, Keith Richards noemde later een van zijn dochters Dandelion. Maar de meisje was er niet zo blij mee. En ze heeft toen betijd. Toen ze die ouder werd, heeft ze een andere naam aangenomen. Want dit vond ze geen naam. Dandelion. Nou ja. De oud-koningin van België is vandaag jarig. Die mag vandaag haar 89ste verjaardag vieren. We hebben het over voormalig koningin Paola. Ja, en dan moeten we weer denken aan Adamo, Dolce Paolo, 1965. La.

Ja, The Animals met Don't Bring Me Down. De 20-jarige Nancy Sinatra trouwde op 11 september 1960 in Las Vegas met de 23-jarige zanger-acteur Tommy Sands. Ze blijven 5 jaar bij elkaar. Op de 55ste verjaardag van haar vader, 12 december 1970, hertrouwt Nancy Sinatra in Las Vegas met danser choreograaf Hugh Lambert. Uit het huwelijk worden 2 dochters geboren, Angela en Amanda. Hugh Lambert overlijdt op 18 augustus 1985. Ja, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met Storybook Children.

Kenny Rogers in the first edition met Ruben James. Ja, kijk het. Oh, kijk het. Het is weer bijna 6 uur. Dus ja, het gaat snel. Een 15-jarige jongen wint op 11 september 1964 in de Town Hall van Greenwich in Engeland een Mick Jagger imitatiewedstrijd. Na afloop blijkt dat hij Chris Jagger is, de 6 jaar jongere broer van de Rolling Stones zanger. Ja, Mick Jagger. In het Radio 2-programma Schiffers FM vertelt Chris Jagger op 28 november 2006 dat hij door enkele vrienden dronken is gevoerd en het podium wordt opgeduwd om aan deze wedstrijd mee te doen. Nou ja, je weet niet, wat heeft hij daar gewonnen? Dat staat er niet bij, maar hij zal wel geld eraan gewonnen hebben. Ik weet het niet, maar in ieder geval, hij was wel de eerste geworden, ja. Maar we gaan er even uit voor reclame nieuws. Naar de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En ja, de afkomst van een live album wat de Cats in 1985 uitbrachten. En we gaan eruit met... The Rolling Stones, Tell Me. Ja. Yeah.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. Uitgezocht door Marcel van Essen in Gouda. En ik weet niet of Marcel het geweten heeft. Maar in Elburg is het vandaag, of dit weekend is het botterdagen. Ja, gisteren kwamen alle botters kwamen de haven van Elburg binnen. En vandaag was er een botterwedstrijd. En als ik het goed heb, heeft Volendam, de botter uit Volendam, die wedstrijd gewonnen. Tenminste, dat heb ik om steeds 2 uur gehoord. Dus, maar definitieve uitslag heb ik niet gehoord. Maar volgens mij had Volendam die wedstrijd gewonnen. Maar ja, dat zo werd het verteld vanmiddag op de radio, als ik het helemaal goed heb. Maar in ieder geval, Marcel koos uit vandaag Sail Away. Dus volgens mij heeft hij dat geweten dat het botterweekend was. Want het zou heel toevallig zijn. Ja. Wat gaan we lekker? En ja, ik heb ook een keuze gemaakt. En die was van diezelfde LP van de Cats Live. Ja, en dat is een LP die de Cats in 1984 uitbrachten. Ja. En ja, staan de grote hits van de Cats staan erop. En ook iets minder bekende platen staan daarop. En ik heb gekozen voor Without Your Love. Toen het eind geschreven door Kees Veerman, de man waar de Cats nou vernoemd is. Without Your Love.

Without Your Love, geschreven door Kees Veerman. En ja, die was ook verantwoordelijk voor de. Voor de, ja, de stem van de zanger. Want ja, dat is een plaat die Kees Veerman altijd inzong. En van de week heb ik nog een filmpje gezien van de Tribute to the Cats Band. En degene die dat altijd bij deze song altijd doet bij de Tribute to the Cats Band. En A Walk Through the Fields zingt hij ook altijd. Maar die is ermee gestopt. Ja, vind ik wel jammer. Want die dingen altijd heel erg mooi. Ga verder met de Beatles. The Long Tall Sally.

Andy Kim uit het jaar 1969, So Good Together. Ja, dat was ook nog niet in de Nederlandse top 40. Maar zijn grootste hit was Baby, I Love You. Ja, lekker. Wat gaan we doen? We gaan naar 1982, de LP van Toto, Toto 4. Die staat nummer 1 op 11 september 1982. En een van die platen die erop staat is Rosanna. Hier is Toto.

About My Baby. Dit was Marvin Gaye. George Harrison richt op 11 september 1963 zijn muziekuitgeverij Harris Songs op. John Lennon en Paul McCartney hebben al een eigen muziekuitgeverij, Northern Songs. Hoe zou dat toen de tijd eraan zijn met de platen dan van de Beatles? Ik weet het niet. Één ding weet ik zeker van. Deze plaat van George Harrison zal ongetwijfeld bij zijn muziekuitgeverij Harry Songs terecht zijn gekomen. Something.

Ja, Billy Joe Royal. Down in the Boombox van Billy Joe Royal. Die komt op 11 september 1965 binnen op nummer 40 in de Nederlandse top 40. De liedje is geschreven door de 25-jarige Joe South uit Atlanta. Hij zet Down in the Boondocks zelf pas in 1970 op de plaat. De versie van Billy Joe Royal staat 7 weken in de Nederlandse top 40. En bereikt nummer 24 als hoogste notering. En ja, wat gaan we doen? Ik had wat klaarstaan. Ja, ik heb hem ook gevonden ook. Een van mijn favoriete platen. In het Engelse muziekblad Melody Maker staat op 11 september 1965 een artikel over de Preachers uit Bromley in Kent. Gitarist bij deze groep is de pas 15-jarige Peter Frampton. 3 jaar later wordt hij een waar tieneridool als de zanger van The Hurts from the Underworlds. Nee, dan moet je er wel inzetten, want dan schiet je dan.

Silky, You've Got to Hide Your Love Away. En dat haalde toen de tijd ook de Nederlandse top 40. En Jim Dale presenteert op 11 september 1965. Nieuwe aflevering van Think Your Lucky Stars. Manfred Mann, The Hollies, Silky, David Garrick, Vince Everett. Ja, en dan nog meer. Wat heet? Er is zelfs een trouwerij van de trouwdag van Janice Nichols. Zij geeft haar jawoord aan Brian Meacham, de zanger van Brian Gulliver en The Travelers. Nooit van gehoord. Nou, Janice Nichols, ja, die ding mee met een soort top-op. Maar toen de tijd in Engeland. En dat traden alle grote artiesten traden daar op. En daar deed Janice Nichols aan mee. Nou, The Hollies. Ook uit het jaar 1965. Look Through Any Window.

Ja, dat was David Carpenter ook met zijn allergrootste hit uit het jaar 1966, Dear Mrs. Appleby. We gaan naar 1993, want op 11 september 1993 komt de nieuwe LP van Mariah Carey, Music Box. Die wordt nummer 1 in de Britse albumlijst, maar blijft er slechts 1 week staan op de eerste plek. Mariah Carey met Dream Lover. MUZIEK

0: Ja, de Buckinghams met Kind of a Drag was hun grootste hit. En Dennis Tuvano, een van de leden van de Buckinghams, die is vandaag jarig en die mag vandaag zijn 80ste verjaardag vieren. We gaan naar nummer 1, maar dan van het jaar 1982. Op 11 september 1982 stond nummer 1 in België. Hot Chocolate met It Started With A Kiss.
1: It

Sweet Dream van de Everly Brothers. Kijk aan de klok, het is alweer bijna 7 uur dus. De laatste plaat die we draaien is van dit uur dus, is van Tom Jones. A Minute of Your Time. Ik zou zeggen tot na de klok van 7 uur.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. En we begonnen met The Beatles met Hey Jude. En vanaf 11 september 1968 staat Hey Jude van The Beatles 2 weken op de eerste plaats van de Britse hitparade. Met zijn 7 minuten en 10 seconden is deze single de langste nummer 1 hit in de Britse muziekgeschiedenis. Dat zal wel tot 1968 zijn, want ja, dat, volgens mij zijn er wel naar de tijd nog wel langere platen geweest. Maar ja, ik kan het ook verkeerd hebben, dat is makkelijk zat. Maar in ieder geval, dat was in ieder geval Hey Jude van The Beatles. En wat gaan we doen? We gaan naar Nederland, ja. Want op 11 september 1971 komt Help, Cabbage on Hell van Tony Ronald binnen op nummer 31

de Nederlandse top 40. Hij bereikt daar de zesde plaats. En Tony Ronald is een Nederlandse zanger. Hij wordt in oktober 1944 in Arnhem geboren als Sigrid Anton de Boer. In 1963 maakte hij bij de VARA zijn televisiedebuut in de Rudy Karel Show. Weldra vertrekt Tony Ronald naar Spanje om er een glansrijke carrière op te bouwen als zanger en producer. In 1995 wordt een sample van Help, Get Me Some Help gebruikt in The Wonderful Days van Charlie Lonehouse en Mental Tio. Deze single bereikt de vierde plaats in de Nederlandse top 40. Tony Ronald is op 3 maart 2013 overleden. Hij mocht 68 jaar worden. Help, Get Me Some Help. Oeh.

You Never Walk Alone, Elvis Presley. En op 11 september 1967 is de tweede dag van een 3 dagen durende opnamesessie van Elvis Presley in de RCA Studios in Nashville. Op 11 september 1967 worden Mine, Singing Tree, Just Call Me Lonesome, High Heel Sneakers, You Don't Know Me, You Never Walk Alone en We Call On Him opgenomen. Laten we de laatste nog een keer draaien. Lekkere gospel van Elvis.

Alleen van Christophe uit het jaar 1965. En op 11 september 1965 staat deze plaat. Ja, ik had het anders in Frankrijk. Nummer 1. En we gaan naar 1977. Want in de week van 11 september 1977 staat Souvenirs van Pussycat op de eerste plaats in de albumlijst van Nieuw-Zeeland. Zo'n eind weg, ja. Deze LP van de Limburgse groep is op 17 juni 1977 binnengekomen. Souvenirs is geproduceerd door Eddie Hilberts. De arrangementen zijn van Gerard Stellaert. In ons land is dit album van Pussycat op 4 juni 1977 op 6 blijven steken in de Nederlandse LP Top 50. Op Souvenirs staan enkele hits. Ja, Smile, naar My Broken Souvenirs en Dear John. Ja, en de rest, dat zijn platen. Ja, dat ik zeg van, nou ja, zeg me niks. My Broken Souvenirs, Pussycat.

California Girls van de Beach Boys. En deze single die komt op 11 september 1965 binnen op nummer 36 in de Nederlandse top 40. Grote hit voor de Beach Boys, hoor niet, want California Girls staat 4 weken in de Nederlandse top 40 en haalt de 28e plaats als hoogste notering. En toch is het met recht zo'n tijdloze plaat. Ja, hij denkt, oh, dat is de Beach Boys, kan niet anders. De Rolling Stones staan op 11 september 1966 voor de vierde keer in hun carrière in de Ed Sullivan Show. Ze brengen 3 nummers te horen in de 884ste aflevering van dit televisieprogramma van de Amerikaanse omroep CBS. Dit zijn Have You Seen Your Mother, Standing in the Shadow, Painted Black en deze. Ook uitgebracht door David Carrick. Ja, Lady Jane.

Ja, de Jackson 5. Going back to Indiana. En de tekenfilmserie The Jackson 5 wordt vanaf 11 september 1971 iedere zaterdagochtend 2 seizoenen lang voor de door de Amerikaanse omroep ABC uitgezonden. De animaties worden in Londen gemaakt in de tekenfilmstudio's van Hales & Bachelor en in Spanje in de Studios in Barcelona. Voor muziek worden de originele opnamen van The Jackson 5 gebruikt. En op 11 september 1973 wordt The Wild, The Innocent en The East Street Shuffle uitgebracht bij Columbia Records. En een van die platen die erop staat is The 4th of July at Asbury Park, beter bekend als Sandy. The Wild, The Innocent en The East Street Shuffle komt binnen in de albumlijst van Billboard en blijft op 59 steken. Maar dat is pas 2 jaar nadat de plaat is opgenomen. Op 26 juli 1975 komt hij binnen in de Billboard Top 100. Bruce Springsteen, 4th of July, Asbury Park, oftewel Sandy.

Peter Tosh samen met Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. En Peter Tosh wordt op 11 september 1987 bij een roofoverval in zijn huis in Kingston op Jamaica doodgeschoten. Er worden 3 verdachten opgepakt. Peter Tosh is op 19 oktober 1944 geboren als Winston Hubert McIntosh. Hij begint zijn muzikale loopbaan bij Bob Marley en de Wailers. Vanaf 10 februari 1979 staat Peter Tosh in duet met Mick Jagger 3 weken bovenaan in de Nederlandse hitparade met You Gotta, Gotta Walk and Don't Look Back. Dennis Loban wordt op 22 juni 1988 door een rechtbank op Jamaica ter dood veroordeeld voor de moord op Peter Tosh. Hij blijkt het fatale schot te hebben gelost. En na de uitreiking van de MTV Video Music Awards op 11 september 1987 gaat Peter Gabriel naar huis met maar liefst 11 prijzen voor zijn videoclip van Sledgehammer. Nou ja, we doen het dit keer zonder video.

0: uit het jaar 1995. Oasis met Wonderwall. En na een fikse ruzie met zijn broer Liam in een hotel in Charlotte in North Carolina besluit Noel Gallagher op 11 september 1996 te stoppen met een Amerikaans tournee van de groep Oasis. Ook Liam Gallagher geeft daar de brui aan. De Amerikaans tournee wordt verder geannuleerd. Op 12 september 1996 vliegt Oasis terug naar Londen. En ja, vorig jaar zijn ze weer bij elkaar gekomen. En er is een film uitgekomen van Disney. Ja, dat voor bepaalde concerten van Oasis die ze in 2025 hebben gegeven in Engeland en in Amerika. En aanstaande maandag komt er een bericht of ze... Ja, volgens mij gaan ze weer op tournee. En dan ook gewoon door Europa en Nederland. Zeker dan. Maar ja, ze zijn weer bij elkaar. Oasis.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
0: Ja, 3 uur zitten we erop. En maar probeer bij de Loes dan lang niet voorbij. Nee, want straks hierna komt Dries Smit met de Hitsmit tussen 8 en 12. Tenminste, als Dries terug is gekomen van de haven in Elburg. Maar dat zal ongetwijfeld. Ik wens je nog heel veel plezier straks met Dries. En wat mij betreft binnen morgenmiddag weer. En dan weer de top 40 van 12 september 1976. Hey, nou fijne avond. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden. Die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

daar zijn we weer. Zo, het is weer vrijdagavond, de 11e alweer van de 9e maand, 11 september is het, hè? Ja. Je luistert weer mee naar de Hitsmid op Loe FM op de vrijdagavond. Altijd veel verprikkeld op de vrijdagavond, nou ja, altijd. Een paar weken niet geweest, maar had andere oorzaken. Nou, Willem nog bedankt voor de vorige uren, het was weer super tijdloos. En Willem is onderweg naar huis toe en morgen is Willem weer op de radio. Met de top 40 van... Heeft hij niet verteld, hè? Heeft hij niet verteld, maar... Morgen ook weer op de radio, dus met die tijdloze hits.

Zo, vandaag een drukke dag. Ja, vanmorgen al vroeg begonnen. Met de bottendagen. Was het trouwens wel gezellig, hè? Vanmorgen ook met het ontbijt, Schippers ontbijt. En vanmiddag ook weer met Ronald op de boot bij Rien Diepke. Dat was trouwens ook weer super gezellig en leuk. Zo, wat gaan we vanavond doen? Leuke hits draaien natuurlijk. Ik heb nieuwe hits binnengekregen van Samantha Steenwijk. Ook Marloes Oosting met Frank van Etten. Marieke Schenk zie je staan, Martijn van der Broek. Die gaan we dus onder andere draaien. We gaan beginnen met de nieuwe plaat van Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg, dat is deze plaat. Net binnengekomen, net binnengehaald hier. En nu alweer op de radio. Hier is Samantha Steenwijk.

Ja, de Kelly Family. Elke week krijg ik eigenlijk bijna elke week, moet ik elke week zeggen, maar bijna elke week, een berichtje van Harold van Leuzen. En die stuurt dan platen door. En deze was er ook een van, die van de Kelly Family. We hebben ook nog een nieuwe plaat binnengekregen van Marloes Hosting en Frank van Etten. Ik weet niet waarom. Is deze plaat ook hartstikke nieuw. Net binnengekomen hier in de studio en nu op de radio. De nieuwe plaat van Marloes en Frank.

Zo, even het singeltje van Benny kwam ik tegen. Ik denk ook wel een keer leuk om te draaien hier bij Lou FM. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Sabine. Zaterdag is de plaat getiteld. Is deze plaat ook hartstikke nieuw. Net binnengekomen. Even de koptelefoon een beetje goed op de knarren zetten. Zo, anders gaat die piepen. Hier is Sabine. Zaterdag.

WhatsAppje sturen naar de studio van de Hitsmid? Dat kan! Telefoonnummer 06 39 41 41 31. 06 39 41 41 31.

Ja, deze plaats stond ook op de playlist van Harold. Dus vandaar ook even gedraaid hier bij de Hitsmit. Even kijken, nog een nieuwe plaat binnengekregen van Martijn van der Broek. En dat is deze plaat. Meer en meer is de plaat getiteld. Je luistert mee naar de Hitsmit op de vrijdagavond. Zaterdagavond, moet ik wel zeggen. Vrijdagavond.

hoor ik af en toe een andere taal er tussendoor. Deze van Future Jet met The Worker. Ja, het is weer de plaat, The Worker. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Yves Berensen. Ja, het is eigenlijk niet nieuw. Vorige week is hij voor het eerst gezongen bij de beste zangers. Verlang heeft de plaat getiteld. Een leuke plaat, een hit eigenlijk van Clouseau. Maar dit keer van Yves Berensen. Verlangen.

weer lekker terug in de tijd met Roxy Music met Dance Away. Ook nog een nieuwe plaat binnengekomen van Marieke Schenk. Overdoses is de plaat getiteld. Een hartstikke nieuwe plaat van Marieke. Dit is Overdoses.

Zo. We hebben wel eens over een plaat vervormd opgenomen. Dan zou je haast denken van deze van Marieke. Overdoses. Overdoses aan volume volgens mij. Nou. We gaan in een plaat draaien van een kwaliteit. The Farm. Met All Together Now. Je luistert mee naar de Hitsmith. Inmiddels 17 minuten over de klok van 8:30.

met Al Together Now. Ik kreeg nog een berichtje van Arno. Dat nummer van Frank van Etten en Meloes heeft een bekende melodie. Moet ik straks even kritisch beluisteren. Ik heb het nummer wel gedraaid, maar ik was met andere dingen bezig. Ik heb eigenlijk er niet helemaal goed op gelet, moet ik eerlijk zeggen. We zullen straks dat even kritisch beluisteren. Maar eerst een nieuwe plaat van Donna Smit met een H erachter. Smit met een H. Kwam ook net binnen. Deze plaat.

Ja, de Bossa Nova. En dit keer van Highway. Of trouwens wel een verhaal deze plaat, want het is misschien wel een onbekende plaat van Highway. Ik was vanmiddag nog even in de studio bij Lou FM. En een luisteraar die had platen gebracht. Die luisterde altijd naar de programma's van Lou FM. Ook onder andere de programma's van Willem Vlieger. En ook naar de hits meer toevallig, ja. Het ochtendspits natuurlijk. En dat de platen neergelegd en dan kwam deze ook uit. Dus. Straks volgt nu nog meer van die platen. Die allemaal gebracht waren in de studio. We gaan ze zeker even draaien.

Zo, we gaan weer richting 9 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks na 9 uur ben ik weer terug met de tweede uur van de Hitsmid. We gaan door tot 12 uur. Morgen ook weer een drukke dag van Loe FM. Want ja, live van op locatie. De mobiele studio staat er al bij de haven. En morgen gaat die bemand worden. Dan zijn we erbij. Zo, we gaan de schakeling maken naar het nieuws en het weer. Straks weer komen we terug naar de Polterstudio. Ik zou zeggen tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, bergingswerkzaamheden bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sylvia en de Music Man. Het dorpje. Ja, een gehouden oude plaats gedraaid hier bij de Hitsmith. Ik zag net een berichtje van Gerrit van der Linden voorbij komen. Daar zat die plaat bij, dus ik denk die gaan we even erop zoeken. Zo, welkom terug. Dit uur al lekker gehouden oude plaats op de radio hier bij Loe FM. Als je een leuke plaat weet, laat het even weten. Dan gaan we die plaat er ook even bij zoeken. 0639 414131.

Nou, Arnoem stuurt nog een berichtje door van Cheert, waar blijft de tijd? Dit is het origineel, staat erbij. Nou, we gaan die ook even straks draaien. Maar eerst gaan we de platenbak induiken. Ik heb een plaat gevonden van, even kijken, we zullen hem even erbij pakken. Franca Mirella, die gaan we eerst even draaien. Dus dat komt dus uit die platenbak. Luister mee naar de Hitsmith op Loewe FM op de vrijdagavond.

Ja, de originele van de Kelly Family, dat is helemaal goed, Arno. Dat is trouwens, dit was eigenlijk een kerstplaat. Dat was, heb ik eigenlijk per ongeluk gedraaid, maar dit is wel een leuke plaat. Nou, we gaan in een plaat draaien van Vinyl. Even kijken, dat is deze. Hij kraakt wel een beetje, maar er komt geluid uit. Het Sneeuwbaltrio.

0: waren de makkers met Blij als een kind.
1: Die kijkt naar zijn vrouw.
0: Ja, als ze zo van vinyl draait, dan weet je niet hoe die plaat. Ja, hij ziet er wel goed uit. Hij draait, komt muziek uit. Ah, kan wel, hè. Deze kan wel.

Serieuze taal van Willem Duin. Je zeurt te veel. De volgende plaat die gaat draaien. Ja, ik heb hem iets opgepoest. Ik hoop dat het hier nog een beetje klinkt. Ah, tot zover nog wel.

zo vanavond platen van Vinyl. Zorg ik dat is deze plaat. De Rhapsodies werd gedraaid hier bij de Hitsmith. We gaan nu weer richting de klok van 10 uur. Dat betekent dat we er even uitgaan. Voor het nieuws en weer. We gaan even schakeling maken naar de hoofdstudio. Straks komen we terug naar de polderstudio. Weet jij dan een leuke plaats? Laat het even weten. Dan gaan we die plaat er even bij zoeken. 0639-414131. Dus 0639-2x4131. Je luistert mee naar de Hitsmith.

Ik krijg nog een berichtje van Martijn, die luistert ook lekker mee. Nou, Martijn. Ik heb hier geen kurk, maar er zit wel een dobbel op, hè.

Straks nog meer platen van de platen af hier van Vinyl. John Spencer heb ik hier nog liggen. Ook dan een plaat van de Cluzo. De Rhapsodies komen voorbij. Nou, wat dat betreft, dan wordt het hier genieten straks. Volgend uur ook bij de Hitsmith. Dus blijf erbij. We zijn bij je tot 12 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, welkom terug bij het derde uur alweer van de hits midden op Loewe Vemmel de vrijdagavond. Inmiddels alweer 4 minuten over de klok van 10 uur. Ik krijg een berichtje van Dries Vos. De man van de bieren, weet je wel. Inderdaad, geen barman momenteel in de studio. Hij heeft een feestje, geloof ik, van het bedrijf. Ik zag een foto voorbij komen dat hij het niet slecht heeft. Want een mooi bord met eten voor hem staan. Dus misschien dat hij straks wel komt, hè, als dat allemaal afgelopen is. Ik weet niet hoe lang dat duurt. En Henk, die is vanavond ook niet aanwezig in de studio. Nee. Jan is er wel. En Edgar, die komt straks ook nog als het goed is. Ik kreeg nog een berichtje van Martijn. Dus die zal straks misschien ook nog even langskomen.

Zo, we gaan weer platen van Vinyl draaien. Ik heb nog een paar platen klaarstaan. Nou, we kunnen de hele avond denk ik wel draaien, want er zit heel wat platen in die bak, dus die in de Loekstudio lagen. Eigenlijk wel een leuk cadeautje. Niks mis mee. Nou, we gaan weer erachter een paar platen te draaien. En we beginnen met deze. Hij kraakt een beetje, maar hij doet het wel.

Sowieso een plaat van Robin. Juliet was de plaat getiteld. Ik kreeg nog een berichtje van Harold. Hey, kun je dat nummer nog een keer draaien van Oldebroek? Ik neem aan dat je Willem van Hoorn bedoelt met Ons Oldebroek. En ook Henk Wijngaard wil die graag horen met Heimwee naar jou. Gaan we ook even draaien, maar eerst even deze. Ons Oldebroek. Ik denk dat je dit bedoelt. Ik weet niet zeker, maar anders hoor ik het wel van jou.

Nou, ik kreeg nog een bericht van Harold. Hoe gaat dat morgen? Kun je nog een beetje toelichten hoe dat morgen gaat met die bottendagen? Nou, de morgen bij de bottendagen beginnen we om 10 uur tenminste in de mobiele studio. Dat gaat dan, heeft dat te maken met de bottenmarkt, is dat, hè? Dus dat is te behoren bij Lou FM. En dan vanaf 11 uur en tot en met 2 uur ook bij Local FM. Dus ook live vanaf de bottenmarkt. Om 10 uur zit ik daar met Bart van Dijk tot, denk ik, ongeveer 11 uur of zo. Dus morgen ook weer gezelligheid op de radio, tenminste, als je ervan houdt.

Veel platen van Vinyl momenteel vanavond hier. Heeft te maken met de platenbak die in de studio stond. En daar we platen vanaf draaien. De volgende plaat ook, deze, die komt er ook vandaan. Even kijken, als hij draait, de platijns, gaan we nog een keer draaien.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

klokken luiden voor jou, Marianne. Zingen droevig een afscheidslied. Dat dit alles moest gebeuren. O God, wat heb ik toch verdriet. Je bruidsboeket van 20 rode rozen leg ik op je graf als laatste afscheidsgroet.

hele mooie stapel vinyl die nieuw binnen is gekomen hier in de studio. En zo langzaamaan pakken we ze uit, stoffen ze af en leggen we ze hier op de platenspeler. Zoals deze dus ook van Frank en Mirella. Met de B-kant Het schip vaart uit. Was dit misschien wel een van hun grootste hits?

Kankerber dus met de vissers van San Juan. En ja, Dries zei, neem jij het even over uit zijn kracht. Er ligt er nog eentje. Die staat helemaal optimaal scherp klaar hier op die andere platen spelen. Dus we gaan het maar proberen. Moet je horen. Ah. Heerlijk toch. De Hits met de Blue FM. Dit is de vrijdagavond 11 september.

Als je het hebt over zangers uit het Belgiëland, dat is deze man die toch regelmatig voorbij komt. Willy Zomers verdraaide vanaf een heel mooi oud en mooi groen singeltje vanaf het Philips label uitgebracht. De plaats Dallas, dat is ook niet alles. Over mooie muziek gesproken, deze kwam ik afgelopen week nog eens een keertje tegen. Moest zelfs even zoeken van wie die was. Maar dit is toch een parel, jongens, moet je eens luisteren.

Ja, we zijn nog een beetje aan het stuivertje wisselen voor wie er nou eerder was. Als je denkt, het komt niet. Lucas en Gea hebben deze plaat namelijk ook uitgebracht. Maar het was het jaar 2003. Toen Jannes deze plaat op het album Bella Bianca zette. Als je denkt, het gaat niet. Altijd als je denkt het gaat niet meer. Zo'n heerlijke gouden oude piratenplaat, jongens. En over heerlijke gouden oude platen gesproken. Dries draaide eerder vanavond al een paar van die mooie platen uit de jaren 80. En daar hoort deze zeker weten ook bij. Ik neem u mee terug naar het jaar 1988. En de zangeres Nadine

Niet veel meer van deze zangeres. Maar wel iconische plaat uit de jaren 80, hoor. Graag gedraaid nog door de Piraten. En ook zeker hier door de jongens op vrijdagavond, hoor. Nadie met Wind Force 11. En we nemen zo een paar stappen vooruit. Van 1988 gaan we naar de jaren 90. En volgens mij, als ik mijn kleine bibliotheek in mijn hoofd even opensla, is dit het jaar 1994. De Four Non Blondes. What's up? Op de late vrijdagavond op Blue FM bij de Hitsmith.

Nee, begon toch een klein beetje. Klein beetje te twijfelen aan mezelf. Dat gebeurt niet vaak hoor, nee. Het was het jaar 1993 dat ze geweldige hits scoorden met deze plaat. 93 kwam die uit. Stond maar liefst 10 weken lang op nummer 1. De Four Non Blondes en What's Up. Ik ben er wel weer naartoe, jongens. Het vergeten goud uit de vervlogen jaren. We gaan nog een paar piratenplaten draaien. Wat dacht je van deze van de Voortak? Een enkel maar door jou.

hoort toch eens, jongens. De vrijbuiters met het strand van Puerto Rico, die kwamen eventjes voorbij, jongens. Het is een heerlijke piratenplaat die eigenlijk, en daar kwam die weer een beetje aan bovendrijven, in het live concert voorbij kwam van onze Jannes, 35 jaar in Ahoy. Daar zong hij hem ook, het strand van Puerto Rico. Nou, je hoorde zojuist het origineel voorbij komen van de vrijbuiters. En nu hebben we nog maar eens eventjes zo'n fijne piratenplaat afgestoffeld. Dit is Natalie.

Nathalie met Ik ben nog jong, ik ben nog kind. Ik ben nog jong, ben nog kind, vraag dan niet. En daar gaan we hier zo'n beetje mee achterlaten op deze... Late vrijdagavond door hem staan met de Hitsmid. Ik heb Dries van zijn bed gestuurd, want die moet morgen vroeg op. Die moet in de haven wezen om te zorgen dat bij de Bottendagen alles perfect verloopt morgen vroeg. Die gaat morgen extra vroeg de wekker zetten, de staande golf controleren. En die zorgt ervoor dat alle lampjes branden. Ik haal hier straks nog even een doekje over de tafel heen. Zorg ervoor dat alles een beetje netjes wordt achtergelaten. En volgende week is hij gewoon weer terug, hoor. Want dan is er weer een nieuwe Hitsmid op vrijdagavond. Welterusten.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.